luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: you. Damn.
1: De hele nacht non-stop. Dit is Eemland 1.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden.
0: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Julien. Julien Clerc. Hij bracht ons even terug naar het jaar 1974. Toen kwam dit uit, het is even geleden. Maar daar heb je ook wat, zeg ik dan. Over verleden gesproken. Ja, de dag van gisteren is de dag van de gisteren niet meer. De dag van vandaag. Dat is donderdag vandaag. Het is inmiddels 10 september geworden en de tijd 6:08. Nou, we gaan ervoor, hoor. De gepresenteerde radio-uitzending van Radio M Utrecht. En zoals je gewend bent van ons, van maandag tot en met vrijdag is dat Utrecht is wakker om eens mee te starten. Dat doen wij vandaag ook. Nou, we hadden het tegen 1974. Ik kan me voorstellen dat het een geboortejaar is van iemand die nu luistert. Het kan ook zijn dat we veel verder terug in de tijd moeten gaan. En die tijd daar tussenin, laten we zeggen vanaf je eerste, tweede, derde jaar tot een jaar of 15. Waar speelde je mee? We gaan het hebben over speelgoed vanmorgen. Ik ga het zo meteen allemaal vertellen. Utrecht is wakker met nieuws, weer verkeer. Marjolein is binnengekomen, Eline is er, Marta is er. Kortom, de redactie is al volop bezig. Wordt laatste nieuws, zou je te vertellen. En goed nieuws kwam er gisteravond, of eigenlijk rond middernacht. Volgens mij was het, ik lag net op bed. En toen is de A28 vrijgegeven. Dus geen problemen meer bij Nijkerk richting Zwolle. En van Zwolle deze kant op komend richting Utrecht. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Met mooie muziek. De Stones zometeen. Come on. Met wat meer tempo. Maar we beginnen wat rustiger met de Four Tops. Don't walk away. Blijf erbij. Radio M Utrecht. En laat even weten of je wakker bent. Kan via de RTV Utrecht app. Je WhatsApp even met mij. Of je gebruikt Messenger. Bob van Beter. Zoek je even op. Of je gebruikt iets anders. Of je kijkt alvast even op Facebook. En je geniet van de muziek. Zoals ik al zei. Dit zijn de Four Tops.

Bente. 3, 2, 1. En toen was het voorbij, maar wel een leuk liedje toch? Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is inmiddels 12 minuten voor 6:30 geworden. En gezellig dat je wakker bent. Ja, bedoel, dan zit ik hier ook maar alleen. Samen met de collega's trouwens. Over collega's gesproken. Natuurlijk is Margot er vandaag. Het weer voor Midden-Nederland. Krijgen we een beetje een aardige dag in vergelijking met gisteren. Ik vond het eigenlijk gistermiddag helemaal niet zo gek. Er waren best wel mooie momenten bij. Maar goed, ieder zijn heug en zijn meug, zeg ik altijd maar. Margot gaan we straks in de uitzending horen. En om 6:30, dus over een goede 10 minuten... alvast even een kort weerberichtje vanuit haar weerkamer. Haar visie op de dag van vandaag. Robert-Jan gaat op pad. Ik weet, we hebben dat gisteren eventjes besproken. Dat was na de uitzending. Een best stevig onderwerp. Komt hij zo even toelichten bij ons in de uitzending. Dat hoor je zo. En Utrecht is wakker. En ik zei, we gaan terug naar je kindertijd. Wel degelijk. Want wat was... Dat is de vraag vandaag bij Radio M Utrecht. Waar je een antwoord op mag geven via de RTV Utrecht app. Bijvoorbeeld. Of via Facebook. Wat was jouw favoriete speelgoed? Als kind hebben we het over. Ja, misschien heb je nu ook nog wel speelgoed. Maar misschien waren dat, voor de meisjes zeg ik dan maar, want dat is heel traditioneel geweest, Barbies, die poppen. Of speelde je bij Playmobil bijvoorbeeld. Wat ik ook deed midden jaren 70 toen het uitkwam. Hartstikke leuk. Of waren het nog veel eerder. Was het een pistool, het klappertjespistool wat je toen had, heb ik ook gehad. Of tollen, of hula hoepen. Dat soort dingen, waar speel je mee? De aanleiding is dat er een speelgoedfabrikant een verkiezing organiseert van het meest iconische speelgoed. Nou, hoe is dat? Dat is best leuk om terug te gaan naar je tijd waar je vroeger mee speelde. En wat een leuke goede morgen zitten er al bij. Mensen die eventjes nog teruggaan naar hun jeugd. Michel, goedemorgen, Bob en team. Toch wel de Matchbox speelgoed vrachtwagens. Hele transportbedrijven speelden mijn broertjes en ik na. Vooral zand. Daar maakten wij bruine bonen voor als alternatief. Fijne uitzending. Oh, weet je Michel, dat ik vroeger ook wel een rare fetish had. Ik had echt gekke dingen. Bijvoorbeeld dat ik autootjes altijd volstopte met klei. Ja, dat is echt heel gek. Ik weet ook niet waarom. Ja, ik weet nog wel dat ik een vuilniswagen had. Want daar kon heel veel klei in elk geval. Maar ik herken dit, want dat heb ik ook gedaan met die vrachtwagen spelen. Alleen het is jouw beroep geworden en voor mij toch iets anders, zeg maar. Maar ik heb heel veel met het chauffeursvak, maar dat weet jij ook wel. Leuk dat je er bent. David die zegt, wij speelden in de jaren 60 en 70 met Lego. Ja, heb ik ook gedaan. Maar we hadden ook alternatief speelgoed. Want de zachte kruisspelden, die fungeerden als ons zogenaamde kampvuur. En daarbij waren mijn broer en ik, Jan en Piet. Beneden in de kamerkast was ook nog iets heel bijzonders. En magisch, het was de knopendoos. Dat waren echt in onze ogen kostbare juwelen. Ja, fantastisch die herinneringen ophalen. Ik snap dat wel, ik vind het hartstikke leuk. Nog even eentje? Ja, er zijn er veel hoor. Dorothea, Michael bijvoorbeeld. Else dan. Goedemorgen, speelmakkers van de radio. Groetjes uit Woudenberg met 10 graden. Dat is laag, die temperatuur. Overwegend helder trouwens. Ja, spelen. Gek. Eigenlijk het meeste herinner ik me spelen met knijpers. Waar ik, hele bouwwerken meemaakte. Met als basis de melkkoker waar mijn moeder de knijpers in bewaarde. Had wel een mooie pop trouwens, schiet me te binnen. Maar die werd door een nichtje gemolesteerd. Nee, dat is even na, Else. Je hebt er nog last van, volgens mij. Kan me voorstellen. Je lievelingspop. Je dol. Maak er een speels uitzending van. Nou, daar zijn we eigenlijk al mee bezig. Ook door jou. Dankjewel daarvoor. Ja, veel meer reacties zijn nu ook al te vinden op Facebook. En ik krijg in de app ook nog het een en ander binnen. Dus daar ga ik zo meteen eens eventjes naar kijken. Maar wees welkom, de app van RTV Utrecht. En laat weten waar je vroeger mee speelde. Nogmaals, die aanleiding is die speelgoedfabrikant die dan het meest iconische speelgoed gaat tentoonstellen. Of eigenlijk een soort van verkiezing die er is. Het meest iconische speelgoed ooit. Als het maar wel een beetje onpartijdig is. Ja, Playmobil, Lego heb ik inderdaad ook gedaan. Oh, mijn jeugd komt ook wat dat betreft weer helemaal boven. Nou, laat maar weten. Ook op Facebook van Radio M Utrecht. En ik heb het gezegd in de RTV Utrecht app. Ben je ook welkom.

Queen en Radio Gaga, wat blijft er toch een geweldig nummer. Nou ja, ik heb eigenlijk niet veel nummers van Queen waarvan ik zeg, daar vind ik niks aan. Nee, die heb ik niet. Ik vind ze hartstikke goed. En een paar jaar geleden ben ik voor het eerst in de Queen Experience geweest. Een museum ter nagedachtenis aan de hele groep Queen, inclusief Freddie Mercury. En dat is in het casino, notabene, heel bijzonder, in Montreux. Ja. Het was heel mooi om daar te geweest te zijn. Gratis toegankelijk overigens. Dus ik maak daar gewoon even een reclame voor. Mocht je in Montreux een keer komen, heb je gelegenheid om de auto neer te zetten, of op wat voor manier je daar ook gekomen bent, ga dan even naar de Queen Experience en maak dat mee. Je ziet er de pakken van Freddie Mercury waar hij in opgetreden heeft. Je ziet daar muziek, je ziet er een halve muziekstudio. Het is echt geweldig om te zien. En ook heel veel briefjes, laten we zeggen fanbrieven aan de groep Queen. Alle leden hebben zo'n beetje heel veel fan altijd gehad. Dus dat is best de moeite waard om dat te zien in het casino van Montreux. Had ik al gezegd, de Queen Experience? Ja, natuurlijk had ik dat gezegd, dus ik denk, doe het nog een keertje. Het is 6:35, zometeen Robert-Jan Boy bij mij in de studio om te vertellen wat vandaag het onderwerp is. Het is een pittig onderwerp. En misschien komt hij ook wel niet langs, maar dan leggen we even een contact via een telefoon of via een lijn met hem. Het weer voor Midden-Nederland. Met Margot praten we er uitgebreid uiteraard over. Ze heeft alvast even een weerberichtje gestuurd met in Midden-Nederland vandaag. Ja, wolken en zon die elkaar gaan afwisselen. En het blijft droog, dan weten we dat alvast. En er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur gaat opklimmen naar 20 graden. Dus ook bij Els in Woudenberg, even geduld. Het gaat vast en zeker warmer worden. Zeker meer dan wat je nu hebt. 10 graden Celsius. Sterker nog, het gaat verdubbelen. Dat is een leuk vooruitzicht, toch? Nou, vooruitzichten waren er wel. Gisteravond werd bekend dat de A28 weer helemaal open zou gaan richting Zwolle en van Zwolle richting Utrecht. Dat is intussen gebeurd, dus daar kun je lekker doorrijden. En je hoeft ook niet meer om te rijden. Gelukkig maar vanwege die Hardenbergenbrug die niet veilig was. Dat is nu allemaal weer voor elkaar, althans voor dit moment. Dus ruim baan op de A28. Wel is het erg druk op de A1 geworden en daarom de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Apeldoorn en Amsterdam, van Voorthuizen tot Hoevelaken. Er is een ongeluk gebeurd en je doet in ieder geval 20 minuten langer over je reis. Sterkte, goede reis ook namens ons Radio M Utrecht, waar je ook onderweg bent of van plan bent te gaan.

0: Maya Condios. Een nummer van deze Belgische groep uit 1990. Ja, de tijd gaat door. Inmiddels is het over de tijd gesproken 6:30. En dat op deze 10e september. Bij mij in de studio Robert-Jan Boy. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ik wist, we hadden het er gisteren even over na de uitzending, dat je eventueel een pittig onderwerp ter sprake zou brengen vandaag. Sterker nog, dat gaat ook gebeuren. Een stevig onderwerp heb je vandaag.
1: Ja, het gaat over suïcide.
0: Zelfmoord?
1: Zelfdoding.
0: Ja.
1: Er wordt momenteel, ze zijn eigenlijk bijna al gefinished in Amersfoort, een wandeling gehouden. Ja. Met de naam Walk into the Light. Dat gebeurt op meer plekken in Nederland momenteel. Mm-hmm. Daar wordt er dus gelopen van de duisternis van de nacht naar het licht van de zonsopkomst. Daar gaat natuurlijk een mooie symboolwerking vanuit.
0: Ja.
1: En de bedoeling is dat er aandacht wordt gevraagd over voor zelfdoding. Dat wil zeggen, ja, mensen die daar op een of andere manier door geraakt worden, om die een steuntje in de rug te geven om dat de cijfers die er echt zijn, de cijfers nemen toe vooral onder jongeren, dat die kunnen dalen. Dus dat er andere oplossingen zijn dan zelfdoding door elkaar te steunen, et cetera.
0: Dus de uitzichtloosheid, dat uitzicht dan dat mensen zo wanhopig zijn, het zo niet meer zien zitten, dat ze hun leven willen beëindigen. En daar wordt dan aandacht voor gevraagd. Ja, dus Walk into the Light.
1: Ja, dat gaat via de stichting Herstelnetwerk Eemland, waar ervaringsdeskundigen werken.
0: Ja.
1: En die zeiden, toen ik ze even van tevoren sprak, van ja, er is een verschil tussen dood of een ander leven. Of dat leven wat je nu leidt niet meer willen. Mm-hmm. En daar zit natuurlijk heel veel achter.
0: Ja.
1: En middels, wat ik zeg, ervaringsdeskundigen, dat je daar naartoe kunt gaan om de zaak anders te zien, kun je verder komen. Nou, dat komt dus vanavond of zometeen uitgebreid aan de orde, ook tijdens een ontbijt. Wat gaat beginnen om 6:15. Daar ga ik zometeen naartoe. En dan gaan we daar verder over praten.
0: Ik ben ook heel benieuwd wie dan aan meelopen. Zijn het dan mensen die iemand verloren hebben? Of iemand die zelf niet meer ziet zitten?
1: Het kan alles zijn.
0: Ja,
1: ja. Het kan iedereen zijn die deze zaak, zeg maar, om dat oplossen, een warm hart toedraagt.
0: Ja.
1: Ook de wethouder komt, mevrouw Paffen, die loopt ook mee. Die gaan we ook nog spreken rond 8:30 als het goed is.
0: Ja.
1: Om onder meer te vragen hoe het nou zit in Amersfoort met de zelfdodingscijfers. En wat voor beleid je erop kunt voeren. Hè? Want je had eerder de luisterlijn aan de lijn, Bob. Daar wordt op bezuinigd.
0: Ja, vorige week inderdaad. Ja.
1: Ja, dat zijn een van die zaken die zeggen van laat dat dan bestaan. Want dat kan heel belangrijk zijn voor mensen om hun hart te luchten. Hè, op een of andere manier.
0: Ja, luisterend oor te hebben om hun problematiek te uiten. En wellicht draagt dat ook bij inderdaad aan. Dat je niet het einde aan je leven wil maken. Wat een stevig onderwerp vanmorgen, maar niet om dat uit de weg te gaan. Best heel goed, denk ik.
1: Net gebeurt, hè. Dus overal, wat er gebeurt, daar zijn wij zoveel mogelijk mee natuurlijk. En dit is inderdaad niet een onderwerp die is van nou, daar word ik nou vrolijk van. Maar ja, de cijfers zijn inderdaad dramatisch. Ja. Dus vooral de zelfdoding onder jongeren neemt toe.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken met onder meer social media en kennelijk hoe de maatschappij op dit moment functioneert op een of andere manier. Maar dat gaan we allemaal vragen te prikken.
0: Goed, op naar Amersfoort om daarover door te praten vanmorgen. Ja. Succes.
1: Tot zo.
0: Succes.

0: Ik moest even nadenken, want Maarten die stelt de muziek altijd samen voor dit programma.
1: Het is wakker.
0: Dat bedoel ik. Maar hoe de titel ook weer was van het nummer, want dat wist ik niet meer. Dus ik moest even nadenken. Spaanse druif van Nick en Simon. En dat is uit hun begintijd, want dat is uit 2006. En dat was destijds... Oh, die muziek doen we zo meteen. Dat was destijds de kennismaking met Nick en Simon. Ik weet nog voor het eerst dat ze bij ons in de studio waren. En ze bij ons, toen maakte ik radioprogramma's bij. Radio Nederland, Wereldomroep in Hilversum. En dan kwam ineens een nieuw duo. En dat was Nick en Simon en met hun chauffeur en hun promotor Paul die erbij was. En we hebben lekker gegeten 's middags na afloop van die uitzending. Was leuk. Gezellig. Ik kende ze niet. Maar ja, we weten het verhaal. De story van Nick en Simon nu niet meer samen. Maar wat hebben ze grote successen geboekt. Onder andere met dit Spaanse druif. Zo, daar moest ik even aan denken weer. Reacties zijn welkom natuurlijk. Leuk als je wakker bent om maar even te laten weten dat je er bent. Dat kan via de RTV Utrecht app of op een andere manier. Facebook, Radio en Utrecht. Kun je gelijk even een antwoord geven op de vraag. En die vraag die gaat vandaag over een speelgoedfabrikant. Die organiseert een verkiezing van het meest iconische speelgoed. De vraag, wat was jouw favoriet? Niet een speelgoed in je jeugd, daar hebben we het over. Nou, dat een beetje kriskras door elkaar met mensen die al wakker zijn, zoals Miranda bijvoorbeeld. Goedemorgen. Gezellig dat je je even meldt via de RTV Utrecht app. Nou ja, meld. Klinkt ook gek dat je eventjes zegt dat je aanwezig bent. Leuk plaatje van een mooie vaas met Margriete. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, denk ik dan aan. Van Louis Neefs. En Ingrid Schonebeek is er ook bij. En die reageert eventjes. Ik speelde tikkertje. Tenten maken van oude gordijnen en zo. Oh ja, grappig was dat. Dat deed ik wel bij mijn oma. Inderdaad, maakten we een tent. Vonden we altijd leuk om te doen. Tenminste, ik wel. Mijn oma speelde natuurlijk mee. Op latere leeftijd speelden we meer buiten eigenlijk. Groetjes, fijne uitzending vandaag. Ingrid, dank je wel voor jouw reactie. Ja, maar speelde je mee als kind met wat voor soort speelgoed? Philip, in België, wij waren snel tevreden hoor. Bij ons kwam geen merk speelgoed binnen. Mijn grootvader die had wel Meccano waar ik op latere leeftijd mee mocht bouwen. Och ja, ja. Dat vond ik wel knap, mensen die dat konden. Een vriendje van mij had dat ook trouwens, dat Meccano. Ik heb dat nooit zo gekund. Ik was niet zo'n technisch wonder wat dat betreft. Oh, hoorde ik iemand zeggen nog steeds niet. Dat klopt. Verder speelden we ook met pikkels en knikkers. Fijne uitzending toegewenst vanuit Edegem. Cowboy Phil. Philip dus. Goedemorgen, Philip. Goed dat je er bent. Even kijken, want Michael die was erbij vanuit Nieuwegein. Natuurlijk, goeiedag. Ja, we speelden met Knex, Lego, Playmobil. In mijn kinderjaren deed ik dat dus ook. Prettige donderdag en de groetjes van iedereen vanuit Nieuwegein van Michael. En Dorothea zegt, ik speelde graag met Lego. Ik bouwde dan huizen groot met heel veel ramen. Ik had ook poppen, maar daar speelde ik wat minder mee, zegt Dorothea. Nou ja, poppen was voor meisjes en jongens speelden met andere dingen, denk ik dan. Want ik deed dat niet, ik speelde niet met poppen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet gek. Ik vond het altijd wel leuk om te zien, die poppen. Ja, maar ik had er iets anders mee. Poppenhuis leek me ook wel leuk trouwens, schiet me nu te binnen. Dan doen we ook weer denken aan dat Lego, wat jij zegt. Dan bouwde je huizen mee, dat deed ik ook. En ik bouwde trouwens ook garages waar ik mijn autootjes in parkeerde. Ik heb nog niemand gehoord trouwens over het spelen met autootjes. Want dat deed ik namelijk ook. En sterker nog, net als Michel met zijn vrachtwagens. Toen ik 15, 16 was, toen kocht ik nog steeds vrachtwagenmodellen. Dat vond ik leuk. Ja, geweldig zelfs. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met muziek van Bananarama, Robert De Niro is waiting. Nou, wij wachten op Margot, maar die is er zometeen echt bij hoor. Don't worry, en vooral be happy. Op deze donderdag, de 10e september 2026.

0: 80. Banana Rama en Robert De Niro's Waiting. Nou, die moet even wachten. Want Magal gaat eerst voor. Oh, en je hoort al een klein fragmentje van Julio Iglesias. Nou, die komt dan zometeen voorbij met Quiero. Nu bij Radio M Utrecht gaan we lekker praten over het weer. Maar gewoon, je liet al even weten dat het droog blijft vandaag.
1: Ja.
0: Ik had gedacht dat er misschien nog wel een spettertje zou komen. Maar heerlijk, dat is een goed vooruitzicht.
1: Ja, ja, ik denk dat het bij ons droog blijft. Er zit nog een enkel spettertje in de verwachting.
0: Ja?
1: Maar die heb ik eruit gegumpt voor Utrecht. Dus ik hou het op een droge dag. Maar het is wel lekker fris hoor, op dit moment. Met een temperatuur in de beeld van 6,8 graden.
0: Laag, en duik ik wat
1: af,
0: laag.
1: Ja, precies. En duik ik af naar de grond is het 4,2. Dus ja, dat geeft toch wel aan dat we een beetje richting de herfst aan het lopen zijn. En als we nu naar buiten komen en je bent een beetje buiten de stad, dan is het helemaal zichtbaar. Want we hebben op heel veel plaatsen van die mooie mistvelden. Ik zie ook mist in de beeld op het meetveld. 461 meter. Daar kun je nog prima doorheen kijken. Is ja, niet verkeersbelemmerend. Ja. Cabau 263 meter. En het is niet alleen bij ons in de provincie mistig. Het is ook mistig in Gelderland. En ook in Brabant, Zeeland. En ook in Limburg, dus zeg maar het midden en het zuiden van Nederland zit in de mist. En dat komt omdat het heel rustig is in de atmosfeer, in tegenstelling tot gisteren natuurlijk. Toen hadden we met wind en buien te maken. En vandaag hebben we te maken met een hoge drukgebiedje wat langstrekt, waardoor de wind is weggevallen. En het flink is kunnen afkoelen. En bij dit soort temperaturen condenseert de vochtigheid in de lucht. En dat heeft als resultaat ochtendmist.
0: Wat een verklaring. En dank daarvoor, want dan snap ik het ook. Ja, ik had ook wel mistbankjes. Even een klein stukje polder meegepakt. Dus op een gegeven moment dacht ik, je zo'n klein weggetje waar je 60 kunt rijden en mag rijden. Maar ik moest toch ietsjes vaart verminderen. Want ineens zit je erin, in zo'n mistveldje.
1: Precies, hè? Nou, dat seizoen begint nu weer. Dus wat dat betreft, hè, voor de vroege vogels onder ons, is het vanaf vandaag toch echt op passen geblazen als het weer 's ochtends licht wordt.
0: Ja, ja, precies. Het kan vandaag is dat het geval ook morgen, overmorgen bij wijze van spreken zo zijn. Maar binnenkort kan het ook wel weer eens voorkomen op je route. Zeg, en verder, ontwikkelt zich het weer richting 20 graden? Het blijft droog. Hoe spet de zon vandaag dan?
1: Nou ja, die zon die krijgen we wel te zien. Gisteren trouwens natuurlijk ook, hè.
0: Ja,
1: verbazend,
0: ja, ja, ja.
1: Hè. Tussen de felle buien door ook flinke opklaringen. We hebben 6 tot 7 uur zon gehad. Ik denk dat we dat vandaag niet eens gaan halen. Want we hebben ook wel met wat wolkenveldjes te maken die vanuit het westen binnentrekken. Er zullen ook stapelwolken ontstaan, maar dat zijn allemaal vriendelijke stapelwolken. Ja, en die wolken zijn toch iets meer in de meerderheid dan de zon. Maar de zon laat ons beslist niet in de steek. En die wind uit het zuidwesten, die wordt ietsje sterker dan dat die nu is. Nu is die zwak, vanmiddag matige windkrachtje 3. En die voert wat zachtere lucht aan dan gisteren. Gisteren kwamen we niet boven de 20 graden uit. 18,5 in de beeld. En ik denk dat we vandaag duidelijk wat hoger uitkomen. Met 20, misschien wel, 20,5 graden afgerond.
0: Kijk eens aan. Wat een lekker vooruitzicht, zeg ik dan.
1: Ja?
0: Ik heb er helemaal zin in vandaag. Had ik toch wel, maar
1: ik ook.
0: Maar als het weer een beetje meewerkt op dat vlak, is het altijd wel fijn om te weten.
1: Ja.
0: Goed, de dagen daarna, dat bespreken we in het volgende uur. Tenminste, dat hoor ik dan heel graag.
1: Gaan we doen.
0: Dus tot zometeen. Maar gewoon, dankjewel voor nu, hè.
1: Tot strakjes, Bob.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, speelgoed, daar praten we zo meteen over door natuurlijk. Doe je zegje, waar speelde je vroeger mee? Die speelgoedfabrikant die een verkiezing heeft uitgeschreven voor het meest markante speelgoed. Het iconische speelgoed van weleer, daar speelde je vroeger ook mee. En wat was dat dan? Waren dat de poppen, of waren dat autootjes, of was dat Lego of Playmobil? Ik noem maar even wat namen. Het kan allemaal. Geef het door via de RTV Utrecht app of WhatsApp is dat dan in dat geval. Of doe dat via Facebook van Radio M Utrecht, want daar hebben we natuurlijk de vraag voor vandaag ook neergezet. In het volgende uur gaan we praten over wonen. Nou, de meeste mensen wonen, gelukkig wel. Ik ken ook overigens mensen die hebben geen dak boven hun hoofd. Dat is even heel naar. En echt heel naar. Niet even, maar hoe lang gaat dat dan nog duren? Wonen in een dorp is niet altijd betaalbaarder dan het wonen in de stad. Het beeld dat je in een dorp goedkoper woont klopt namelijk niet altijd volgens de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ja, daar moeten we zo meteen over doorpraten. Dat gaan we natuurlijk ook doen in het volgende uur. Utrecht is wakker bij Radio M Utrecht. En nu? Ja hoor, daar is hij dan toch, Julio. Hij heeft hem niet nodig, zijn regenjas. Ha, ha, ha, Quiero.

0: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Negens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
6: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
5: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
7: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
5: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen.
8: Maar voor de regen uit blijft het lekker droog. In Midden-Nederland hebben we al van Margot Ribbering gehoord. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. En vanaf nu, het is 7:02, hoog tijd om daar Marjolein eens even bij te halen. Het nieuws uit de regio. Marjolein, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bijna 8 maanden na de enorme explosie in de Utrechtse Visserssteeg gaat die straat weer open. En sommige bewoners die balen daarvan dat ze niet op de hoogte zijn gebracht door de gemeente dat ging gebeuren. Zij maken zich onder meer zorgen over de veiligheid van hun woningen als die niet meer zijn afgeschermd met schotten. De vrouw die begin dit jaar bij Utrecht Centraal een trap kreeg van een agent stapt naar het gerechtshof. Het OM doet geen verder onderzoek omdat het geweld volgens justitie in verhouding stond tot de situatie. Maar de vrouw is daar niet mee eens. En we hebben het natuurlijk ook nog even over Botik van der Zandschulp. Want het is helaas niet gelukt om te stunten.
8: Tegen Zverev moest hij toch?
9: Ja. Ja, die is ook als eerste geplaatst. Dus het is ook geen schande dat hij verloren heeft. Nee. Maar ja, ik bedoel, je hebt altijd kansen.
8: Het had leuk geweest natuurlijk als hij van Alexander Zverev de match had gewonnen. Maar hij is een beetje van de baan gemept eigenlijk.
9: Ja, in 3 sets was het eigenlijk wel klaar. Dus uitgeschakeld in de kwartfinale van de US Open.
8: Dat is toch heel jammer. Want ik vind dat hij wel heel ver gekomen is eigenlijk deze keer.
9: Dus, het is hem eerder gelukt, hè? 5 jaar geleden stond hij ook in de kwartfinale.
8: Dat is waar, ja.
9: Dus,
8: ja.
9: Maar wel heel knap, ja.
8: Botik uit onze Botik, zeg maar.
9: Uit Veenendaal.
8: Goed. Nou goed, wel het nieuws, maar minder goed voor Botik dan. Voor de tennisliefhebbers voor Nederland dan. Meer en uitgebreid dit, hè, om 19:30.
9: Zeker, tot zo.
8: Zeker. Verkeersinformatie van de ANWB. Nog voordat je Midden-Nederland bereikt op de A2. Welkom als je Bossenaar bent of uit de omgeving van Den Bosch rijdt op de A2 richting Utrecht. Dan kom je de file, want intussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermalsen doe je bijna 40 minuten langer over je reis. Er zijn er werkzaamheden, maar de bergingswerkzaamheden ook op dit moment vanwege een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht, dus 40 minuten vertraging op de A2 in de richting van Utrecht.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
0: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
4: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
3: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
8: Ik ga nieuwe kleding kopen, dan zie ik er een beetje goed uit volgende week.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de...
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Als je besluit of kunt besluiten dat je niet meer in de stad wilt wonen, maar in een dorp omdat het goedkoper is, dan kom je soms bedrogen uit. De NVM heeft onderzoek gedaan. We gaan zometeen bellen met de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Want is dat nou zo dat je als je in een dorp woont misschien wat duurder uit bent in het dagelijks leven dan in de stad? Hoe steekt dat in elkaar? Je hoort er meer over in Utrecht is wakker. En dan een heel ander onderwerp vanmorgen. Robert-Jan Boy onderweg naar Into the Light. En dat betekent een wandeling maken in Amersfoort onder andere, want het gebeurt op meer plekken in Nederland. Misschien wel eindigen met het ontbijt zometeen. Robert-Jan, het heeft te maken met een heel pittig onderwerp, een heel stevig onderwerp. En vooral jongeren, die hebben soms geen uitweg meer in het leven en die willen een einde aan hun leven maken. Het gaat over zelfdoding. Hè?
11: Dat klopt inderdaad. De wandeling heet Walk Into the Light. Van de duisternis van de nacht lopen naar de zonsopgang. Nou, daar is het mooie weer voor weer. Je ziet de zon als het ware opkomen en daar gaat een symboolwerking vanuit. Dat ja, met mensen die met zelfdoding te maken hebben, op wat voor manier dan ook, om die een hart onder de riem te steken en ook ja, de nadruk erop te leggen dat er oplossingen zijn, dat er hulp is. En ja, hoe die hulp in elkaar zit, dat gaan we zo meteen horen tijdens het ontbijt. Dat als het goed is, zo meteen gaat beginnen. De wandeling wordt ondersteund door de gemeente Amersfoort. We praten ook nog met de wethouder. Een pittig onderwerp inderdaad. Ja. Maar wel een belangrijk onderwerp gezien de cijfers. Steeds meer zelfdodingen bij jongeren.
8: Ja, nou, we horen hier na 19:30 dan aan het einde van deze Walk into the Light. En dan begint het ook wel weer een beetje licht te worden. Robert-Jan Boy dan vanuit Amersfoort nu onderweg. Ja, en dan vullen we het maar even aan met betrekking tot ja, zelfdoding. Als je daarover met iemand wil praten, kan dat dag en nacht via 113 zelfmoordpreventie op 0800 0113. Je kunt ook chatten via 113.nl. Iets heel anders waar we het ook over gaan hebben. Doorlopend bij ons in de uitzendingen vandaag hebben we het over vroeger, over het speelgoed waar je mee speelde. Daar zijn we benieuwd naar. Er is een speelgoedfabrikant die gaat zeg maar het meest iconische speelgoed verkiezen tot het allermooiste speelgoed, het allerleukste speelgoed van het jaar. En als je even kenbaar wil maken aan ons waarmee je speelde, met blokken, heb ik ook gedaan, met houten blokken, met Lego heb ik ook gedaan, met Playmobil, met autootjes. Ik heb alleen niet met poppen gespeeld, maar meisjes die deden het over het algemeen wel. En ik Nou ja, ik denk dat er ook wel jongens waren die met poppen wilden spelen. Ook prima. Maar waar speelde je mee? Laat dat weten via de RTV Utrecht app. Of dat kan via Facebook, want daar ook hebben we de vraag gesteld. Met welk speelgoed speelde je vroeger? En daar heb ik het dus niet over buitenspelen. Mag je me ook kenbaar maken? Vind ik prima dat je tikkertje deed of stoepbranden of verstoppertje. Nou ja, tikkertje, ja, van alles en nog wat. De RTV Utrecht app op Facebook van Radio M Utrecht.

0: Ja, geef daar maar weer de schuld aan, hoor. Uit 1979, de Jacksons en Blame It on the Boogie. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 14 minuten voor 7:30 intussen geworden. Ja, we gaan het erover hebben. Over wonen in een dorp dat niet altijd betaalbaarder is dan wonen in de stad. Ja, dan word je misschien wel stil van. Het beeld in elk geval dat je in het dorp goedkoper woont, klopt lang niet altijd. Volgens de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Utrecht. Sterker nog, vooral dorpen dicht bij grote steden, die zijn juist flink duurder. Ja, daar willen we natuurlijk alles over weten hoe dat in elkaar steekt. Leo Bos van de NVM, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Leo, veel mensen denken in elk geval, als je de stad uitgaat, dan wordt een huis vanzelf goedkoper. Maar uit het onderzoek dat jullie onder andere hebben gedaan, blijkt dat van niet. Hoe kan dat?
1: Nou, het hangt een beetje af van de ligging van het dorp ten opzichte van de stad. Prijzen worden bepaald eigenlijk door de wil van mensen om toch eigenlijk een kopwoning te kunnen kopen. Dat betekent dat hoe dichter je bij een stad zit, hoe meer mensen die behoefte hebben. En dat drijft de prijs op. We zien dat op woningtype niveau de prijzen bij de dorpen iets hoger ligt dan in de stad. Maar als je puur inzoomt op de dorpen vlakbij de stad, dan zijn die een stuk hoger. En hoe verder je van de stad afgaat, ja, hoe minder de prijs zal zijn.
0: Ja, is dat beeld anders geworden dan? Ik heb het idee dat als je ver weg zou wonen, kijk, in Utrecht is het allemaal hartstikke duur, zeg maar ga je dan echt een provincie uit? Ga je bij wijze van spreken helemaal naar het noorden, naar Friesland, naar Groningen? Ja, daar betaal je. Krijg je in ieder geval veel meer huis voor je geld, laat ik het zo stellen. Dat is nu niet anders, dan neem ik aan.
1: Dat is nu niet anders. Je krijgt veel meer huis voor je geld. Zie wel, je vraag was, is dat altijd zo geweest? We zien wel dat de prijzen in dorpen wat hoger uitkomen, iets meer stijgen dan in de steden.
0: Ja, ja. Maar ik begrijp het hoor. Terug naar de dorpen dicht bij de stad, die zijn dan duurder. Tenminste, de woningen zijn wat hoger in prijs dan de dorpen die wat verder van de grote stad af liggen. Als juist die afgelegen dorpen betaalbaarder zouden zijn, hè? Zou verhuizen naar een dorp de oplossing zijn voor starters en jonge gezinnen, Leo?
1: Het hangt een beetje af, sorry, van hun situatie. Ja. Als zij qua werk vrijer zijn dan dat ze iedere dag heel veel op de zaak moeten zijn, of dat ze kinderen met een crash. Als je heel veel banden hebt met een stad, dan zal dat lastig zijn. Maar het is een feit dat de woningen in de verre afgelegen dorpen, hebben het over minimaal 7,5 kilometer. Als je in zo'n dorp zou kunnen aarden, dan kun je daar veel beter en veel goedkoper een woning kopen.
0: Ja. Volgens mij pleit de NVM voor bouwen voor het dorp. Wat moet er dan anders in het bouwen? Hè? Want ja, bouwprojecten ligt wel stil door andere oorzaken en zo. Maar als er nou een nieuw plan zou komen, hoe kijkt de NVM daartegen aan?
1: Nou, er is een term die algemeen wel bekend is, en dat is een straatje erbij. En daar pleiten wij voor. Over het algemeen zegt iedereen wel van, nou, we willen vooral bij de steden bouwen. Nou, dat betekent dat er verhoudingsgewijs heel veel gestapelde bouw komt. Wij weten dat veel mensen zoeken toch eerder een woning met een tuin dan dat ze in een gebouw wonen. Dus onze oproep is, bouw nou niet alleen in steden, maar ook in dorpen. En doe dat er niet heel ontzettend heel veel. Hè, dus dat het aantal woningen opeens wordt verdubbeld in een dorp. Maar als je een aantal woningen bijvoegt, dan is dat goed voor de mensen, de jongeren die in zo'n dorp wonen, maar ook voor degene die naar zo'n dorp toe wil. En daarmee is het mogelijk dat de voorzieningen in zo'n dorp ook in stand blijven.
0: Ja, precies. Want nou ja, het gaat eigenlijk heel veel kanten in de positiviteit op. Hè? Je bedoelt, ja. als je een dorp uitbreidt, kunnen er meer faciliteiten komen. Er komen meer inkomsten binnen voor de gemeente. Dus ja, het kan zich wel meer ontplooien daar. Heb je wel het idee dat, want je noemt ook iets belangrijks, hè? Er worden wel veel appartementen worden er aangeprezen, zeg maar, van hé, maar dat moet je op latere leeftijd gaan doen. Jongeren willen misschien ook wel gewoon een huis met een tuin hebben, begrijp ik uit jouw woorden. Dus een appartement is niet altijd de oplossing voor het woonprobleem, denk ik.
1: Er zijn altijd heel veel mensen die vinden het fantastisch als ze een eigen appartement kunnen kopen. Maar wij zien nu in de cijfers dat er wordt zoveel aangeboden, zoveel van hetzelfde, dat de verkoop van gestapelde bouw, wat wij dan zo noemen, dat blijft achter.
0: Ja.
1: Terwijl we uit onderzoeken zien dat veel mensen gewoon behoefte hebben aan een woning met een tuin. En daar zinkt natuurlijk wel de schoen. Als we niet datgene aanbieden waar de vraag naar is, dan kunnen mensen niet verhuizen naar de plek waar ze graag willen wonen.
0: Ja, helder verhaal, ja. Ook om die afslag even te pakken. Leo, dankjewel voor je toelichting op het wonen in de dorpen, dat dus niet altijd goedkoper is ten opzichte van de grote stad. En we kwamen ook nog met de woonwens van de mensen uit. Liever huis met een tuintje. Dank, tot de volgende keer. Leo Bos van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Utrecht. De NVM. Fijne dag, hè?
1: Jo, hetzelfde.
0: Dankjewel. Dit is Tino. Onze Tino, zeggen we altijd. En zij weet het.

0: Happy Together van de Turtles. En ook vanmiddag weer muziek uit de jaren 60. Een uur lang zelfs, van 2 tot 3. Dan wordt het tijd voor Studio 60's hier bij Radio 1 Utrecht. En over tijd gesproken, over een paar minuten uitgebreid aandacht voor het nieuws uit de regio. Marjolein, in het nieuws, wat heb je dan?
1: Ja, even terug in de tijd naar 8 maanden geleden. Toen was die enorme explosie in het centrum van Utrecht.
0: Ja.
1: En ik heb het ook nog over Botik, want helaas geen stunt voor hem.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: 7:31. De helft van Utrecht is wakker, heb je gehad. Het regionieuws nog niet uitgebreid. Marjolein Heijen.
1: En dat begint in Utrecht, want de Visserssteeg gaat weer open. Bijna 8 maanden na de enorme explosie in die straat worden alle afzettingen vandaag weggehaald. Omwonenden zeggen verrast te zijn. Het was in juli wel aangekondigd via een wijkbericht van de gemeente, maar de bewoners balen dat ze niet beter op de hoogte zijn gehouden.
10: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat dat voor ons betekent. Ik voel me heel, heel ongezien. En ziek eigenlijk ook, ziek. Mijn humeur is ook onder het nulpunt. Ja.
1: De bewoners vrezen dat mensen komen kijken of zomaar het bouwterrein oplopen. Bij die explosie in januari raakten meerdere panden zwaar beschadigd en sommige moesten worden gesloopt. De vrouw die begin dit jaar bij Utrecht Centraal een trap kreeg van een agent, stapt naar het gerechtshof. Het Openbaar Ministerie doet geen verder onderzoek, omdat het geweld volgens justitie in verhouding stond tot de situatie. De vrouw is het daar niet mee eens en wil dat de agent alsnog wordt vervolgd. In Amersfoort is voor het eerst de Walk into the Light. Deelnemers die liepen vanaf 6:00 vanmorgen samen de zonsopkomst tegemoet om aandacht te vragen voor het voorkomen van zelfdoding. En na die wandeling gaan ze samen ontbijten. En onze Robert-Jan die schuift dan bij ze aan.
0: Zeker, we horen hem zo meteen.
1: Helaas geen stunt voor tennisser Botik van der Zandschulp. Hij verloor vannacht in de kwartfinale van de US Open van de Duitser Alexander Zverev. Die was in 3 sets te sterk. Geen schande, want de Duitser is dit toernooi als eerste geplaatst. Veenendaler van de Zandschulp stond voor de 2e keer in zijn carrière in de kwartfinale van het Grand Slam toernooi in New York. Dan nog het weer een stuk minder onstuimig dan gisteren. Het blijft droog. We krijgen wat zon, ook wat wolken. En rond de 20 graden wordt het vanmiddag.
0: Zeg, mooi vooruitzicht. En Magal had het vanmorgen over dat het op sommige plekken nog wel onder de 10 graden is. Zelfs 6,5 graden werd gemeten.
1: O ja?
0: Ja, dus wel fris eigenlijk.
1: Jasje aan. Ja.
0: Dus jij vindt het niet gek dat ik een trui en een vest aan heb gedaan vanmorgen?
1: Nee, vind ik niet gek.
0: Maar vanmiddag moet het uit. 20 graden, dat mag duidelijk zijn.
1: Niet alles hoor.
0: Nee, de trui. Het vest is
1: maar de vest,
0: even. Ja, nee, dan stop ik ermee. Ik heb nog een t-shirt aan ook trouwens, zie je?
1: Ja.
0: Marjolein, dankjewel voor het nieuws. En kort het weer met Margot praten we uitgebreid over het weer door. Het weer voor vandaag en de komende dagen. Verkeersinformatie nu van de ANWB. Dat begint op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Van Stroe tot Hoevelaak heb je 10 minuten tijdverlies. Vanuit Den Haag naar Utrecht over de A12. Voordat je de regio bereikt, vertraging tussen Gouda en Nieuwebrug een minuut of 5. En dan rijdt het weer goed door. En op de A27 de laatste melding voor nu. Gorkum richting Utrecht tussen Noordeloos en Knoppen Eveningen. 5 minuten extra reistijd.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
15: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
16: Voordeeluitjes.nl. Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
17: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
18: voordeeluitjes.nl.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Wild Chocolate. En everyone's a winner in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht op deze donderdag de 10e september. De komende minuten, en we gaan het een paar keer horen vandaag, gaan we het over een stevig onderwerp hebben. Want op diverse plekken in Nederland lopen of mensen hebben meegedaan aan The Walk into the Light. Dat is een wandeling van de duisternis van de nacht naar het licht van de opkomende zon. Om aandacht te vragen voor zelfdoding. Het is een onderwerp dat helaas actueel is. Zelfdoding onder jongeren bijvoorbeeld komt steeds meer voor. In Amersfoort is de wandeling voor de eerste keer gehouden. En verslaggever Robert-Jan Boy die is erbij. Hij is nu in wijkcentrum Het Klokhuis in Amersfoort. Waar de deelnemers inmiddels volgens mij wel aan het ontbijt zitten. Robert-Jan.
1: Dat klopt inderdaad, Bob. Ze zijn gearriveerd rond 7:15 hier bij wijkcentrum Het Klokhuis. Toen zijn ze rond een picknicktafel gaan staan, eigenlijk waar een bordje opgeschroefd is. Met een tekst erop. Een goed gesprek begint met iemand echt zien. Dat staat op een goudkleurig bordje. Nou, daar werden kaarsjes bijgezet. En vervolgens is men het wijkcentrum ingegaan om te ontbijten. Een kop koffie te drinken. En vooral ook te praten met elkaar.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat
2: ja.
1: Wordt volop gedaan ook door
2: dat
1: u, hè?
2: Volop gedaan. We hebben daarvoor natuurlijk ook al de wandeling Walk into the Light gedaan.
1: Ja, vanaf 6:00 het licht tegemoet lopen.
2: Ja, precies.
1: De zon opgaan. Hoe was dat?
2: Het was heel indrukwekkend. Om echt met elkaar zo langzaam met van het donker weer het licht te zien worden. En met mensen te spreken die je niet elke dag spreekt. Maar iemands verhaal te horen en te delen.
1: Waarom bent u hier?
2: Ik ben zelf psychiater, dus ik werk in de GGZ. En dus op die manier heb ik er veel mee te maken.
1: Ja, maar dat komt steeds meer voor, hè? Zelfdoding, vooral onder jongeren.
2: Onder jongeren wel, het is wel zorgelijk.
1: Ja. Maar er zijn geen vrolijke gesprekken zeker die dan gevoerd worden tijdens de wandeling?
2: Soms niet, maar soms kan het ook met een traan en een lach er wel over gaan. Het kan op heel veel verschillende manieren het gesprek erover voeren.
1: Waarom heeft u meegedaan?
3: Ik heb meegelopen voor 4 dierbaren die me die helaas niet meer het licht heb ik kunnen zien in hun leven. Waaronder Marco, dat is nog vrij recentelijk ook. Dat is een man van Lisette, dus ik loop ook mee voor om Lisette daarin te steunen. En om eigenlijk, er is zoveel leed. Er stappen zoveel mensen elke dag uit het leven. En om daar meer aandacht voor te vragen met elkaar op deze manier.
1: Ja, hoe zou dit kunnen helpen?
3: Ja, ik denk door het gesprek meer aan te gaan. Dat als mensen zich inderdaad niet goed voelen of alleen voelen, dat ze meer het gevoel hebben dat ze ook niet alleen maar online, maar echt mensen in real life ook kunnen spreken daarover.
1: Wat past bij het bordje wat op een picknicktafel is aangebracht? Een goed gesprek?
3: Ja, precies. En dat gaat helaas, we leven in een iets te snelle wereld, denk ik. Waarin er soms niet, of heel vaak geen tijd meer is voor die ander. Die oprechte aandacht voor die ander. En daarmee kun je niet alles voorkomen. Ik denk niet dat je elke suïcide daarmee kan voorkomen. Maar misschien kan het voor mensen wel helpen om die stap niet te nemen.
1: Doe jouw formaat van
4: Herstelnetwerk Eemland.
1: Herstelnetwerk Eemland is ervaringsdeskundige.
4: Klopt.
1: Heeft dit mede georganiseerd?
4: Ja. We hebben vorig jaar voor het eerst in Baar georganiseerd. Daar doen we het de tweede keer en dit jaar het eerst in Amersfoort inderdaad. Ja.
1: En is het naar volle tevredenheid gegaan verloren?
4: Als perfectionist zijn er altijd dingen. Ik blik terug op een hele waardevolle ochtend waar jong en oud samen is gekomen om verbinding te zoeken en vanuit medemenselijkheid dit thema aandacht te geven.
1: Want waar ben je mee geholpen als je in de put zit?
4: Als je in de put zit, ben je het meest geholpen met iemand die naast je in de put gaat zitten. En hoef je nog niet eens te spreken, maar dan kan zwijgen en voelen dat iemand er is, die er naast je is. dat kan al vanuit die wanhoop weer ruimte creëren voor hoop.
1: Nou, het klinkt een beetje vanzelfsprekend, hè, dat je ondersteuning nodig hebt, maar kennelijk is dat niet zo.
4: Nee, zeker niet. Ik denk dat mentale gezondheid sowieso niet vanzelfsprekend is. En dat in de wereld waarin we leven, waarin iedereen toch zich al snel eenzaam voelt of anders voelt, het uitreiken naar hulp soms heel uitdagend kan zijn.
1: Al jongeren hebben met zo'n verdoving te maken.
4: Ja.
1: Hoe komt dat?
4: Ik denk niet dat er één reden is. Ik denk wel dat er door invloeden, met name in wat zij...
1: Hebben met zo'n verdoving te maken.
4: Ja.
1: Hoe komt dat?
4: Ik denk niet dat er één reden is. Ik denk wel dat er door invloeden, met name in wat zij zien, de druk waaronder ze leven, dat ze...

0: in to life.
1: Het ontbijt gaat hier nog even door.
0: Ja, absoluut.
1: En straks gaan we ook nog weer even luisteren naar de muziek die gespeeld is.
0: Ja, heel graag. Ja, we hebben een muzieknummer geschreven, inderdaad.
1: Gaan we
0: zo
1: meteen onder meer luisteren.
0: Helemaal goed.
2: Robert-Jan Boy, de naam is voor bij Walk Into the Light. Ja, wil je met iemand praten over zelfdoding, dan kun je contact opnemen met 113. Zelfmoordpreventie 0800 113. Je kunt ook chatten via 113.nl. Straks meer van het aanbevoerd van Robert-Jan Boy over Walk Into the Light. Dit is Utrecht.

0: Alex Warren, Fever Dream. Dit is Utrecht, dus wakker Radio M Utrecht. Ja, die speelgoedfabrikant die zeg maar een verkiezing gaat houden naar het meest iconische speelgoed, zijn zij op zoek. Wij ook natuurlijk. Leuk om daarover door te praten. Waar speelde je vroeger mee? Wat was je favoriete speelgoed als kind? Laat het even weten via de RTV Utrecht app. En je kunt het ook op Facebook kwijt, want ook daar staat die vraag: wat was jouw favoriete speelgoed als kind? Misschien waren het wel die Barbies, Playmobil, een tolletje, om het te tollen zeg maar, een klappertjespistool. Nou, we hebben al heel veel reacties binnen. We gaan er zo meteen eens eventjes naar kijken wat we zoal hebben opgeduikdoken, moet ik dan zeggen. Geduikeld is ook het woord, ja. Maar gewoon, wat deed jij vroeger? Wat was voor jou zeg maar het ultieme om mee te spelen?
1: Nou, ik was een echt poppenkind, hoor. Ja, ja, ik wilde gewoon volgens mij op mijn vierde al moeder worden. Dus ik had zo'n poppenkinderwagentje van Riet. En ik heb het nog steeds.
0: Oh, wat leuk, zeg.
1: En babypoppen, hè. Dus niet de Barbies, maar echt de babypoppen. En dan, dan ging ik aan de slag als moedertje. Dus dat zat er al heel vroeg in. Ja.
0: En wanneer werd je moeder uiteindelijk? Want dat duurde nog even, toch, Marie,
1: ja,
0: open.
1: 29 ben ik moeder geworden. Oh, en ik ben nu oma en mijn dochter is 30. Dus de geschiedenis herhaalt het. En als mijn kleine Odaatje, want ze is nu een half jaar, als ze strakjes wat groter is en ze heeft belangstelling voor poppen,
0: dan komen de poppen ervoor.
1: Natuurlijk mijn kleine poppenwagentje van Riet.
0: Wat leuk om te horen, zeg. Ja. Weet je, wat ik vroeger ook altijd bijzonder vond met poppen, meisjes die poppen hadden, want het was meestal waren dat meisjes volgens mij. Je had op een gegeven moment ook een plaspop. Dat vond ik maar partij idioot en gek eigenlijk wel. Want dan moest je gewoon water in gooien en dan kon de pop plassen. Precies. Maar dat was voor moeders in spe wel hele jonge moeder gedachten. Maar jij had het misschien ook wel.
1: Nou, ik had geen plaspop. Nee, ik had zo'n hele zachte pop, weet je.

0: Met zo'n lijfje en lekker knuffelen en zo. Oh, met allemaal kleertjes. Ja. En ik ging ook zelf kleertjes maken toen ik wat ouder was.
1: Oh, dus,
0: echt poppenkind. Ja, het zat er heel vroeg in.
1: Nou, voor degene die ook een poppenkind is, kun je maar gewoon een hart onder de riem steken en dat even kenbaar maken. In de RTV Utrecht app, even WhatsApp met mij in dit geval. En dat kan ook via Facebook, Radio M Utrecht. Ja, dan het weer voor vandaag. Is het weer om met de poppen te gaan spelen buiten? Ik denk het wel.
0: Zeker. Ja, maar het is nog eventjes geduld uit. Want we hebben met mist te maken.
1: Ja.
0: En niet zo'n klein beetje ook. De mist in De Bilt en Cabauw die hebben zich ten opzichte van een uur een beetje verdicht. 200 meter zicht, dus dat is toch eventjes oppassen. Het meeste zit boven de weilanden, hè, maar het kan even zo'n weggetje overschuiven. En de ervaring is, hè, het is nog hartstikke vroeg in het seizoen, dat die mist het komend uur wel helemaal weg zal zijn. Want de zon heeft nog flink wat kracht en die zon die komt er vandaag goed bij. Er zijn ook wel wat wolkenveldjes vanuit het westen onderweg. Maar die breken ook weer op. Er ontstaan wat stapelwolken. En het blijft vandaag gewoon droog en rustig. Alles heeft te maken met de passage van een zwakke rug van hoge druk. Heel ander weer dan gisteren, toen we met wind en opklaringen en buien te maken hadden. Vandaag weer een rustige nazomerse dag met temperaturen die ook wat hoger uitkomen. Gisteren 18,5 in De Bilt. En vanmiddag wordt het 20 graden. Dus officieel weer een warme dag, denk ik.
1: Ja, lekker. Goeie dag vandaag, zeg maar, voor iedereen. Ja. Voor elk wat wils, behalve dat er geen regen is. En als je op zit te wachten, dan zit dat er niet in vandaag. Als je vooruitblikt, morgen, overmorgen en zondag zitten we ook alweer in het weekend natuurlijk. Hoe is het dan?
0: Precies. Ja, nou als we morgen de gordijnen open doen, dan regent het. Vanuit het westen trekt een regengebiedje over. En dat duurt niet de hele dag hoor, want in de middag klaart het vanuit het westen ook wel weer een beetje op. In de avond volgt er overigens nog een gebiedje met wat regen. Dus morgen weer een licht wisselvallig dagje met af en toe wat regen. Vooral in de ochtend is dat zo. En toch die 20 graden. En dan krijgen we zaterdag weer een mooie dag. Dan wordt het ook wat warmer. 22 graden met wolkenvelden en zon. En zondag valt er regen. Maar het meeste valt in de nacht naar zondag. Dus misschien hebben we ook op zondag nog wel geluk.
1: Oh,
0: met temperaturen van 20 of 21 graden. En dan zie ik voor volgende week toch weer een warmtepiekje.
1: Hey.
0: De temperatuur gaat maandag en dinsdag weer omhoog. En het zou mij niks verbazen. En dan zitten we inmiddels op half september. Als het dinsdag weer zomers warm gaat worden met 25 graden.
1: We worden er weer stil van. We worden wel mooi weer, noem ik het maar even. Niet extreem warm weer, maar we worden wel getrakteerd wat dat betreft. Ja, dat vind ik ook, ja. Terug naar vandaag. Ook lekker dus, 20 graden in het vooruitzicht. Wat voor weerspreuk koppel je eraan?
0: Nou, die gaat over de mist. En de weerspreuk is kort. September mist, mooi weer mist. He, dus dat betekent dat als de mist in september ontstaat, dat is vaak een teken van mooi weer. Dat betekent een mooie dag met zonneschijn in het vooruitzicht.
1: Ja.
0: En die mist is over een uurtje voorbij.
1: Hey, tot zometeen weer, Margot.
0: Ja.

0: What a Beautiful Noise, Neil Diamond.
1: Heel kort had ik het nog even met Margot over Neil Diamond. Die is bij een van zijn laatste concerten geweest. Dat was meer dan de moeite waard, zei ze. Over de moeite waard gesproken en muziek. In het volgende uur ga ik bellen met Frans. Met Frans Bakker. Frans Bakker van het Utrechtse Cadans. Er komt een nieuwe single aan. En de primeur ga je zo meteen beleven. Even een klein stukje alvast van het nummer 1 Nacht.
2: 1 Nacht maakt voor mij nog geen dromen. 1 Nacht, maar misschien kom ik terug.
0: Cadans met een nieuwe single. In het volgende uur dus meer hierover. Waarom die dan weer een nieuwe single heeft uitgebracht. Frans en de rest van de club uit Utrecht vandaan. Utrecht is wakker, Radio M. Utrecht nog eventjes voor het nieuws uit de regio. En daarvoor het nieuws uit binnen en buitenland. Hier bij Radio M. Utrecht om 8 uur. Wat was je favoriete speelgoed als kind? Waar speelde je mee? Nou, heel veel reacties en ontzettend leuk om dat eventjes mee te nemen. Sera, die zegt Marjolein, Robert-Jan, Bob, goedemorgen. Ja, ik speelde schooltje en met mijn keukentje deed ik dat. Een gammel ding, joh. Maar ik zou ermee kunnen koken als ik een karbietblokje zou hebben. Nou heb je gelukkig niet, want dat is niet goed. Maar dat vonden mijn ouders niet verantwoord toen al. Dus ik moest doen alsof. En toch waren boeken ook mijn grote liefde. En las ik de eettafel met mijn vingers in mijn oren. Oh, aan de eettafel met mijn vingers in mijn oren. Ik wens iedereen een mooie dag. En nu heb je de oren open, volgens mij, Sera. Lekker genieten van de muziek en het nieuws tot je nemen, natuurlijk. En Marcel, die reageert. Goedemorgen. Mijn broer en ik kregen als Sinterklaas cadeau in de jaren 60 een elektrische trein. Wauw, zo dat is wat, ja. Een trein van Trix Express, dat ken ik niet meer. Ik had een Lima-trein van de HEMA. En er waren ook andere die hadden Fleischmann. En Märklin-treinen waren er ook natuurlijk. Hebben ze gelijk allemaal even genoemd. Maar ik had dit niet. Maar leuk, ik verzamelde zelf trouwens autootjes van het merk Dinky Toy. Nou, die zijn er niet meer. Die zijn wel wat waard volgens mij. Dus wel leuk. Grappig. En wat ik ook nog gedaan heb, is het bouwen van bouwmodellen. Marcel, de kindertijd komt weer helemaal boven bij veel mensen. Ook bij mij, denk ik dan. Leuk. Ja. Goed, laat me weten waar je vroeger mee speelde. Want ja, wie weet is het wel het speelgoed van het jaar geworden met die verkiezing die die speelgoedfabriek al heeft uitgeschreven. We vinden het leuk om erover door te praten. Laat het weten. Ook in het volgende uur Utrecht is wakker komen erop terug. Via de WhatsApp van RTV Utrecht kun je ons bereiken. En natuurlijk via Facebook van Radio M Utrecht. Nou, tot in het volgende uur, zeg ik dan. Zijn we zo van verwijderd. Klein stukje maar.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van de Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
13: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
12: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Radio M Utrecht natuurlijk, met het nieuws uit binnen- en buitenland en het nieuws uit de regio, want daarvoor luister je natuurlijk naar ons. 93.1 of via DHB of via de stream. Marjolein Heijen bij mij in de studio.
14: Het is bijna 8 maanden na de enorme explosie in de Utrechtse Visserssteeg. En die straat die gaat weer open. Voor sommige bewoners komt dat als een verrassing dat die afzettingen allemaal worden weggehaald. En ze maken zich zorgen over de veiligheid van hun woningen als die niet meer zijn afgeschermd. De politie in Utrecht waarschuwt voor klusjesmannen die aan de deur werk aanbieden en achteraf veel meer geld vragen dan eerder was afgesproken. Ga niet op dit soort aanbiedingen aan de deur in, is de waarschuwing. En ook wij hebben het in het regionieuws over een teleurgestelde Botik van de Zandschulp. Hij had natuurlijk willen stunten op de US Open, maar het is hem niet gelukt om de halve finale te halen.
0: 4 over 8 inmiddels voor de Marjolein. Dankjewel voor het nieuws in het kort. 8:30 uitgebreid hier bij Radio M Utrecht. Tot zo, hè. Dan verkeersinformatie. Het begint op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Stroe-Hoevelaken, de ANWB meldt 10 minuten vertraging. Op de A2 is er ook vertraging richting Amsterdam. Bij Utrecht, tussen Utrecht-Leidse Rijn en Breukelen. De kant van Amsterdam op, dus 5 minuten extra, ondanks de rijstroken. Ook de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen Afrit Geldermals en Knoopend Empel. Ja, dat heeft te maken met de weg. Het ziet er allemaal niet meer best uit. Veel gaten in de weg en veel dingen die ondersteund moeten worden of hersteld moeten worden, beter gesteld. 25 minuten vertraging als je de regio uitrijdt, dus heb je dat weer te pakken op de A2. En de laatste melding is van Gouda tot Woerden, de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Dat doe je een kwartier langer over je reis.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: De prijs van

0: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
1: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
3: Als ik zeg kom voor de bakker, dan doel ik in dit geval op Frans Bakker. Hij is de zanger van Cadans. De Utrechtse groep Cadans heeft een nieuwe single. Die gaat in première hier bij Radio M Utrecht. Deze nederpopband, met name de herinneringen aan de jaren 80, maar ook de jaren 90 komen ineens weer boven. Dat is leuk, maar we ondersteunen ze graag. De Utrechtse Cadans. Zo even een belletje met Frans. En we laten natuurlijk een deel, en als dan Frans ligt, misschien wel alles horen van die nieuwe single. Eén nacht hoor je zo meteen in Utrecht is wakker. En we praten door over het onderwerp, een stevig onderwerp vandaag. Vandaag waar wij zeker niet van weglopen. Walk into the light. Een wandeling van de duisternis van de nacht naar het licht van de opkomende zon. De zon is erbij vandaag, dat is mooi. Het is een stevig onderwerp, het gaat over zelfdoding. Robert-Jan Boy is in het wijkcentrum het Klokhuis in Amersfoort, waar de deelnemers ofwel hebben gegeten, het ontbijt achter de kies hebben, maar in elk geval graag willen napraten over, ja, over dit stevige onderwerp, Robert-Jan.
4: Ja, dat inderdaad, en er was behoorlijk wat belangstelling voor, nog steeds eigenlijk. 60, 65 mensen hebben meegelopen vanaf 6 uur vanochtend. De zon tegemoet, een symbolische werking natuurlijk. En het ontbijt, ja, is zo'n beetje afgelopen, maar sommigen blijven nog een beetje na zitten met een kopje koffie. En vooral de gesprekken inderdaad, de herkenbaarheid, dat je, ja, mensen spreekt die ook met het onderwerp te maken hebben. Want ik merk dat er, ja, een taboe op rust, dat vinden veel mensen. En om dan, ja, met iemand te kunnen praten, dat is heel belangrijk. Vandaar dat er ook een tekst, een bordje is onthuld door wethouder Paffer met de tekst: een goed gesprek begint met iemand echt zien. Dat klinkt simpel, maar als het om zelfdoding gaat, blijkt dat in de praktijk niet zo simpel te zijn. Zometeen gaan we onder meer praten met wethouder Paffer, met andere mensen die hier nog zijn. We gaan ook even luisteren naar muziek die vanochtend gespeeld is.
3: Dat was na 8:30 zometeen in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Dus vanuit Amersfoort. En heb je nu al de behoefte om met iemand te praten over zelfdoding, zelfmoordpreventie? Dat kan op 0800 0113. Je kunt ook chatten via 113.nl. En uiteraard kun je ook bellen bijvoorbeeld met de luisterlijn, waar een luisterend oor heel belangrijk is. Voor jou misschien. Utrecht is wakker. Vrolijkheid is er ook natuurlijk vandaag, want waar speelde je vroeger mee? Met poppen, met auto's, met Lego, met Playmobil, met een tolletje of straatknikkeren. Nou ja, we willen van alles weten, want er is een speelgoedfabrikant die is op zoek naar het meest iconische speelgoed. En dat hoeft niet uit eigen stal te komen. Dus waar speelde je vroeger mee? Ik ben benieuwd, laat het weten in de app van de RTV Utrecht. En dat kan, even op WhatsApp met mij. We praten daar vandaag ook in Connie's aan tafel over door. En bij Aard in Utrecht komt duisters van 12 tot 2 en van 5 tot 7. Maar zeker ook de ruimte in Utrecht is wakker. Dat kan via WhatsApp van RTV Utrecht. Of je kijkt even op Facebook, want daar staat ook de vraag: met welk speelgoed speelde jij vroeger?

0: CFM Utrecht en Smokey, I'll meet you at midnight. Nou, en dan hebben we wat in het vooruitzicht voor de donderdagavond. Het is 13 minuten voor 8:30. Hoog tijd om te praten over één nacht. Eén nacht, dat is de titel van de nieuwe single van de Utrechtse nederpopband Cadans. Ja, maar hier kun je dan beter bellen dan met de man die daar weer achter zit. Frans Bakker, de zanger. Goedemorgen, Frans.
1: Ja, goedemorgen, Bob.
0: Het was wel even geleden dat we elkaar aan de lijn hadden. Dat was toen over het heruitbrengen van een nummer, kan ik me herinneren. Halfjaartje geleden of zo, hè?
1: Ja, dat was volgens mij dat nummer voor jou.
0: Ja, precies.
1: Dat was vanwege het 50-jarig overlijden van mijn moeder destijds. Dus ja, dat hebben we toen opnieuw uitgebracht. En toen hebben we elkaar gesproken.
0: En nu weer nieuwe muziek voor de band die in 1982 werd opgericht. Ik zat even te kijken net, weet je wat ik gek vind? Als wij het hebben over Cadans hier bij Radio M Utrecht, dan zeggen we de Utrechtse band Cadans. Als ik ga googlen, zeg maar, dan kom ik tegen dat de band is ophouden te bestaan in 1998, terwijl ik toch altijd weer aan vrolijke Frans Bakker hoor aan de lijn.
1: Ja, dat klopt. Dat komt omdat ik naar Curaçao ben verhuisd. Dat was alweer 93.
0: Ja.
1: En daar heb ik 20 jaar gewoond. Dus, en nu ben ik weer terug in Nederland. Dus,
0: ja. En je maakt lekker weer muziek, dat is goed. Ja, en de andere bandleden, want er is wel een samenstellingswisseling geweest in de loop der jaren. Maar, maar zie je de anderen dan ook nog, of ben jij nog steeds de sturende kracht achter de muziek?
1: Dat laatste is wel zo. Ik wil mezelf niet op de borst kloppen, maar dat is wel zo. Maar ik heb nog contact met name Herman, die met mij altijd de teksten schreef. En met Erik, die een van de drummers was van de band. En daar heb ik regelmatig contact mee. En met de anderen trouwens ook.
0: Nou, dat is alleen maar leuk, toch? Dat ging dan wel.
1: Zeker.
0: De tijd gaat door. Het lied Eén Nacht. Vertel, we gaan het zo laten horen natuurlijk. Waar gaat het over, Frans?
1: Ja, het gaat over dat je met iemand een keer een klik had en je bent met een of haar naar huis mee geweest. En dan word je wakker in een vreemd huis en je hoort allemaal vreemde geluiden. En dan denk je van, was dit nou zo leuk? Of wordt dit wat? Of je bent in ieder geval wakker geworden na een leuke nacht, maar wat verder?
0: Je twijfelt of je het wel had moeten doen in dat lied, zeg maar.
1: Nou, nee, dat niet, maar van hoe het verder moet.
0: Ja, ja. Oké, dan we gaan het zo meemaken. Is dat autobiografisch? Ik bedoel, is dat wat je wel eens mee hebt gekregen in het verleden?
1: Nou, dat waarschijnlijk wel, maar dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat is een tijdje geleden, maar dat is iets wat de meeste mensen wel meemaken, denk ik. Je hebt een eerste contact en dan denk je van, is dit nou leuk? Is het nou leuk genoeg? Gaan we door of gaan we niet door? Dat is het.
0: Is ook wel een beetje spannend, denk ik dan ook.
1: Ja, zeker. Ja. Maar dat merk je ook wel in het nummer. Het is wel een vrolijk nummer eigenlijk.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Het is anders dan die waar we het voorgaande keer over hadden. Wat je net ook even aanleiding. Naar aanleiding van 50 jaar geleden dat je moeder er niet meer was. Dat is een heel ander onderwerp waar je nou over zingt. Het is ook wel mooi, de liedjes die Cadans heeft uitgebracht. Hè. Het zijn liedjes waar je over nadenkt. Soms en soms zijn het ook hele vrolijke nummers. We gaan er zo meteen naar luisteren natuurlijk. Eén nacht. Hey, maar ik vraag me af, hè. Er is tegenwoordig, net als vroeger eigenlijk ook wel, maar er is een hele nieuwe rage ontstaan. De Nederlandstalige muziek wordt zeer gewaardeerd. Ik heb het over zangers, zangeressen, Mo, Estien, Samuel Welten niet te vergeten, uit Utrecht vandaan, Roxy Dekker. Het is een andere stijl die jullie maken. Eigenlijk, als ik dit nummer, want dat heb ik al gehoord, een beetje teruggaan naar de jaren 80. Hoe hou je je staande met een nummer wat je nu gaat uitbrengen met de huidige muziek?
1: Nou kijk, ik hoef me niet zo nodig staan te houden. Ik vind het gewoon zo leuk om muziek te maken. Of het nou wat wordt of niet, dat maakt me niet uit. Ik heb er gewoon zelf plezier in. Dus,
0: ja, maar wat is je referentiekader dan? Waar meet jij af, jij vindt het leuk om te maken, maar hoor je dan om je heen, het is wel leuk of het is niet leuk, wat denk je?
1: Ik laat natuurlijk wat dingen horen en... maar ik doe altijd wat ik zelf wil. En wat iemand anders ervan vindt, dat moet hij maar weten. En,
0: maar dat betekent dus ook dat je er niet van hoeft te leven, zeg maar.
1: Ik hoef het niet... Nee. Dus... Maar ik ben ook al een dagje ouder. Ik hoef er niet meer van te leven. Nee,
0: ik heb cijfers als 7-4 in mijn hoofd. Maar het is 4-7, toch 47, toch Frans?
1: Maar dan een beetje omgekeerd. Ja,
0: precies. Zeg maar, dan denk ik ook, mag je eerder vooruitkomen, denk ik dan, gaat Cadans nog optreden? Treed je nog graag op? Of zeg je, nou, die tijd heb ik ook wel weer gehad, dat ga ik niet doen.
1: Nou, het hangt ook een beetje af. Kijk, als dit nou een behoorlijk succes wordt, dan denk ik er wel over om weer te gaan optreden af en toe. Ik had bedacht van, ik wil best weer gaan optreden met een bandje. En laten we zeggen één keer per maand. En dan telkens in een andere provincie. Dus dan ben je...
0: Oh ja.
1: Dat lijkt me leuk.
0: Dan is het leuk en dan staat er geen druk op van het moet. Het is precies. Gewoon leuk om te doen. Zeg, ja. En vooruitblikkend, het is nu natuurlijk 10 september. 24 september staat in mijn agenda. Dan komt er een EP uit. Dus meerdere nummers komen eruit dan. Is dat allemaal nieuw werk dan voor jou?
1: Nee, dus drie van de vier nummers zijn al eerder uitgebracht, maar zonder mij als zanger. Dat was toen ik naar Curaçao vertrok.
0: Ja.
1: Het vierde nummer is wel helemaal nieuw. Dat is nog nooit uitgebracht. Dat heet telkens valt de haan.
0: Ja.
1: En de release datum van de EP hebben we nu iets naar achteren geschoven. Oh. Want het zit ook wel dicht op de single. Ja. Dus volgende maand in oktober wordt die uitgebracht.
0: Ja. Oké, nou verander ik dat wel eventjes, want dan komen we er wel eventjes op terug. We gaan nu luisteren naar Eén Nacht, Cadans. En ik vind het leuk om dat te gaan presenteren. Vandaag de primeur bij Radio M Utrecht. Frans, dankjewel. Toch wel heel veel succes, hè? En we horen het niet meer.
1: Nou. Dankjewel.
0: Oh, toch wel. Nee, ik dacht even, de lijn is weg. Maar gepaste stilte.
1: Ja, wel.
0: Voor één nacht. Hartstikke goed. Hey, succes nogmaals. Dankjewel. Hè. Dag. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. 7:30. Dat zeg ik dan maar even. En Cadans en Frans. Eén nacht. Primeur op de radio.

0: komen dus een EP, een klein albumpje, zeg maar, met vier nummers. Met ook een nieuw nummer erbij. En deze één nacht staat er ook op. Cadans, primeur op de radio, hier bij Radio M Utrecht. En dan straks horen we de zanger Frans Bakker. Het is bijna 8:30 geworden, dus zometeen alweer Marjolein Heij en het regionieuws. Misschien ben één dat er binnen, Marjolein, waar je vooruitlopend op het nieuws, waar jij vroeger mee speelde, want dat is de vraag vandaag. Speelde je ook met pop of niet eigenlijk?
1: Ja, heel veel met Barbies.
0: Toch wel?
1: Ja, ik had echt alles.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, auto, paard.
0: Nee, echt waar?
1: Heel veel kleertjes. Oh, ja, ik was er dol op. Huis, tuinset,
0: stoeltjes. Had je was groot ook allemaal, toch?
1: Alles groot. Ja. Nou ja, dat weet ik niet hoe groot, maar voor de Barbie groot. Ja. Dus mijn kamer stond er wel vol mee. Ja.
0: Wat vonden jouw broers ervan? Die zijn wat ouder.
1: Lachelijk natuurlijk. Ja, ik speelde ook wel met auto's daardoor, omdat ik broers heb. Maar als ik dan met vriendinnetjes of zo was, of met mijn nichtjes, dan
0: trok
1: je de Barbie
0: terug in de slaapkamer, in je eigen kamertje. En dan was het met de Barbie spelen.
1: Heel veel Barbies één ken.
0: In Ken, Goh, die Ken, joh. Hey. Ja. Dat Ken allemaal wel. Kon allemaal wel, moet ik zeggen. Zometeen het nieuws uit de regio. Dan weten we dat trouwens iedereen die even wil kenbaar maken. Het gaat om een speelgoedfabrikant die het iconische speelgoed van het jaar wil uitbrengen. Ofwel wel wil nomineren, een soort verkiezing, zeg maar. Als je je speelgoed kenbaar wil maken bij ons, vinden we dat hartstikke leuk. Praten we erover door. Utrecht is wakker, doet dat ook. En vanmiddag ook bij Aard en in Aan Tafel. Goed, nu richting 8:30, dus het nieuws uit de regio.
1: Ja, de Visserssteeg in Utrecht gaat weer open nadat die straat maanden dicht was. En niet iedereen is daar blij mee. Ook nog nieuws over klusjesmannen.
0: Oh ja, toch weer goed opletten natuurlijk.
1: Dat is ook zo.
0: Zometeen hier over.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: 8:30, het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Tijd voor Utrecht. Daar beginnen we volgens mij, toch?
1: Ja, klopt. Van 8 maanden gaat de Visserssteeg weer open. Dat is die straat waar de enorme explosie was, met veel schade aan woningen en winkels tot gevolg. Alle afzettingen daar gaan vandaag weg. Het was in juli wel aangekondigd via een wijkbericht van de gemeente. Maar bewoners die balen dat ze niet beter op de hoogte zijn gehouden. Ze vrezen dat mensen komen kijken of zomaar het bouwterrein oplopen. Bij de explosie in januari raakten dus meerdere panden zwaar beschadigd en sommige moesten worden gesloopt. In de Utrechtse wijk Voordorp waarschuwt de politie voor klusjesmannen die aan de deur werk aanbieden. Achteraf vragen ze vaak veel meer geld dan was afgesproken. De politie adviseert bewoners om niet op dat aanbod in te gaan. Wie zo'n klusjesman tegenkomt, moet even de wijkagent waarschuwen. Na een ernstig ongeluk op de A1 was de snelweg vanaf Amersfoort naar het oosten vannacht korte tijd dicht. Een vrachtwagen was rond 2:30 op een pijlwagen gebotst met veel schade tot gevolg. En de chauffeur moest door de hulpdiensten worden bevrijd. De mensen die daar aan de weg werkten, die kwamen met de schrik vrij. En nog meer over het verkeer, want de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is weer open. Rijkswaterstaat is klaar met de herstelwerkzaamheden. En het verkeer kan sinds gisteravond laat weer doorrijden van en naar Amersfoort.
0: Fijn hoor.
1: Heel fijn, denk ik, ja. Dan helaas geen stunt voor tennisser Botik van de Zandschulp. Hij verloor vannacht in de kwartfinale van de US Open van de Duitser Alexander Zverev. Die was in 3 sets te sterk voor de Veenendaler.
7: Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breekkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik, niet kon doordrukken. Ja, jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
1: Nee, ik kon wel weer terugkijken op een goed toernooi. En Van der Zandschulp kon ook nog rekenen op een groot applaus toen hij de baan verliet.
0: En ik vind ook, hè, als Botik nou ooit zou stoppen met tennissen, dan kan hij wel bij de radio werken. Ik vind dat hij een hele mooie stem heeft.
1: Ja? Nou, ja, bij deze heeft hij een baan geboden gekregen.
0: Tegen de tijd dat ik met pensioen ga, dan kan hij hier komen. Niet eerder natuurlijk, hè, als tennisteam zelf op de baan.
1: Tennis denk ik nog wel even door,
0: hoor. Tennisteam mijn baan weg. Nee, alsjeblieft.
1: Ja, dat is niet zo goed. Nee.
0: En dan het weer?
1: Ja, een stuk minder onstuimig dan gisteren. We krijgen wat zon, wolken en zo'n 20 graden.
0: En voorlopig nog even binnen blijven. Ook al is het droog, 9:30 ben je er weer, toch?
1: Ja, tot zo.
0: En Marjolein, dank je wel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Marjolein had het al over diverse wegen. Die A28 bijvoorbeeld, ja, dat gaat goed door. Mooi, maar wel vertraging heb je op de A1. Dat was ook weer het nieuws, maar nu gaat het om iets anders. Van Amsterdam naar Apeldoorn, wel die oostelijke richting. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar is weer een ongeluk gebeurd. Een kwartier extra reistijd. De linker rijstrook is dicht. Apeldoorn en Amsterdam dus de andere kant op. 20 minuten extra. Ik zit even te kijken. Ook een ongeluk of het is hetzelfde ongeluk. Hou er rekening mee. De linkerbaan, ik denk hetzelfde ongeluk, maar dan heb je daar aan de andere kant ook last van. De A2 van Utrecht naar Amsterdam knoopt het Oude Rijn de Leidse Rijntunnel. Over dat kleine stukje doe je toch 10 minuten langer. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen, West en Geldermalsen. Ja, voordat je de regio bereikt, 20 minuten. Het is sowieso erg druk op de A2 al vanaf Den Bosch. Maar het stukje daarvoor neem ik dan even niet mee. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Het rijdt goed door, behalve voor de provincie Utrecht. Zevenhuizen, Nieuwebrug, 20 minuten extra. De laatste melding voor nu is de A27. Ook niet bij ons in de regio, maar de regio wel uit. Dus daar heb je last van vanaf knooppunt Goijkum. Nee, het is van Goijkum tot Lexmond. Wel de kant van Utrecht op, excuus. 5 minuten extra dus. A27, Breda, Utrecht, knooppunt Goijkum, Lexmond. Ik herstel. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. Het is 9:04.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
10: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: nog in Utrecht eens wakker te gaan, want het is nog geen 9 uur. Zo komen we terug op dat speelgoed waar je vroeger mee speelde. Laat dat weten, vinden we leuk om over door te praten. Vanwege de verkiezing, welk speelgoed gaat nou echt genomineerd worden tot het speelgoed van het jaar, zeg ik te blijven. Door een speelgoedfabrikant, het meest iconische speelgoed, dat willen we graag weten. Waar speelde je vroeger mee? Met treinen, met auto's, met poppen? Het kan van alles zijn. Laat het weten via de RTV Utrecht app of doe dat via... dat is via WhatsApp dan. Of doe dat via Facebook, want ook daar staat die vraag. En Margot is er met het weer voor Midden-Nederland zometeen. En we hebben al veel gehoord over Walk into the Light. Een stevig onderwerp, een wandeling van de duisternis van de nacht naar het licht van de opkomende zon. Het gaat over het onderwerp zelfdoding. En zelfdoding onder jongeren bijvoorbeeld komt steeds vaker voor. In Amersfoort is de wandeling ook gehouden, voor de eerste keer. En verslaggever Robert-Jan Boy is er de hele ochtend al bij, bij wijkcentrum Het Klokhuis in Amersfoort. En daar gaan we over doorpraten.
1: Nee, maar jij mag bepalen.
2: Ja, Bob, het is hier wat rustiger geworden nu, want het ontbijt is voorbij. De meeste aanwezigen die zijn naar huis gegaan. Ik zei eerder 60 tot 65 aanwezigen, maar dat blijken er veel meer te zijn, uiteindelijk de wandeling. 100 mensen langer sliert. Trok vanochtend om 6 uur, zeg maar, hier in de omgeving, richting de zon, richting die zonsopgang, die symbolische werking, die inderdaad heel sterk is natuurlijk, vanuit het duister naar het licht, naar de zon. Er werd op een gegeven moment ook stilgestaan, begrijp ik, onderweg om te luisteren naar een lied. Dunja Vermaat hier.
3: We zijn gestart met een lied voordat we vertrokken.
2: Ah, dat was het.
3: Ja, en er werd een gedicht voorgedragen bij de zonnewijzer in het park. En daar werd ook kaarsje aangestoken en hadden we een moment van stilte, letterlijk.
2: En Dunja Vermaat is van Herstel Netwerk Eemland.
3: Klopt.
2: Wat dit mede organiseert. Nou, laten we een klein fragmentje even beluisteren van dit lied.
3: Ja.

0: Nou, dit maakt de indruk. De Lone Wolves band is dit. Wethouder Paffen van Amersfoort. Ik zie een beetje het gezicht van nou, nu was erbij.
1: Ja, ik was erbij heel vroeg 's ochtends. En het is indrukwekkend. En het is nodig dat we met elkaar even stilstaan en wandelen van het duister naar het licht.
0: Maar wat maakt dit zo indrukwekkend voor u?
1: Ja, de stille strijd die heel veel mensen hebben. En die ze op welke manier dan ook niet kunnen uiten. En die leidt soms tot het stoppen met leven. En dat is best ingewikkeld. Ja. En dat lied dat net werd gespeeld, die geeft dat gevoel ook. Hoe kun je er voor de ander zijn? En zorgen dat die niet alleen zijn stille strijd vecht. Ja. Maar dat er altijd een luisterende oor is. Of een hand. Of iemand die naast je staat. Ja. En die ook in stilte laat zien en voelen dat die er ook is voor jou.
0: Ja, maar die blijkt er in de praktijk niet altijd te zijn. Linda Honig, ook van Herstelnetwerk Eemland. Je zou zeggen, dat klinkt vanzelfsprekend, dat je naast iemand staat, maar het blijkt in de praktijk een taboe op te heersen.
2: Nou, heel veel mensen die vinden het best wel lastig om over de dood te praten, of om daarover met anderen in gesprek te gaan, of om aandacht te geven aan die wanhoop die er is, omdat mensen vaak het gevoel hebben dat je er onvoldoende, wat als het niet lukt om iemand te behouden van, terwijl het gesprek wel daarover aangaan heel vaak al hoop biedt voor iemand om te kijken naar een volgend moment. Waarmee je dus ook die wanhoop eigenlijk kan uitstellen en omkeren. En dat is heel belangrijk om daar voldoende aandacht aan te geven. Ja. En ook om mensen van familie of zorgverleners of hulpverleners daarin te ondersteunen hoe je dat gesprek het beste kan voeren.
0: En jullie herstelnetwerk wil het eigenlijk benadrukken. Wil dat het voor de medicalisatie als het ware uitgaat, begreep ik van
2: In het herstelnetwerk werken voornamelijk ervaringsdeskundigen die allemaal zelf ervaring hebben met dit soort gebeurtenissen in hun leven. En die daar als geen ander het gesprek over kunnen voeren, omdat ze dit zelf doorleefd hebben.
0: U knikt.
1: Ja, want juist mensen die ervaring hebben, die kunnen anderen helpen die in zo'n situatie zitten. Die kunnen helpen van, wat kun je doen? Ja. Is er iemand die naar jou luistert, die jou probeert te begrijpen en die met jou kleine stapje helpt om vooruit te komen?
0: Wat kan de gemeente Amersfoort er verder in betekenen?
1: Nou, de gemeente Amersfoort moet vooral luisteren naar de ervaringsdeskundigen en daarna met ervaringsdeskundigen en met de professionals kijken wat is nodig. We zijn nu bezig met een aanpak. Ontmoetingsplekken bijvoorbeeld, waar mensen elkaar zien. Een soort cafeetje waar ze elkaar ontmoeten. En
0: dat er geld is om een ruimte te huren, zoals bijvoorbeeld het klokhuis.
1: Ja, maar dat geld is er. Dat is het probleem niet. Het probleem is, wat is precies nodig? En dan kan de gemeente faciliteren. En dat kunnen alleen de ervaringsdeskundigen zeggen. We hebben een prachtig bijeenkomst gehad een maand of anderhalf geleden, waar heel veel input is gegeven. Het wordt nu uitgewerkt door de professionals en door de ervaringsdeskundigen in een aanpak. En daar heeft de gemeente gezegd, wat eruit komt, gaan we doen.
0: En wat is dat dan concreet?
2: Nou, dat is nog niet helemaal vastgesteld, hè, want die wordt pas aan het eind van de maand opgeleverd. Maar in ieder geval zit daar ondersteuning in voor naasten. Dus dat naasten met elkaar in gesprek kunnen ook.
0: Wat voor ondersteuning dan?
2: Dat is eigenlijk de EHBO voor mentale ondersteuning. Hoe noem je die ook alweer?
3: Nou ja, ondersteuning, dat vult ieder op zijn eigen manier in. En wat wij daarin bieden zijn opties en mogelijkheden.
0: Ja.
1: Nou, het gaat erom als iemand
0: iets meer vastpakken.
1: Nou, het wordt nu gemaakt, hè. Bijvoorbeeld dat je de naast ook serieus neemt. Dat is ook een hele belangrijke. Je hebt de professionals die een mening hebben als iemand naar hun toe gaat. Ja. Maar je hebt de naasten die kennen de persoon. Ja. En er moet ruimte komen voor de naast. Dat die ook zijn mening kan geven op het moment dat iemand opgenomen wordt of wat dan ook. Ja. Dat moet je faciliteren.
0: Komt er ook voorlichtingscampagnes?
1: Er komt zelfs een hele dag waar we dat gaan lanceren. Volgens mij is dat 15 oktober. Dat gaan we hier lanceren. Mm. En we gaan dus met elkaar. Dat moet je faciliteren.
0: Komt er ook voorlichtingscampagnes?
1: Er komt zelfs een hele dag waar we dat gaan lanceren. Volgens mij is dat 15 oktober. Dat gaan we hier lanceren. Mm. En we gaan dus met elkaar kijken wat is nodig. Een ruimte om bij elkaar te komen misschien. Een cafeetje. Ja. Meer ervaring.

0: voor. Het komt overal voor. En sommige mensen vinden niemand tegen wie ze kunnen praten. Ze zitten in die donkere
1: gedachten.
0: Hoe
1: komt dat het zoveel voorkomt?
0: Ja, van alles. Als het gaat om jonge meisjes, 13, 14, 15, daar komt het ook voor. Het zit hem in de social media, het zit hem in verwachtingen die je denkt dat je moet hebben.
1: Dat je alles perfect moet doen.
0: Ja. Misschien, ja. Of vergelijken met anderen.
1: Even tot slot, ja. De maatschappij, lokt dit uit op de een of andere manier? Is dat te zwaar gezegd?
2: Nee.
3: Nou, dat weet ik niet.
2: Ik denk dat waar het om gaat, dat we uit het oog verloren zijn dat we een samenleving zijn. En dat we met elkaar weer toewerken naar een samenleving waarin we oog hebben voor elkaar. Want een goed gesprek begint met elkaar echt zien.
1: Ja. Vandaar de tekst op het koperen plaatje.
2: Precies.
1: Wat op een betonnen picknicktafel is geschroefd.
2: Juist.
1: Met de tekst. Een goed gesprek begint met iemand echt zien.
2: Juist.
1: Bedankt.
0: Dat.
1: En succes met de verdere initiatieven.
2: Dank je wel.
4: Walk into the light in Amersfoort werd dat voor de eerste keer georganiseerd. Ken je iemand die over zelfdoding nadenkt? Wil je met iemand praten over zelfdoding? Je kunt bijvoorbeeld praten via de luisterlijn en ook via 113 zelfmoordpreventie. Je kunt daarbij anoniem bellen of chatten 0800 0113. En chatten doe je doen via 113.nl. Dit is Radio M Utrecht. Douwe Bob nu.
5: De Nationale Nieuwe.
6: AK.

Note to Self van de Oude Bob. Met ondersteuning als Nationale Nieuwe deze week hier bij Radio M Utrecht. Bracht de tijd op bijna 9 minuten voor 9 uur. En zometeen alle ruimte natuurlijk voor het Nederlandse lied. Dat hoogtij viert altijd tussen 9 en 10 uur bij Radio M Utrecht. De hits uit Holland. Ja, Holland. Ziet er mooi uit. Want als het midden van Holland, zeg ik het maar. Ja. Eigenlijk moet je dan zeggen gewoon Nederland. Want

0: Holland, daar wordt vaak de Randstad mee bedoeld natuurlijk. Maar ja, best wel het zonnetje erbij vandaag, Margot.
1: Zeker, zeker op dit moment helemaal. Want de mist is helemaal verdwenen. He, dus tussen 8 en 9 uur had ik gezegd. Dat is ook mooi volgens de verwachting gegaan. En op heel veel plaatsen schijnt in Utrecht de zon. Maar vanuit het westen krijgen we wel wat bewolking. He, dus de komende uren zal vanuit het westen het aandeel van de wolken gaan toenemen. Het blijft overigens wel droog. En die wolken gaan ook weer een beetje opbreken. Dus in de loop van de middag dan zien we wolkenvelden en zon elkaar afwisselen. Dus wat dat betreft een lekker dagje, droge dag. Het is ook rustig met een zwakke, hooguit matige zuidwestelijke wind. De temperaturen op dit moment liggen nog rond een graadje of 10, 11, 12. En vanmiddag gaan we denk ik op de meeste plaatsen naar 20 graden. Een officiële warme dag.
0: Ja, dat blijft wel, ja. Zeg, en is het dan stilte voor de storm? Krijgen we morgen een heel ander weerbeeld? Of trekken we die lijn van die lekkere temperaturen van 20 graden wel even door?
1: Die temperaturen die blijven wel lekker. Hè. Dus morgen wordt het ook 20 graden. Maar we zijn wat storingsgevoeliger. Dus morgenochtend is het bewolkt. En het gaat ook af en toe regenen. Dat begint al eigenlijk eind van de nacht. Met 11, 12 graden als minimumtemperatuur. Maar dat is niet de hele dag zo. Want in de loop van de middag dan klaart het vanuit het westen wel weer een beetje op. Dus de zon die komt er later een beetje bij. 20 graden ook morgen. Helemaal niet slecht. En dan krijgen we een mooie zaterdag. Met mist in de ochtend. En overdag 22 graden met wolkenvelden en zon. En zondag gaat het regenen, maar dat is vooral 's nachts. Overdag trekt de meeste regen naar Duitsland weg en dan blijft het op een enkele bui na droog. Er is wel vrij veel bewolking, maar die temperatuur die blijft op niveau 20, 21 graden. En dat trekken we door maandag en dinsdag. We krijgen weer wat warmere lucht vanuit Frankrijk. Maandag wordt het 23 graden. En als alles meezet, krijgen we dinsdag een zomerse dag met 25 graden.
0: Maar hebben we dit alweer aan te danken, denk je dan?
1: Ja, nou, dat gaat natuurlijk wel vaker zo in september. Dat we een beetje op de wip zitten. Vanuit het westen komen er af en toe storingen. Nou, die hebben we natuurlijk van de week al 2 gehad.
0: Ja, ja.
1: En soms krijgen we ook even het mooie weer vanuit Frankrijk. Dus wat dat betreft heel normaal.
0: Logisch waar dat vandaan komt. Dus het mooie weer, die 25 graden, komt er waarschijnlijk ook weer bij volgende week.
1: Zeker,
0: maar gewoon dankjewel voor nu aan tafel. Daar schuif jij natuurlijk ook aan. Ofwel 1:15, 10:15. Dan horen we weer bij Connie weer. En natuurlijk bij Aard. Hè? Dus niet weg te branden die Margot. Gezellig. Mm-hmm. Om over het weer te horen. Dankjewel. En ik wens jou vast een lekker weekend. Dat is heel gek om dat op donderdagochtend te zeggen.
1: Ja,
0: maar,
1: dat is raar. Maar wij spreken elkaar pas volgende week woensdag weer. Want Gita neemt het stokje even over.
0: Ja, maar dat houdt onze relatie ook goed, hè, denk ik dan.
1: Zo is het, hè? Af en toe elkaar niet zien. Hè?
0: Dank je, Margot. Als we je maar horen, dat is goed. Inmiddels is het 9:06 geworden. Ik ga nog even terugkomen op wat reacties die we hebben gekregen over dat iconische speelgoed. Dat wil zeggen, het speelgoed waar je vroeger mee speelde. Die fabrikant van speelgoed die wil daar een verkiezing van maken. En zorgen dat het meest iconische speelgoed verkozen wordt tot het beste van het jaar of zo. We vinden het leuk om over door te praten. Dat doet Connie vanmiddag ook graag met je aan tafel. En natuurlijk bij Aard in Utrecht komt thuis. Even wat reacties. Eerst even vanuit Italië op dit moment nog. 17 graden trouwens in Novara, zegt Jos. De hele nacht heeft het bij mij geregend. Nou goed, hij gaat even door richting Zwitserland en op naar het Hollandse. Wat wij vroeger deden, zegt hij, paaltjesvoetbal. Gewoon op straat voetballen. En ik heb heel veel gespeeld met Lego. En natuurlijk had ik een Fleischmann racebaan. Zo. Ik heb ook een racebaan gehad van Frank Racebaan. Ja. Ik heb hem nog. Ja, kwam we tegen met de verhuizing. Ik zal hem weggeven, weggooien. Nou, weggooien doe je natuurlijk niet, maar ze deden het niet meer, die autootjes. Althans, daar ga ik er maar vanuit. Ik heb ze toch nog even bewaard. Zit er nog in een zak. Met ook de racebaan zelf. Wat was jouw favoriete speelgoed vroeger? Henny Knaken zegt Lego. Was nog niet aan de orde. Wij deden knikkeren, we deden tollen. Spoorzoekertje en poppen vond ik ook maar dode dingen. Die zeiden niks terug, zegt Henny. Fijne uitzendingen, we maken een gezellige muzikale dag van. Nou, dat komt wel goed hoor. Dank voor je reactie. Nelly zegt, ik had een forduisje. Wat ik dacht, met spiritus. Nou ja, kookte je met koekjes, melk, een papje. En wel op de veranda trouwens buiten. En ik had poppen, hè. En ik was echt een poppenkind, zegt Nelly. Merks. Nou, leuk om dat te lezen. Bernadette en Michon die had het over een elektrisch orgel van mijn moeder. Daar mocht ik op spelen. En verder zegt Marie Splinter. Ik ben van 1947. Ik speelde in de jaren 50 met een klein stalen fornuisje. Ook al met pannetjes waar ik echte appelmoes in kookte. Je moest er wel een wit blokje aansteken onder de pannetjes. En dan kon je inderdaad koken. En trouwens, ik kook en bak nog steeds. Nou, ik denk dat je er heel wat van gebakken hebt in de loop der jaren. En Jan die zegt, morgen alle mensen van Radio M Utrecht, wij hadden niet veel speelgoed. Wel tollen en elastieken staat hier, touwtjes springen. Ja, we speelden veel buiten en samen gezelschapsspellen spelen. Nou, Jan, maar ook Tineke natuurlijk, en dat is leuk om even te lezen, die zit in Ermelo op dit moment. Nou, voor de rest nog veel meer reactie van Duda ook. En ja, jouw reactie is welkom via de RTV Utrecht app. Even WhatsAppen met de studio en je kunt dat doen via Facebook van Radio M Utrecht. Ik maak plaats voor Edwin.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd. Dit is Eemland 1.
3: Door Alwegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
4: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
3: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
5: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
3: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
7: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Donderdag 10 september is het vandaag. En eergisteren begon de landelijke week van lezen en schrijven. Straks in dit programma uiteraard aandacht daarvoor. Met leefstijlcoach Lisette de Jong praat ik over je leefstijl als medicijn. En hoe dat allemaal zit, ook dat hoort u straks. En natuurlijk bellen we rond 9:30 even met onze vaste weerman Klaas Bijker. Om te kijken of we het komend weekend in elk geval droog houden. En dan is er een nieuw platform, MeshFriends.nl. Een nieuw initiatief om volwassenen te helpen om nieuwe vrienden en kennissen te maken. En sinds deze week is dit platform ook actief in onze eigen regio Eemland. Maar na de muziek blikken we eerst vooruit naar komend weekend. Want het is niet alleen Open Monumentendag. Er is ook de jaarlijkse kunstroute in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. En de Bunschoten cultuurcoach weet daar alles van. Welkom bij Eemland 1 Actueel.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Ja, dit was Taylor Swift en Ruin the Friendship. En als u denkt van, oh man, wie was die vorige ook alweer? Dat was de Culture Club, u weet wel, met Boy George en Time. Nieuwe vrienden maken, dat klinkt makkelijker dan het soms in werkelijkheid is. Zeker bij volwassenen en senioren. Vriendenclubjes zijn al jaren geleden gevormd. Ja, en kom er nou maar eens tussen. Aan de telefoon Ramon Kaljau. Hij is de bouwer of medebouwer van een platform MeshFriends.nl. En dat is een nieuw initiatief om volwassenen te helpen nieuwe vrienden of kennissen te maken. En sinds deze week is dat platform ook actief in onze eigen regio Eemland. Ramon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom ben jij of zijn jullie? Want heb je het samen gedaan of heb jij hem alleen gebouwd?
1: Nee, ik doe het samen met iemand anders inderdaad.
0: Oké, waarom zijn jullie dit begonnen? Waren er signalen uit je eigen omgeving dat je dacht, daar moeten we wat mee?
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ook uit persoonlijke ervaring. Ik heb ik kom uit Zeeland, uit Goes. En ik heb 10 jaar in Leiden gewoond. Uiteindelijk zijn we 6 jaar geleden ben ik samen met mijn vrouw en kinderen teruggehuisd naar mijn geboortestad in Goes. En ja, dan merk je eigenlijk ook wel dat het voor mijn vrouw in een nieuwe omgeving best wel lastig is om daar een netwerk op te bouwen. Zeker in coronatijd.
0: Oh ja, ja.
1: En ja, zelf kom ik ook terug in een oude vriendengroep. Ja, en op een gegeven moment, ik ben nu 35. Het is toch anders de relatie die je met mensen hebt, zeg maar, wanneer je 18 bent en in de kroeg staat. Dan wanneer je zeg maar volwassen bent en kinderen hebt, zeg maar, dan heb je toch een andere diepgang is dan vaak nodig. Dus dat sluit ook niet altijd meer goed op elkaar aan. Dus eigenlijk uit die persoonlijke achtergrond, zeg maar, zijn we eens gaan nadenken van hoe kan dat nou, zeg maar, want we worden best wel dicht op elkaar in Nederland. Waarschijnlijk zijn er gewoon mensen in je eigen buurt met wie je best wel goed zou klikken als vrienden. Alleen ja, toevallig ken je elkaar niet omdat je net een ander dagritme hebt of een andere, je doet andere dingen, zeg maar.
0: Maar ik hoor jou zeggen, we wonen heel dicht bij elkaar in Nederland. Ja. En toch lees ik dan ergens dat 1 op de 2 Nederlanders zich soms eenzaam voelt. Dat vind ik heel veel, dat is de helft, hè?
1: Zeker, ja, dat is wat dat betreft heel schrijnend natuurlijk. En daar zit ook best wel een taboe op, denk ik. Dat mensen eigenlijk die behoefte hebben aan verbinding.
0: Ja, maar dat is toch ook normaal? Ik bedoel, mensen kunnen heel goed alleen zijn, maar soms heb je even behoefte om, al is het maar voor de gezelligheid, om met andere mensen te praten of een kopje koffie te drinken, zoiets. Het was landelijk al aanwezig, hè? Want er zijn landelijk al iets van 14.000 aanmeldingen geweest. Behoorlijk veel dus ook, en dat is heel goed. Maar hier in regio Eemland is het net eigenlijk deze week gestart en meteen al 500 aanmeldingen.
1: Ja,
0: dat is veel, absoluut. Toch?
1: Dat is veel, ja. Ja, wat dat betreft komt het is de behoefte aan verbinding universeel, zeg maar, en die stopt niet bij een bepaalde stadsgrens.
0: Nee, en ook niet bij een bepaalde leeftijd.
1: En ook niet bij een bepaalde leeftijd, inderdaad. Ja, we zien mensen tussen de 18 en 93 die zich hebben aangemeld. Dus wat dat betreft is het...
0: Oh, serieus? Ja. Nou, en terecht en goed dat ze het gedaan hebben. Want hoe werkt het? Wat ga ik zien als ik naar jullie, naar die site ga?
1: Ja. We hebben eigenlijk een platform gebouwd waar mensen een soort van profiel creëren. En daarmee vullen ze eigenlijk wat informatie over zichzelf in. Hoe zij als persoon zijn, wat ze belangrijk vinden in het leven. Qua normen en waarden. Ook wat je, welke mate van diepgang je eigenlijk behoefte hebt. In welke levensfase je zit. En op basis van dat profiel matchen we eigenlijk mensen met elkaar in de buurt. Die bij elkaar passen.
0: Ja, precies. Want het is niet zo dat je zegt van, en ik hou van sporten en ik hou van tuinieren. Dit gaat wel wat dieper, hè?
1: Het gaat zeker dieper. Dus de match die we maken zit ook niet op het interessegebied. Je zit echt op wie je als persoon bent. In ieder geval hoe je zegt dat je bent. Laten we dat natuurlijk vooropstellen. Dus het gaat echt vanuit een stukje kwetsbaarheid. En vanuit jezelf moet je eigenlijk zo'n vragenlijst invullen. En daarbij... gaan wij de mensen voorstellen die op papier in ieder geval goed bij jou passen.
0: Ja, ik vind dat een heel mooi iets. Maar wat maakt jullie site MeshFriends.nl nou anders dan andere sites waarmee je kennis maakt met mensen? Want hier is het niet de bedoeling dat je naar een partner gaat zoeken, hè?
1: Dit is zeker geen dating site. Nee. Dus mensen die op liefdesgebied iets zoeken, die zijn op andere adressen beter aan hun recht. We zijn echt gericht op het maken van vriendschappen. Ja, wat we nu daadwerkelijk ook anders maakt van andere initiatieven is dat heel veel andere initiatieven die zitten op het organiseren van activiteiten. Vaak in groepsverband.
0: Ja.
1: En bij ons is het eigenlijk een 1-op-1 matching. Dus op basis van jouw profiel stellen we de mensen voor en daarmee ga je 1-op-1 zeg maar afspreken. Dus er zijn geen georganiseerde activiteiten, dat het ligt in principe zelf. Dus in die zin is het laagdrempeliger en ben je niet afhankelijk zeg maar van de organisatie van een derde partij.
0: Nee, precies. De match, dat is dat wordt door jullie gedaan en daarna gaan ze het samen zeg maar een beetje uitzoeken. Krijg je veel positieve feedback?
1: Ja, we krijgen uiteraard gemengde feedback in deze periode. We zijn dit jaar natuurlijk pas gestart, dus er gaan ook dingen niet goed. Maar we krijgen veel leuke reacties van mensen die ontmoeting hebben met anderen. Een groot deel van de mensen spreekt eigenlijk vrij snel nadat ze contact hebben met elkaar meteen af. Er zijn ook al mooie vriendschappen uit ontstaan. Dus dat is altijd leuk om te horen.
0: Ja, want ik zit te denken, jij zegt van wie ze zijn, moeten ze zeggen. Of, als jij iets anders zou zeggen dan hoe je echt bent, val je bij de match door de mand.
1: Door de mand.
0: Want dan matcht die persoon dus helemaal niet, omdat je zelf niet zo bent. Maar dat gaat dus goed.
1: Dat gaat goed, inderdaad. Ja, dus dat is uiteraard een van de vragen van, kun je eigenlijk die klik op papier voorspellen? Want dat is uiteraard de grote vraag. Daar gaan dingen in goed, maar dingen ook nog niet in goed. Dus wij zijn eigenlijk een soort van eerste filter in die kennismaking zeg maar met mensen die in ieder geval een grotere kans maken.
0: Ja.
1: En waarvan je dus ook weet dat ze openstaan voor vriendschap. Want dat is natuurlijk het andere vraag. Er kunnen ook mensen in je buurt wonen met wie je vermoedt dat ze wel bij je zouden passen. Alleen dan is die drempel om misschien diegene aan te spreken en daadwerkelijk dat initiatief te nemen is soms ook nog wel aanwezig.
0: Ja, dit is op de een of andere manier iets veiliger of zo. Zijn er kosten aan verbonden?
1: Het is de initiatief zeg maar wat mensen gratis kunnen proberen. En één keer in de twee weken mag je gratis een connectieverzoek versturen. Dus als je gaat starten kun je drie mensen gewoon gratis benaderen. En daarna vragen we een bijdrage van €4,95 per maand.
0: Nou, en dat is ook nog te doen. Ik herhaal nog even en ik zal het even spellen. Meshfriends.nl en dan mesh met M-E-S-H en dan friends.nl. Ik vind het een fantastisch initiatief. Ik hoop dat jullie dit heel mooi en positief voort kunnen zetten. En dank voor je uitleg, Ramon.
1: Dankjewel, dat hoop ik ook. Fijne dag verder.

0: New Friends was dat, Malcolm Todd. Vrijdag 11 en zaterdag 12 september wordt in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk weer een cultureel hoogtepunt. De kunstroute Bunschoten 2026 maakt van de drie dorpskernen één groot openluchtatelier. Bovendien valt het op zaterdag ook nog
1: heel
0: samen.
1: Ik ben heel erg hiernaast hoor. Ja.
0: Het valt ook nog eens samen met Open Monumentendag. Alle reden om eens te bellen met Jennifer Judo, cultuurcoach van Bunschoten. Jennifer, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik moet even een plekje opzoeken, een rustig plekje opzoeken.
0: Ja, ik hoorde ineens jou door me heen praten.
1: Ja, excuus daarvoor.
0: Luister.
1: We komen nu, ja.
0: Nou, we hadden al heel veel informatie, dus waar gaan we eens beginnen met het thema? Elk jaar heeft een eigen thema, hè? Bedenken
1: ja,
0: jullie
1: klopt.
0: Een nieuw thema. En dat is dit keer lichaam en geest. Wie bedenkt zo'n thema? Ben jij dat? Of de gemeente?
1: Nee,
0: of?
1: Nee, we hebben het thema aangehouden van de geschiedenis van de maand. Van een jaar, ja. En dat is dit jaar ook weer. En dat was dat is lichaam en geest. En vandaar hebben wij deze ook aangehouden. En we vinden het ook wel heel mooi thema eigenlijk.
0: Ja, nou dat is het ook, zeker. En daar kun je alle kanten mee op. Er
1: precies,
0: is een dat neem ik tenminste aan, een grote diversiteit aan kunstenaars. Dus zeker ook diversiteit aan de invulling van het thema, hè, denk ik.
1: Ja, er is een grote diversiteit. En het komt nu allemaal binnen. Ik sta momenteel op het gemeentehuis. En de kunstenaars druppelen binnen om hun werken af te leveren.
0: Dat is toch enig? Ja, leuk.
1: Ja, dat is heel leuk. Van kinderen, jeugd, volwassenen. Ja,
0: want er is een... Want ik zei vrijdag en zaterdag. Maar eigenlijk begint het vanavond al, begreep ik.
1: Ja,
0: want
1: waar
0: en hoe is de start vanavond?
1: Vanavond hebben we de aftrap met een cultureel café. En dat is in restaurant De Mannenmaker om 19:30. En daar hebben we een spreker uitgenodigd, Jolien Postumus. En zij is kwartiermaker en internationaal spreker op het gebied van kunst en welzijn. Dus binnen het thema lichaam en geest gaat zij iets vertellen over wat kunst met je kan doen. Wat het doet voor je mentale gezondheid. Als je er naar kijkt, maar ook als je zelf creëert, het ervaart. Dus dat wordt denk ik een hele interessante lezing.
0: Ja, dat is. En daar waar die lezing is, zijn daar ook al van elke kunstenaar is daar een kunstwerk te zien? Is er één centrale plek waar je alvast kan kijken?
1: Vanavond niet. Nee, dat is morgen vanaf 3:00 is een overzicht tentoonstelling waar iedereen zijn werk kan inleveren binnen het thema. Is op het gemeentehuis. En dat is open vanaf morgen om 3:00.
0: Ja, dat is heel mooi. Hoe kun je, stel je wil daarheen gaan, hè? Want ook van buiten Bunschoten, Spakenburg komen mensen. Want het is iets wat heel erg leuk en heel erg groot wordt aangepakt. Hoe kun je nou, als je dat wil, de vrijdag en de zaterdag het beste aanpakken, zodat je echt alles ook ziet? Is er een soort route of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, het is lastig. We hebben wel de locaties, verschillende locaties in het dorp hebben genummerd. Maar het is niet per se een volgorde die je moet lopen. Dus de deelnemersboekjes die liggen hier in het gemeentehuis. Dat is eigenlijk het startpunt. En van daaruit kan je kijken naar wie je interesse gaat en welke route je kan lopen. Dus volg je hart, zou ik zeggen. Maar we hebben ook een website.
0: Ja.
1: En die is nieuw, dus daar kan ook alvast op gekeken worden.
0: En hoe heet die?
1: www.kunstroutebunschoten.nl.
0: Oké. Nou, dat is heel makkelijk. Dat is heel makkelijk. Ja. Daar komen ze wel uit. Want er zijn niet alleen schilderijen, neem ik aan. Er is van alles.
1: Nee, er worden ook volgens mij wat beeld gebracht. En eigenlijk laat ik me nog een beetje verrassen in wat er nou binnenkomt.
0: Ja, nou, maar dat is juist het leuke van het geheel.
1: Ja.
0: Dus de mensen kunnen zelf een beetje kijken in die overzichtsentoonstelling van hey, dit vind ik leuk of dat vind ik leuk. En daar vervolgens heen gaan, heen fietsen. Ik weet niet hoe het weer morgen wordt, maar zaterdag wordt in ieder geval mooi. En zaterdag is het ook nog eens een Open Monumentendag. Wordt dat daar een beetje doorheen geflooid? Hoe moet ik dat dan zien?
1: Ja, wij hebben het hier ook staan. We hebben zeg maar het Museum Spakenburg is de hele dag gratis te bezoeken. En daar is ook een exposant. Dus zij doen ook mee in de route. Dus
0: nou,
1: dat is
0: en wij
1: heel
0: zijn
1: leuk.
0: Daar met onze collega's geweest een aantal maanden geleden. Ik wist niet wat ik zag. Ik was daar nog nooit geweest. Maar dat is heel groot. Hele goede rondleidingen zijn er. Dus dat is zeker de moeite waard om heen te gaan.
1: Ja, zeker. En we hebben dit keer hebben wij ook allemaal laagdrempelige activiteiten, creatieve activiteiten te doen. Dus er is ook wat te doen. Dus dat is ook heel leuk.
0: Ja, dat is ook altijd leuk. Zeker voor mensen, hè, gezinnen met kinderen.
1: Precies.
0: Dat is prima.
1: Ja.
0: Nou, lijkt me het wel een hele organisatie. Heb je veel helpende handjes wel?
1: Nee, dat mag nog wel meer.
0: Oh, kunnen mensen zich nog aanmelden?
1: Zeker,
0: van joh, ik wil best meehelpen met dit of dat. Waar kunnen
1: nou,
0: ze dat doen?
1: Bij deze een oproep. Ze kunnen mailen naar ze kunnen een berichtje achterlaten op kunstroutebunschoten.nl.
0: Oh, prima, prima. Prima.
1: Ja.
0: Is het nou, want het is echt, elk jaar komt dat weer terug. Moesten jullie nou deze week, want ik kan me voorstellen dat er steeds meer kunstenaars de weg weten te vinden daar. Moesten jullie nou ook mensen teleurstellen omdat het te veel zou worden? Of vol is vol? Of?
1: Nee, sommigen waren te laat met aanmelden. Maar we hebben eigenlijk tot nu toe nog niet dat het te vol is geworden. Maar we zitten op het randje.
0: Nou, en dan wordt het toch een keer zaterdagavond. Wanneer ben jij nou een tevreden mens? Wat voor gevoel wil jij zelf hebben zaterdagavond over dit geheel?
1: Nou ja, het gevoel is nu al goed eigenlijk. Als ik zie hoe het de kunstenaars inspireert en hoe het nu al met elkaar verbindt. En dat je samen naar iets moois toewerkt en dat zij kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn en hoe hun visie is op lichaam en geest. Ja, ik ben nu al tevreden, maar ja, helemaal blij word ik als iedereen natuurlijk een hele leuke weekend heeft gehad en leuke ontmoetingen heeft.
0: Nou, ik wens het jullie absoluut, jij en al de helpers die je hebt, maar ook zeker de kunstenaars en ga weer verder met waar je mee bezig was. Want ze staan volgens mij in Drommen voor de deur om te komen. Dus ik wens jullie heel veel plezier. En
1: ja,
0: dankjewel voor dit gesprek.
1: Ja, bedankt. Doeg.

0: Bless My Soul was dat. Sean Lee, Angels of Libra.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, Klaas, goedemorgen. Daar zijn we weer met z'n allen.
2: Ja, ook goedemorgen.
0: Ja. Ja. Nou ja, het is hier echt ook een goede morgen. Ik zie wel wat wolken, maar ik zie ook blauw. Het is droog, maar ja, jij gaat nu zeggen hoe het verder gaat.
2: Ja, maar het blijft droog vandaag, hoor.
0: Oh, echt? Dus. Oh, dat is fijn. Ik had nog niks gehoord vanmorgen, dus ik hing helemaal op jou.
2: Ja, nou ja, het blijft droog, maar er zijn wel wat wolkenvelden. Het wordt niet zon overgoten en de temperatuur is niet echt om over naar huis te schrijven, hoor. Een graad of 18, 19.
0: Nou, is dus toch prima? Trek je toch een vestje aan? Ja.
2: Iets aan de frisse kant. Maar morgen staat wel weer wat regen op het programma. Trouwens, überhaupt, dus de komende periode, daar worden droge dagen afgewisseld met wat regenachtige dagen. En die regenachtige dagen, die zijn niet al te regenachtig, hoor. Dan is het een paar uur, en dat is morgen ook geval, is een paar uur valt er wat lichte regen en dan klaart het weer op.
0: Mm-hmm.
2: En richting weekend is vooral zaterdag is een mooie dag met weer een graad of 20 en overwegend.
0: Kijk,
2: droog.
0: En dat horen we graag, want het is open monumentendag. Dus mensen gaan lekker op fietsje naar al die monumenten kijken.
2: Ja, ja. Niet al te veel wind, dus het is een heerlijke fietsdag. Maar het is wel mooi dat die niet op zondag wordt gehouden, want zondag is een mindere dag. Dat is een van de regenachtigste dagen de komende periode. Dus dan kan het plaatselijk 10 mm vallen. Er zijn flink wat buien. Er kan onweer bij zitten en de temperatuur, ja, die blijft ongeveer hetzelfde.
0: Ja, ik luister altijd heel goed hoe jij het zegt. Er kan 10 mm vallen, maar dat hoeft dus niet.
2: Nee,
0: het kan ook 3 zijn.
2: Ja, precies.
0: Ja, maar, precies.
2: Zo is het weer nog eenmaal. Laat ik nooit precies in de vingers kijken. Hè?
0: Nee, precies. Maar hoe ziet het er met een beetje slagen om de arm voor volgende week uit, Klaas, vanaf maandag?
2: Ja,
0: blijft het zo? Of?
2: Ja, nou, ja, maandag en dinsdag dat zijn weer prachtige dagen met vrij veel zon en temperaturen die weer behoorlijk omhoog krimpt. We gaan richting 23, 24 graden. Dus het is best wel warm voor september. En daarna wordt het weer minder. En nou ja, hoe regenachtig het dan wordt, dat moeten we even afwachten.
0: Ja, dat is weer een heel stuk verder. Dan hebben we jou al lang weer een paar keer gesproken.
2: Ja, maar ik moet wel even zeggen van er valt voldoende regen om alles een beetje fris groen te houden. Maar het grondwater, dat is nog helemaal niet goed.
0: Ja,
2: en de scheepvaart op de Rijn, dat houdt ook niet over. En daar wordt nog niet echt aan gewerkt.
0: Nee, daar moeten nog weken overheen gaan. Dat weer een beetje, misschien wel maanden, dat weet ik niet.
2: Ja,
0: maar...
2: dat wordt van alle kanten gezegd. Ja, het hangt ervan af. We hebben dus een hele regenachtige periode nodig met stortbuien of stortregens. Maar daar komt het voorlopig niet van.
0: Nee. Nou ja, we doen het met wat we krijgen, Klaas. En morgen horen we jou rond 9:30 heel graag weer terug. En misschien heb je dan nog weer nieuwe dingen te melden. We gaan het zien morgen. Dank je wel voor nu. Dag, Klaas.
2: En een mooie dag toegewenst.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken. Naar nu.

of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is, wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis, maar dat je er weer bent.

0: Ja, ik vind het een beetje bluesachtig. De Dijk was dat en goed je weer te zien. In 2021 geschreven door Huub van der Lubbe, uiteraard zou ik bijna zeggen, en Jan Robijns. Deze week staat in het teken van de Landelijke Week van Lezen en Schrijven, waarin aandacht wordt gevraagd voor iets wat voor veel mensen vanzelfsprekend lijkt, maar dat toch niet voor iedereen is. Goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de digitale wereld. Aan de telefoon Elfriede van Nuenen. Zij is taaltrainer bij Kunstenhuis Idea in Soest. Goedemorgen Elfriede.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik kreeg het draaiboek en ik zag daar cijfers. En ik wil, jij weet ze waarschijnlijk ook, maar ik wil het je toch niet onthouden. Want ik schrok daar toch ook wel van. Het blijkt dat in Amersfoort 12% van de inwoners tussen 16 en 75 jaar beperkte basisvaardigheden heeft in lezen en schrijven. In Baarn is dat 9%. In Eemnes zelfs 17%. En in Soest 5%. Ik vind dat best veel.
1: Ja.
0: Toch?
1: Maar daarom is die week van lezen en schrijven er ook. Omdat het gewoon best veel grote percentages zijn. Terwijl heel weinig mensen daar eigenlijk van weten.
0: Ja, eigenlijk zou die week niet eens moeten hoeven te bestaan. Hè? Maar helaas is dat dus wel zo. En dan denk ik, dan ga je denken aan wat kunnen de oorzaken zijn. Maar de oorzaken bij iemand van 16 en iemand van 75 kunnen totaal verschillend zijn natuurlijk.
1: Ja, zeker. Nee, het is heel divers. Sowieso moet je eigenlijk ook onderscheid maken tussen mensen die in Nederland geboren zijn inderdaad. En NT2'ers, zoals wij ze noemen. Dus mensen die Nederlands als tweede taal leren. Want ook daar zitten vaak mensen bij die in hun eigen land
0: nog
1: geen scholing hebben gehad. Maar in Nederland is het inderdaad vaak, zeker bij oudere mensen, dat ze bijvoorbeeld op school erbuiten vielen. Weet je, toen was het van, je bent dom, dus ga maar naar
0: school. Ja, precies. Toen waren de BLO-scholen, nu heb ik het echt over de jaren 50, 60, BLO.
1: En dat is nog veel gebeurd. Maar sowieso zijn deze mensen ook vaak heel slim in het camoufleren van dat ze het niet kunnen. Dat is ook waarom ook voor ons als bibliotheek het best moeilijk is om ze te bereiken. Want mensen schamen zich natuurlijk daarvoor. Je schaamt je ervoor dat je niet goed kan lezen en schrijven. Dus je verzint smoesjes.
0: Ja.
1: En vaak zijn ze zo creatief daarin dat gewoon mensen dat helemaal niet beseffen. Ook de mensen om hen heen niet. Maar misschien een partner
0: Nee,
1: wel.
0: En daar word je volgens mij ook heel knap en vaardig in. Maar dat zou wel betekenen dat die percentages, dat die eigenlijk misschien nog wel hoger zijn. Want er zijn mensen waarvan wij het dus nog steeds niet weten.
1: Ja,
0: en weet je, het is moeilijk. Je kunt niet functioneren in deze maatschappij. Maar dan kijk ik even naar, zeg maar, de pubers. De kinderen, hè, tussen, rond de 15, 16. Dan denk ik, je zou toch denken dat ze basisvaardigheden hebben geleerd. Zowel qua lezen als qua schrijven op de basisschool. Hoe anders is de basisschool dan vroeger? Bestaan er nog dictées bijvoorbeeld?
1: Dat durf ik niet precies te zeggen, want ik zit zelf niet in het basisonderwijs.
0: Nee, snap ik, maar dat zou eigenlijk wel goed zijn.
1: Maar wat vooral het probleem is, denk ik, is dat kinderen natuurlijk heel veel op schermen zitten tegenwoordig. Dus alles gaat snel. Ik zag toevallig vanochtend ook nog even een filmpje. Ze scrollen op die telefoon, ze kijken even snel een filmpje, ze lezen bijna niet. Terwijl vroeger was het natuurlijk veel makkelijker. Je pakte een boek, want er was helemaal geen tv.
0: Nee, precies.
1: Er was wel tv, maar ik weet nog van mijn jeugd alleen op woensdagmiddag.
0: Ja, die jeugd heb ik ook gehad hoor. Woensdagmiddag en zaterdagmiddag. Ja, klopt. Ja. En ook niet iedereen had tv, dus dan ging je bij buren kijken met een heleboel kinderen. Maar dat klopt.
1: Het was een sociale bezigheid. En tegenwoordig is het inderdaad, ik denk dat die schermen, maar dat is ook niet bewezen hoor, maar ik denk dat die geen goed doen. En daarnaast is er natuurlijk ook heel veel in het nieuws geweest over het hele leesonderwijs. Dat kinderen vooral technisch leren lezen. Van hoe vind je je signaalwoorden en hoe is die tekst opgebouwd. En niet over de inhoud.
0: Niet begrijpend lezen, hè? Dat is ook een vak. Begrijpend lezen,
1: En ook daar kritisch over nadenken. En daar misschien eens over praten met elkaar. Van, ik heb dit boek gelezen. Wat vond je daar nou van?
0: Ja.
1: Het wordt niet leuk gemaakt. Ik denk dat
0: precies. En de boeken zijn misschien ook niet leuk genoeg om ze te interesseren. Maar dat schrijven, dan denk ik, al die kinderen van 15, 16, 17, dat gaat nog verder, denk ik. Als je ziet hoe zij bijvoorbeeld appen, heel veel met afkortingen van woorden. Dan denk ik, eigenlijk is dat dus ook helemaal niet goed. Want het moet snel, dus je gaat alle klinkers weglaten. En dan denk ik, dat moet ook misgaan, hè?
1: Ja, daarom, ja. Ja. Nee, dus wat dat betreft zou inderdaad in het onderwijs veel meer aandacht moeten worden besteed aan schrijven. Want het is ook voor alle vakken van belang natuurlijk. En wat je later ook gaat doen, je moet, nou zeker hoger opgeleiden, moet er toch altijd verslagen schrijven. Dus ja, het is heel belangrijk dat daar, dat daar veel aandacht aan wordt besteed. Ja.
0: Nou ben jij taaltrainer, onder andere bij het kunstenhuis IDEA in Soest. Wat voor mensen krijg je daar? Wat doe je met ze en voor ze? Want die moeten wel zelf natuurlijk die drempel over, hè? Om bij jou terecht te komen.
1: Ja, nou dat is vaak het lastige. Dus wat wij veel hebben, ik werk dan inderdaad voor de bibliotheek van Soest, Zeist en Bilthoven. En in Bunnik hebben we ook een inloopsprekertaal. Daar kunnen dus mensen altijd binnenkomen met vragen over taal. Maar in de praktijk zijn dat veel meer die NT2'ers, dus die anderstaligen die de taal willen leren, dan inderdaad die laaggeschoolde, de laaggeletterden. Ja. En we proberen wel zoveel mogelijk ze te vangen. Vandaar dat we vandaag ook een taalwandeling aanbieden. Zodat ze niet per se die bibliotheek in hoeven. Maar we verzamelen gewoon bij de bibliotheek en gaan van daaruit wandelen. En praten over taal. Wat is taal nou voor jou?
0: En dat is toch heel erg laagdrempelig, ja. En misschien willen ze dat dan wel.
1: Ja, nou precies. Dus we hopen ze zo te vangen. En verder veel in het netwerk. Dus ook bijvoorbeeld bij de huisarts contact leggen. Nou sowieso Bibliotheek Eemland heeft een heel groot aanbod. Maar wij in Soest ook. Dus er is heel veel. Maar inderdaad om ze te vangen is best wel lastig.
0: En wie of wat moet daar verandering in gaan brengen? Is dat de overheid? Zijn dat ouders? Zijn dat scholen?
1: Ik denk dat het heel veel mensen om deze mensen heen, die moeten merken van er gaat daar iets niet goed. En dat je dan leert om het gesprek te voeren, want dat is natuurlijk heel moeilijk. Je gaat niet zomaar zeggen van je kan ook niet goed lezen. Dus om dat op een respectvolle manier te doen, dat gesprek. Ik denk dat daar ook in de bibliotheek en de Stichting Lezen en Schrijven een goede grote taak voor ligt. Om mensen te leren om het gesprek aan te gaan. Want bij de huisarts loopt het bijvoorbeeld ook fout dat mensen hun bijsluiter niet kunnen lezen en dus hun medicijnen verkeerd innemen.
0: Ja, precies.
1: Op het werk gaat het mis, want als je niet goed kan lezen, heb je ook moeite met alle apps te gaan. Want bij de huisarts loopt het bijvoorbeeld ook fout dat mensen hun bijsluiter niet kunnen lezen en dus hun medicijnen verkeerd innemen.
0: Ja, precies.
1: Op het werk gaat het mis, want als je niet goed kan lezen, heb je ook moeite met alle apps.
0: Kortom, dus er is een hoop werk aan de winkel. Nou, ik vind het heel fijn.

0: Een plaat die niet zo lang geleden uitkwam in mei van dit jaar. Read All About It, dat was McDo en Chill Covers. Elke donderdag hebben we een gesprek met afwisselend twee leefstijlcoaches over alles wat met leefstijl te maken heeft. Inmiddels zijn we al een stuk wijzer in alle onderwerpen die aan bod komen. Maar wist u dat een gezonde leefstijl ook kan werken als medicijn? Nou, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Leefstijlcoach en voedingsdeskundige Lisette de Jong is op dit moment in Engeland op een Lifestyle Medicine Congress. En tussen alles door heeft ze toch even tijd voor een gesprek hierover. Lisette, goedemorgen.
1: Ja, good morning. Good morning.
0: Ja, good morning. We gaan toch maar even verder in het Nederlands.
1: Ja hoor, dat wil ik doen.
0: Jij zit op dat congres. Voor wie is dat congres bedoeld eigenlijk?
1: Ja, het is een congres van de British Society of Lifestyle Medicine. En daar komen heel veel Britse artsen, maar ook leefstijlcoaches en andere gezondheidsprofessionals.
0: Ja.
1: Waaronder dus mijn collega Daphne Blankenstein en ikzelf.
0: Oh, jullie zijn er allebei. Aha, dat is leuk. Ja. Ja. En, maar wat hoop jij uit, ik weet niet hoeveel dagen dat is, wat hoop jij daar voor jezelf en je praktijk uit te halen? Nieuwigheden, nieuwe dingen?
1: Ja, zeker. Er zijn een aantal presentaties over darmgezondheid, over de vrouwen in de overgang, over PCOS, andere hormonale stoornissen.
0: En
1: hoe je dat in de praktijk kan aanpakken. Dus dat is heel interessant.

0: En daarnaast zijn er ook verschillende lezingen over ontwikkelingen van lifestyle management, leefstijlgeneeskunde en leefstijlcoaching. Eigenlijk over de hele wereld, dus in Europa.
1: Ja. Nou ja,
0: het oversteken, want het verkeer komt hier van twee kanten.
1: Oh, je loopt op straat, ja, ook nog te bellen.
0: Dus dat gaat dus ook
1: ik hoop dat we het nog redden.
0: In het vakgebied. En dat is dus ook heel leuk, want je hoort dan ook, zeg maar, hoe ze het in Azië aanpakken, hoe ze het in Noord-Amerika aanpakken.
1: Dat is voor jullie ook interessant om te weten.
0: Leefstijlcoaching, ja zeker.
1: Maar nu even vanuit de mensen die dat hebben. Stel, ik noem er maar twee, hè, hoge bloeddruk, diabetes 2. Is het niet zo, dat is dan in samenspraak met artsen natuurlijk altijd. Door een gezonde leefstijl, dat bijvoorbeeld je bloedsuikergehalte naar beneden gaat. En ik meen begrepen te hebben dat als het een half jaar onder de 6 zit, dat je dan medicatie kunt gaan afbouwen. Klopt dat? Of zo loopt het weer niet?
0: Daar durf ik geen harde uitspraken over te doen. Maar wat wel zo is, als je dus inderdaad meer gaat bewegen. Bewegen heeft ook al een direct effect. En gezonder gaat eten. Dus meer vezels, minder koolhydraten, snelle suikers. Dan kan dat wel effect hebben op inderdaad je bloedsuikergehalte. Dus dat je minder hoge bloedsuikerpieken hebt door de dag heen.
1: Maar stel,
0: en uiteindelijk kan dat ertoe leiden ook. Als je dat dus, en er zijn ook echt verhalen over van mensen die dus met diabetes, die ook echt medicatie moesten, die echt drastisch hun leefstijl hebben aangepast, dat die minder medicatie nodig hebben op een gegeven moment. Of zelfs zo helemaal zonder kunnen.
1: Ja,
0: die verhalen zijn ook. Geldt niet voor iedereen, hè, maar het kan echt grote effecten hebben als je je leefstijl aanpast.
1: Nee, maar dan krijg je dus de vraag van, stel je hebt diabetes gehad. Ik neem dat nou maar even als voorbeeld. Diabetes 2, hè, hebben we het dan over.
0: Ja.
1: Dan heb je geen medicatie meer. Blijf je, als je dat één keer gehad hebt, wel gevoelig om dat weer terug te krijgen? Want dan denken mensen, oh, het gaat nou weer goed met me. Oké, we kunnen de teugels wat laten vieren. Ja. En voor je het weet, zit je dus weer aan de medicatie. Dat
0: je
1: is
0: moet
1: ook niet goed.
0: Inderdaad, wel die gezonde leefstijl moet je wel vasthouden. Want anders dan uiteindelijk ga je weer terug naar af, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is wel belangrijk. Maar het is wel, ja, ik vind het wel indrukwekkend dus om te zien dat is echt wat leefstijl zo'n effect kan hebben.
1: Ja.
0: Je gezondheid, dat je dus medicatie niet meer nodig hebt. En bloeddrukverlagers is ook zo'n verhaal.
1: Nou, je zegt
0: dat
1: het
0: als
1: nu.
0: Dat mensen op een gegeven moment afvallen en hun leefstijl veranderen. Dat hun bloeddruk omlaag gaat. En soms dat die zo ver omlaag gaat. Dat ze dus de hele bloeddrukverlagers niet meer nodig zijn. Nou ja, dat is toch fantastisch.
1: Maar hoge bloeddruk, nou ja, je noemt het net zelf al. Hoge bloeddruk, stel je krijgt ineens hoge bloeddruk. En na een paar weken moet je terugkomen. Het is nog steeds een beetje hoog. Maar er is allerlei stress. Er is iemand overleden. Je bent gescheiden. Je moest verhuizen. Hoe snel moet je dan aan medicatie sowieso? Want kan het niet zijn als je stress echt vermindert van dat soort zaken. Dat het vanzelf goed komt? Of worden er erg snel medicijnen gegeven?
0: Nou, ik denk niet dat medicijnen te snel worden gegeven. Want ik denk juist dat bloeddruk is iets, dat wordt ook wel eens een beetje een sluipmoordenaar genoemd. Je kan heel lang met een hoge bloeddruk rondlopen. En die bloeddruk is ook schadelijk, hè, voor je bloedvaten in je hele lijf. Dus in je hart, maar ook je hersenen, overal. Zonder dat je door hebt. En vaak pas als je klachten begint te krijgen, dan loop je er eigenlijk al veel te lang mee rond. Dus ik denk sowieso niet dat die medicijnen te snel worden voorgeschreven bij een hoge bloeddruk.
1: Mm-hmm. Maar ook daar geldt het voor. Op het moment dat het allemaal goed gaat en een hele tijd goed blijft gaan, dan wordt dat aangepast en verminderd. Ja, hoe fijn is dat? Dat je dus eigenlijk zelf kunt bepalen of je misschien minder medicatie moet nemen. In hoe gezond je leeft en beweegt ook.
0: Ja.
1: Ik vind dat wel fantastisch.
0: Je hebt er zeker invloed op. En dat is ook nog wel een dingetje, dat is wel interessant om te vermelden. Wij, Daphne en ik, doen natuurlijk allebei het poolprogramma, hè?
1: Ja.
0: 2 jaar complete.
1: Mm-hmm.
0: En wij hebben dus mensen die ook afvallen in die 2 jaar tijd. Echt hun leefstijl aanpassen. En soms zie je dus ook dat mensen ook bijvoorbeeld als ze diabetes hebben, ook daadwerkelijk hun medicatie moeten aanpassen. En dat hebben ze, zijn ze zich niet altijd van bewust. Op het moment dat je afvalt, dat dan ook de hoeveelheid medicatie die je nodig hebt, even los van dat je ook gezonder wordt, ook verandert.
1: Ja, precies. Want dat gaat ook naar gewicht en zo.
0: En dan
1: voelen
0: ze zich ineens een beetje duizelig of wat dan ook. Of ja, maar je krijgt misschien nu wel te veel medicatie voor wat je weegt.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een ding. Maar dat is eigenlijk natuurlijk een heel goed teken. Dus alleen wel iets om alert te zijn.
1: Nou, zeker. Maar ik neem aan als je dat hebt bij beide, hè, als je die voorbeelden nou even neemt, hoge bloeddruk en diabetes 2, dat je met regelmaat één keer in een paar maanden even wordt gecheckt op je bloedsuiker of op je bloeddruk. Ja. Dat lijkt mij wel, tenminste. Zeker, door de praktijkassistenten. Ja.
0: Ja, dat gebeurt ook. Ja hoor. Ja.
1: Nou, jij gaat straks, want het is natuurlijk bij jullie een uur vroeger. Het is nu bij jullie tegen negenen. Ja, dus je bent op weg eigenlijk naar het congres.
0: We zijn op weg. Ja, Daphne die loopt voorop. Ja. Die doet de route, want ik kan niet met jou praten. En
1: nee, dat is waar. Dat vind ik toch wel iets. En denk eraan, je moet nu eerst rechts kijken, hè, als je oversteekt. Ja, want voor je het weet lig je onder een dubbeldekker.
0: Ja, klopt. Ja, die rijden hier ook rond.
1: Hey Lisette, ik wens jullie allebei hele goede dagen. Ik hoop dat jullie veel ervan opsteken. En we spreken elkaar een van de volgende weken weer. En dankjewel dat je voor ons even tijd had.
0: Dankjewel. En ik vermoed dat Daphne volgende week wel wat leuke dingen gaat vertellen. Over
1: dat denk ik ook.
0: Wat we geleerd hebben deze week.
1: Is goed. Oké, dag Lisette.
0: Fijne dag. Doeg.
1: En zo is dit uurtje Eemland 1 actueel alweer voorbij. Voor het geval u wat later inschakelde, van 12 tot 1 wordt dit programma herhaald. Maar het is ook terug te luisteren op onze site eemland1.nl. En morgenochtend om 9 uur de vrijdageditie. En die doen we, zoals altijd, samen met de collega's van Nieuwsplein 33. Voor nu wens ik u, ook namens technicus Menno Mooi, alvast een heel goed weekend. Het zijn de Open Monumentendagen, dus misschien bezoekt u een monument waar u nog nooit bent geweest. En na het nieuws, straks van 10 tot 12, is het tijd voor Spakenburgs Goed.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Ja, Ava Max en Kings en Queens. Ook Fleetwood Mac met Everywhere.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Spakenburgers Goed voor donderdag 10 september 2026. Dit is jouw streekomroep Eemland 1. En dat is dan voor de streek Eemland. Ja, dat is op zich vrij logisch. En wat zit in Eemland? Nou ja, Barend, Soest, Bunschoten, Spakenburg. Eemdijk, Zevenhuizen. En we verwelkomen natuurlijk ook gewoon Amersfoort en Leusden. Ja, dat valt toch ook onder Eemland, hè? Ja. Maar woon je daar nou buiten? Dan denk je, ben ik niet welkom? Hallo, natuurlijk wel. Van harte zelfs. Spakenburg is goed elke donderdag en vrijdagochtend tot een uur of 12 op je radio. Tussen 10 en 12 om precies te zijn. Op jouw streekomroep Eemland 1. En ik sleep je door de werkochtend heen. En mijn naam is Larry Koelewijn. En ja, ik sta hier. Ja, ik sta. Met enige plezier. Ja, niet helemaal goed genederlands, dat snap ik ook wel. Maar dat maakt niet uit. Hey, ik meld je maar eventjes. Over 100 dagen, dan is het alweer kerstvakantie. Dat je het even weet.
2: Papa, koffie?
1: Lekker, bakkie. Gaan we ondertussen goede muziek draaien van zometeen James Blunt. Ook Andrew Gold. We hebben DeBarge, maar ook Alesso en One Republic. En deze van Manau. La Tribu de Dana, terug naar 1999.

0: Barge en Rhythm of the Night uit 1985.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, over één simpel idee eigenlijk. Zodra het dagelijks leven te zwaar en te druk voelt, biedt de nacht een uitweg. De straat, muziek en dans nemen het even over en zorgen ervoor dat zorgen naar de achtergrond verdwijnen. Het nummer klinkt daardoor vooral als een uitnodiging om los te komen van alles wat overdag die aandacht opeist. Diane Warren schrijft het lied voor de soundtrack van de Motown-film The Last Dragon, terwijl Richard Perry de productie verzorgt. De feestelijke sfeer sluit bewust aan bij het succes van Lionel Richie's All Night Long. Voor die Barge betekent het nummer in 1985 een duidelijke stap van romantische soul naar uitbundige danspop. Ook in Nederland slaat het aan. Rhythm of the Night bereikt de nummer 4 in de Nederlandse top 40 en blijft daar 11 weken staan. James Blunt zometeen met 1973 uit 2007, dat dan weer wel. Nu eerst Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me

0: 1973 van James Blunt.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder toen een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer, afwisselend zon en wolken, blijft droog en het wordt zo'n 20 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Dit is Eemland 1. Inderdaad, we gaan zometeen een tijdreis maken naar 1999. Drie platen heb ik voor je uit dat jaar. Ook gaan we naar 1977 met Andrew Gold en Lonely Boy naar Inner City. Dit is What You Gonna Do With My Lovin'.

0: Andrew Gold met A Lonely Boy uit 1977. En je hoorde ook Inner City met What You Gonna Do With My Lovin' uit 1990.
1: Drie hits uit één jaar.
0: 1999 is een jaar waarin Nederland zichtbaar richting een nieuw tijdperk schuift. De euro wordt ingevoerd als giraalgeld. Voor munten en biljetten blijft de gulden nog 3 jaar in gebruik. Nederland maakt kennis met Máxima Zorrilleta, de nieuwe vriendin van kroonprins Willem-Alexander. Veronica zet Big Brother op televisie. 9 onbekenden wonen 100 dagen in een huis vol camera's. En een nieuw televisiegenre breekt door. Radio 2 begint met de top 2000 met Bohemian Rhapsody van Queen op nummer 1. Gerard het Hoofd en Martinus Veldman krijgen de Nobelprijs voor natuurkunde. En boven Kaspel veroorzaakt een besmette whirlpool op de West-Friese flora een grote legionella-uitbraak. De politiek wankelt tijdens de Nacht van Wiegel als het correctief referendum strandt. Kosovo beheerst het buitenlandse nieuws. De NAVO bombardeert Servië en Montenegro. De Millennium Bug, ja, die zorgt voor spanning, want Nederland oefent noodscenario's en hoopt maar dat de computers gewoon blijven werken als het uiteindelijk 2000 wordt. 1999, het jaar van de tijdreis. 3 platen heb ik voor je. TLC met Unpretty, ook Sixpence None the Richer met Kiss Me, maar eerst Ronan Keating. When You Say Nothing At All. It's

TLC met Unpretty. Over onzekerheid en het schoonheidsideaal. Geschreven door T-Boss samen met producer Dallas Austin. In de top 40 komt het tot nummer 6 en blijft het 15 weken staan. Daarvoor Sixpence None the Richer met Kiss Me, bekend uit de film She's All That. De plaat bereikt nummer 12 en staat 12 weken in de top 40. En Ronan Keating begint in 1999 ook solo bijzonder sterk. When You Say Nothing At All uit de soundtrack van Notting Hill bereikt nummer 5 en houdt het 17 weken vol in de Nederlandse top 40. Drie platen dus uit 1999 in de tijdreis. Heb je nou zoiets van, joh, ik wil er ook wel eens een bijdrage aan leveren aan die tijdreis, door bijvoorbeeld een suggestie te doen, dat kan. Larry.koelewijn@eemland1.nl. Dat is Larry.koelewijn@eemland1.nl. Drie platen uit 1 jaar. Raccoon onderweg. Nickel for Goodbye. De rest Jonas Blue en Melef.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Topic en Becky G met Sorry Papi. Ook de Cornels met 74, 75.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Aanbeland in het tweede uur alweer van Spakenbeurs goed voor deze 10 september 2026.
2: Papa, koffie?
1: Ja, ik lust nog wel een bakje, ja. Goed idee. Hey, en dit uur op de gastenlijst. Muziek van ICT. Wie? Ja. In 1996 hadden zij een hit met Lascia ti tentare. Ja, als je hem hoort, dan weet je het wel weer. Als je het althans van een zekere leeftijd bent. Maar ook ben je niet van een zekere leeftijd, is het evengoed leuke muziek, hè? Ja, dus ik zou zeggen, laat hem staan waar die staat. En dat is op jouw streek omroep Eemland 1 voor de streek. Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk, Zevenhuizen, Soest, Soesterberg, Baren en alles eromheen, erboven, eronder. Van harte welkom natuurlijk.
2: Papa, wil je appeltaart?
1: Ja. Ja, lekker. Wil je er wat slagroom op doen? Ja, oké. Okay. Nee, prima. Appeltaartje. Dat lust ik altijd wel. Nou ja, ja ik, je kunt zeggen, ja. Je kunt me er s'nachts voor wakker maken. Dat is weer misschien net wat overdreven. Dat heb ik. Laat me lekker slapen. Weet je wat, denk ik dan. Dan neem ik wel een appeltaart ontbijtje. Dat. Niet dat ik dat vaak doe, maar dat zou best lekker kunnen zijn. Dat bedoel ik eigenlijk. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Mijn naam is Larry Koolewijn en tot 12 uur sleep ik je door de werkochtend heen met nu White Lies. As I try not to fall

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Je zou jezelf eens terug moeten zien zoals je hier voor me staat nu. Waarom kijk je zo treurig? Ik zie zelfs tranen in je ogen, dus kom eens bij me. En wees maar niet bang om flink uit te huilen, want ik weet wat je voelt op dit moment. Zelf heb ik namelijk ook vaak genoeg de donkere kant van het leven gezien. Ik weet wat het is als het nooit meer licht lijkt te worden. Nu heb je even geen flauw idee wat je moet doen, maar wees gerust. Wat je me ook vertelt, ik zal er altijd voor je zijn. En je nooit uit mijn leven laten verdwijnen. Dus als je eens een keer goed kwaad wil worden en al je frustraties wilt afreageren, doe dat dan maar. Gooi alles er maar uit wat je dwars zit. Praat er maar over. Of heb je misschien iets te verbergen? Ach, iedereen wordt toch wel eens kwaad, ik ook, dus voel je vooral niet schuldig. Volgens mij lijk je zelfs wel een beetje op me. Ik heb jouw situatie ook moeten doorstaan. Je staat op een kruispunt van wegen en je hebt geen idee welke kant je op moet gaan. Weet je wat? Ik neem je hand wel en wijs je de weg. Want ook al zit je in de diepste put, ik zal er altijd voor je zijn. Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je nooit pijn doen. Ik sta namelijk aan jouw kant.

0: The Pretenders, I'll Stand By You uit 1994. En met dank aan Bart van Leeuwen was dat de plaat in zijn verhaal. The New Radicals daarvoor met Someday We'll Know, 1998. Dit is Eemland 1, jouw streekomroep met het programma Spakenburg is goed. Het programma wat je elke donderdag en vrijdag tussen 10 en 12 kunt beluisteren. En daarin sleep ik je door de werkochtend heen.
1: Papa, ga je nu een hysterisch feitje... een historisch feitje voorlezen.
0: Ja, er zit wel wat hysterie in. In die zin denk ik dat er wel mensen hysterisch van geworden zijn, misschien. Op 9 september 2001 begint de Britse legermajor Charles Ingram aan zijn deelname aan Who Wants to be a Millionaire. Zeg maar wat in Nederland Weekend Millionaires is. Een dag later bereikt hij uiteindelijk de hoofdprijs van 1 miljoen pond. Maar tijdens de opname valt iets op. Ingram lijkt op sommige antwoorden totaal geen antwoord te weten. Noemt verschillende mogelijkheden hardop en verandert vervolgens ineens van gedachten. Als de productie dan de geluidsopname terugluistert, ontstaat er een verdacht patroon. Steeds wanneer Ingram het juiste antwoord noemt, klinkt er een kuch van medekandidaat Tuken Whittock. Ook Ingram's vrouw Diana raakt bij de zaak betrokken. De aanklager wijst later op 19 verdachte kuchmomenten en op telefonisch contact tussen Diana en Whittock. Het miljoen, ja, dat wordt niet uitbetaald. In 2003 verklaart een jury alle drie schuldig aan bedrog. Ze krijgen voorwaardelijke gevangenisstraffen. En Charles Ingram blijft volhouden overigens dat hij onschuldig is. Ja, toch een bizar verhaal, hè? Alright, 9 september 2001 was die uitzending. We gaan muziek draaien, lijkt me een goed plan. BFI zometeen met Why Not Jazz. Maar eerst Sam Fender en Olivia Dean, Rain In Me.

0: EFI. Uit 1993 hoorde je Why Not Jazz. Ja, waarom niet? Ja, weet ik veel.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja, dat denk ik.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder toen een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer, afwisselend zon en wolken, blijft droog en het wordt zo'n 20 graden.
0: Ja, tot 12 uur is dit nog het programma Spakenburg is goed. Waarin ik je door de werkochtend heen sleep. Dus ja, nog een half uurtje genieten. Niet dat het dan klaar is, hè. Want dan komen er nog veel meer programma's. Straks nog Eemland 1 actueel. En ik zou zeggen, laat hem vooral staan op Eemland 1. Check ook even de website www.eemland1.nl. www.eemland1.nl voor ja, het nieuws uit onze streek. ICT zometeen met La Chantie Tentare uit 1996, maar eerst Christopher Cross. We gaan terug naar de jaren 80, 1983 om precies te zijn. Dit is All Right.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: Jachetie Tentare van ICT hier op Eemland 1. Op jouw streekomroep. En we draaiden nog Christopher Cross met All Right.
1: Twee, hit, twee hits van 1. In double play. Double play.
0: Ja, ABC maakte in 1982 van liefdesverdriet iets opvallend stijlvols. Met frontman Martin Fry, zijn gouden pakken en producer Trevor Horn klinkt debuutalbum The Lection of Love eigenlijk tegelijk strak, chic en dramatisch. Poison Arrow gaat over onbeantwoorde liefde. Jij valt voor iemand, maar die ander voelt dat totaal niet. En dan All of My Heart is grootser en melancholischer met liefde, twijfel en pijn wat door elkaar heen loopt. ABC, terug naar 1982, want dat is het jaar waaruit ze allebei komen, toevallig. ABC in double play. Dit is eerst Poison Arrow.

All of My Heart van ABC uit 1982. En uit datzelfde jaar, ook van ABC, Poison Arrow. Want, dubbele punt, ze zaten in double play. Dus de route is afgelopen voor deze donderdag 10 september 2026. Wat het programma Spaak en Brugschoed betreft dan. Ik zou zeggen, laat hem vooral staan op Eemland 1. Jouw streekomroep, want er komt nog veel meer. Check maar even de website voor de programmering www.eemland1.nl. Ik heb nog voor je DJ Jurgen met Higher and Higher. Leuke plaat uit 2000. Na Alex Warren met Fever Dream. Ik wens je een fijne donderdag. Ik koop je volgende... eigenlijk gewoon morgen. De volgende werkdag. Morgen weer te spreken om 10:00 voor een nieuwe editie van Spakenburg Schoet. Graag tot dan.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Donderdag 10 september is het vandaag. En eergisteren begon de Landelijke Week van Lezen en Schrijven. Straks in dit programma uiteraard aandacht daarvoor. Met leefstijlcoach Lisette de Jong praat ik over je leefstijl als medicijn. En hoe dat allemaal zit, ook dat hoort u straks. En natuurlijk bellen we rond 9:30 even met onze vaste weerman Klaas Bijker. Om te kijken of we het komend weekend in elk geval droog houden. En dan is er een nieuw platform, MeshFriends.nl. Een nieuw initiatief om volwassenen te helpen om nieuwe vrienden en kennissen te maken. En sinds deze week is dit platform ook actief in onze eigen regio Eemland. Maar na de muziek blikken we eerst vooruit naar komend weekend. Want het is niet alleen Open Monumentendag. Er is ook de jaarlijkse kunstroute in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. En de Bunschoten cultuurcoach weet daar alles van. Welkom bij Eemland 1 Actueel.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Ja, dit was Taylor Swift en Ruin the Friendship. En als u denkt van, oh man, wie was die vorige ook alweer? Dat was de Culture Club, u weet wel, met Boy George en Time. Nieuwe vrienden maken, dat klinkt makkelijker dan het soms in werkelijkheid is. Zeker bij volwassenen en senioren. Vriendenclubjes zijn al jaren geleden gevormd. Ja, en kom er dan maar eens tussen. Aan de telefoon Ramon Kaljau. Hij is de bouwer of medebouwer van een platform meshfriends.nl. En dat is een nieuw initiatief om volwassenen te helpen nieuwe vrienden of kennissen te maken. En sinds deze week is dat platform ook actief in onze eigen regio Eemland. Ramon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom ben jij of zijn jullie, want heb je het samen gedaan of heb jij hem alleen gebouwd?
1: Nee, ik doe het samen met iemand anders inderdaad.
0: Oké, waarom zijn jullie dit begonnen? Waren er signalen uit je eigen omgeving dat je dacht, daar moeten we wat mee?
1: Ja, eigenlijk wel. Ook uit persoonlijke ervaring. Ik kom uit Zeeland, uit Goes. En ik heb 10 jaar in Leiden gewoond. Uiteindelijk zijn we 6 jaar geleden ben ik samen met mijn vrouw en kinderen terugverhuisd naar mijn geboortestad in Goes. En ja, dan merk je eigenlijk ook wel dat het voor mijn vrouw in een nieuwe omgeving best wel lastig is om daar een netwerk op te bouwen. Zeker in coronatijd.
0: Oh ja, ja.
1: En ja, zelf kom ik ook terug in een oude vriendengroep. Ja, en op een gegeven moment, ik ben nu 35. Het is toch anders de relatie die je met mensen hebt, zeg maar, wanneer je 18 bent en in de kroeg staat. Dan wanneer je zeg maar volwassen bent en kinderen hebt, zeg maar, dan heb je toch een andere diepgang is dan vaak nodig. Dus dat sluit ook niet altijd meer goed op elkaar aan. Dus eigenlijk uit die persoonlijke achtergrond, zeg maar, zijn we eens gaan nadenken van hoe kan dat nou, zeg maar, want we worden best wel dicht op elkaar in Nederland. Waarschijnlijk zijn er gewoon mensen in je eigen buurt met wie je best wel goed zou klikken. Als vrienden, alleen ja, toevallig ken je elkaar niet omdat je net een ander dagritme hebt of een andere, je doet andere dingen, zeg maar.
0: Maar ik hoor jou zeggen, we wonen heel dicht bij elkaar in Nederland. Ja. En toch lees ik dan ergens dat 1 op de 2 Nederlanders zich soms eenzaam voelt. Dat vind ik heel veel, dat is de helft, hè?
1: Zeker, ja, dat is wat dat betreft heel schrijnend natuurlijk. En daar zit ook best wel een taboe op, denk ik. Dat mensen eigenlijk die behoefte hebben aan verbinding.
0: Ja, maar dat is toch ook normaal? Ik bedoel, mensen kunnen heel goed alleen zijn, maar soms heb je even behoefte om, al is het maar voor de gezelligheid, om met andere mensen te praten of een kopje koffie te drinken, zoiets. Het was landelijk al aanwezig, hè? Want er zijn landelijk al iets van 14.000 aanmeldingen geweest. Behoorlijk veel dus ook, en dat is heel goed. Maar hier in regio Eemland is het net eigenlijk deze week gestart en meteen al 500 aanmeldingen.
1: Ja,
0: dat
1: ja,
0: is veel, absoluut. Toch?
1: Dat is veel, ja. Ja, wat dat betreft komt het is de behoefte aan verbinding universeel, zeg maar, en die stopt niet bij een bepaalde stadsgrens.
0: Nee, en ook niet bij een bepaalde leeftijd.
1: En ook niet bij een bepaalde leeftijd, inderdaad. Ja, we zien mensen tussen de 18 en 93 die zich hebben aangemeld. Dus wat dat betreft is het.
0: Oh, serieus? Ja. Nou, en terecht en goed dat ze het gedaan hebben. Want hoe werkt het? Wat ga ik zien als ik naar jullie naar die site ga?
1: Ja. We hebben eigenlijk een platform gebouwd waar mensen een soort van profiel creëren. En daarmee vullen ze eigenlijk wat informatie over zichzelf in. Hoe zij als persoon zijn, wat ze belangrijk vinden in het leven. Qua normen en waarden. Ook wat je, welke mate van diepgang je eigenlijk behoefte hebt. In welke levensfase je zit. En op basis van dat profiel matchen we eigenlijk mensen met elkaar in de buurt. Die bij elkaar passen.
0: Ja, precies. Want het is niet zo dat je zegt van, en ik hou van sporten en ik hou van tuinieren. Dit gaat wel wat dieper, hè?
1: Het gaat zeker dieper. Dus de match die we maken zit ook niet op het interessegebied. Het zit echt op wie je als persoon bent. Hoe je zegt dat je bent, laten we dat natuurlijk vooropstellen. Dus het gaat echt vanuit een stukje kwetsbaarheid. En vanuit jezelf moet je eigenlijk zo'n vragenlijst invullen. En daarbij gaan wij de mensen voorstellen die op papier in ieder geval goed bij jou passen.
0: Ja, ik vind dat een heel mooi iets. Maar wat maakt jullie site meshfriends.nl nou anders dan andere sites waarmee je kennis maakt met mensen? Want hier is het niet de bedoeling dat je naar een partner gaat zoeken, hè?
1: Dit is zeker geen dating site. Nee. Dus mensen die op liefdesgebied iets zoeken, die zijn op andere adressen beter aan hun recht. We zijn echt gericht op het maken van vriendschappen. Ja, wat we nu daadwerkelijk ook anders maakt van andere initiatieven is dat heel veel andere initiatieven die zitten op het organiseren van activiteiten. Vaak in groepsverband.
0: Ja.
1: En bij ons is het eigenlijk een 1-op-1 matching. Dus op basis van jouw profiel stellen we de mensen voor en daarmee ga je 1-op-1 zeg maar afspreken. Dus er zijn geen georganiseerde activiteiten, dat het ligt in principe zelf. Dus in die zin is het laagdrempeliger en ben je niet afhankelijk zeg maar van de organisatie van een derde partij.
0: Nee, precies. De match, dat is dat wordt door jullie gedaan en daarna gaan ze het samen zeg maar een beetje uitzoeken. Krijg je veel positieve feedback?
1: Ja, we krijgen uiteraard gemengde feedback in deze periode. We zijn dit jaar natuurlijk pas gestart, dus er gaan ook dingen niet goed. Maar we krijgen veel leuke reacties van mensen die ontmoeting hebben met anderen. Een groot deel van de mensen spreekt eigenlijk vrij snel nadat ze contact hebben met elkaar meteen af. Er zijn ook al mooie vriendschappen uit ontstaan. Dus dat is altijd leuk om te horen.
0: Ja, want ik zit te denken, jij zegt van wie ze zijn, moeten ze zeggen. Zeg maar, als jij iets anders zou zeggen dan hoe je echt bent, val je bij de match door de mand.
1: Door de mand.
0: Want
1: ja.
0: dan matcht die persoon dus helemaal niet, omdat je zelf niet zo bent. Maar dat gaat dus goed.
1: Dat gaat goed, inderdaad. Ja, dus dat is uiteraard een van de vragen van, kun je eigenlijk die klik op papier voorspellen? Want dat is uiteraard een grote vraag. Nou, daar gaan dingen in goed, maar dingen ook nog niet in goed. Dus wij zijn eigenlijk een soort van eerste filter in die kennismaking zeg maar, met mensen die in ieder geval een grotere kans maken.
0: Ja.
1: En waarvan je dus ook weet dat ze openstaan voor vriendschap. Want dat is natuurlijk het andere vraagstuk. Er kunnen ook mensen in je buurt wonen met wie je vermoedt dat ze wel bij je zouden passen. Alleen dan is die drempel om misschien diegene aan te spreken en daadwerkelijk dat initiatief te nemen is soms ook nog wel aanwezig.
0: Ja, dit is op de een of andere manier iets veiliger of zo. Zijn er kosten aan verbonden?
1: Het is de initiatief zeg maar wat mensen gratis kunnen proberen. En één keer in de twee weken mag je gratis een connectieverzoek versturen. Dus je krijgt als je gaat starten kun je drie mensen gewoon gratis benaderen. En daarna vragen we een bijdrage van €4,95 per maand.
0: Nou, en dat is ook nog te doen. Ik herhaal nog even en ik zal het even spellen. Meshfriends.nl en dan mesh met M-E-S-H en dan friends.nl. Ik vind het een fantastisch initiatief. Ik hoop dat jullie dit heel mooi en positief voort kunnen zetten. En dank voor je uitleg, Ramon.
1: Dankjewel, hoop ik ook. Fijne dag verder.

0: New Friends was dat, Malcolm Todd. Vrijdag 11 en zaterdag 12 september wordt in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk weer een cultureel hoogtepunt. De kunstroute Bunschoten 2026 maakt van de drie dorpskernen één groot openluchtatelier. Bovendien valt het op zaterdag ook nog eens samen.
1: Ik ben heel erg hiernaast hoor. Ja.
0: Het valt ook nog eens samen met Open Monumentendag. Alle reden om eens te bellen met Jennifer Judo, cultuurcoach van Bunschoten. Jennifer, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik moet even een plekje opzoeken, een rustig plekje opzoeken.
0: Ja, ik hoorde ineens jou door me heen praten.
1: Ja, excuus daarvoor.
0: Luister.
1: We komen nu, ja.
0: Nou, we hadden al heel veel informatie, dus waar gaan we eens beginnen met het thema? Elk jaar heeft een eigen thema, hè? Bedenken
1: ja,
0: jullie
1: klopt.
0: Een nieuw thema. En dat is dit keer lichaam en geest. Wie bedenkt zo'n thema? Ben jij dat? Of de gemeente?
1: Nee,
0: of?
1: Nee, we hebben het thema aangehouden van de geschiedenis van de maand.
0: Ah.
1: Van een jaar, ja. En dat is dit jaar ook weer. En dat is lichaam en geest. En vandaar hebben wij deze ook aangehouden. En we vinden het ook wel heel mooi thema eigenlijk.
0: Ja, nou dat is het ook, zeker. En daar kun je alle kanten mee op. Er
1: precies,
0: is een dat neem ik tenminste aan, een grote diversiteit aan kunstenaars. Dus zeker ook diversiteit aan de invulling van het thema, hè, denk ik.
1: Ja, er is een grote diversiteit en het komt nu allemaal binnen. Ik sta momenteel op het gemeentehuis en de kunstenaars druppelen binnen om hun werken af te leveren.
0: Dat is toch enig? Ja, leuk.
1: Ja, dat is heel leuk. Van kinderen, jeugd, volwassenen. Ja.
0: Ja, want er is een. Want ik zei vrijdag en zaterdag, maar eigenlijk begint het vanavond al, begreep ik.
1: Ja,
0: want
1: waar
0: en hoe is de start vanavond?
1: Vanavond hebben we de aftrap met een cultureel café. En dat is in restaurant De Mannenmaker om 19:30. En daar hebben we een spreker uitgenodigd, Jolien Postumus. En zij is kwartiermaker en internationaal spreker op het gebied van kunst en welzijn. Dus binnen het thema lichaam en geest gaat zij iets vertellen over wat kunst met je kan doen. Wat het doet voor je mentale gezondheid. Als je ernaar kijkt, maar ook als je zelf creëert, het ervaart. Dus dat wordt denk ik een hele interessante lezing.
0: Ja, dat is. En daar waar die lezing is, zijn daar ook al een van elke kunstenaar is daar een kunstwerk te zien? Is er één centrale plek waar je alvast kan kijken?
1: Vanavond niet. Nee, dat is morgen vanaf 3:00 is een overzicht tentoonstelling waar iedereen zijn werk kan inleveren binnen het thema. Is op het gemeentehuis. En dat is open vanaf morgen om 3:00.
0: Ja, dat is heel mooi. Hoe kun je, stel je wil daarheen gaan, hè? Want ook van buiten Bunschoten, Spakenburg komen mensen. Want het is iets wat heel erg leuk en heel erg groots wordt aangepakt. Hoe kun je nou, als je dat wil, de vrijdag en de zaterdag het beste aanpakken, zodat je echt alles ook ziet? Is er een soort route of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, het is lastig. We hebben wel de locaties, verschillende locaties in het dorp hebben genummerd. Maar het is niet per se een volgorde die je moet lopen. Dus de deelnemersboekjes die liggen hier in het gemeentehuis. Dat is eigenlijk het startpunt. En van daaruit kan je kijken naar wie je interesse gaat en welke route je kan lopen. Dus volg je hart, zou ik zeggen. Maar we hebben ook een website.
0: Ja.
1: En die is nieuw, dus daar kan ook alvast op gekeken worden.
0: En hoe heet die?
1: www.kunstroutebunschoten.nl.
0: Oké. Okay. Nou, dat is heel makkelijk. Dat is heel makkelijk.
1: Ja.
0: Daar komen ze wel uit. Want er zijn niet alleen schilderijen, neem ik aan. Er is van alles.
1: Nee. Er worden ook volgens mij wat beeld gebracht. En eigenlijk laat ik me nog een beetje verrassen in wat er nou binnenkomt.
0: Ja, nou, maar dat is juist het leuke van het geheel.
1: Ja.
0: Dus de mensen kunnen zelf een beetje kijken in die overzichtsentoonstelling van hey, dit vind ik leuk of dat vind ik leuk. En daar vervolgens heen gaan, heen fietsen. Ik weet niet hoe het weer morgen wordt, maar zaterdag wordt in ieder geval mooi. En zaterdag is het ook nog eens Open Monumentendag. Wordt dat daar een beetje doorheen geflooid? Hoe moet ik dat dan zien?
1: Ja, wij hebben het hier ook staan. We hebben zeg maar het Museum Spakenburg is de hele dag gratis te bezoeken. En daar is ook een exposant Dus zij doen ook mee in de route. Dus
0: nou,
1: dat is
0: en wij
1: heel
0: zijn
1: leuk.
0: Daar met onze collega's geweest een aantal maanden geleden. Ik wist niet wat ik zag. Ik was daar nog nooit geweest. Maar dat is heel groot. Hele goede rondleidingen zijn er. Dus dat is zeker de moeite waard om heen te gaan.
1: Ja, zeker. En we hebben dit keer hebben wij ook allemaal laagdrempelige activiteiten, creatieve activiteiten te doen. Dus er is ook wat te doen. Dus dat is ook heel leuk.
0: Ja, dat is ook altijd leuk. Zeker voor mensen, hè, gezinnen met kinderen.
1: Precies.
0: Dat is prima.
1: Ja.
0: Nou lijkt me het wel een hele organisatie. Heb je veel helpende handjes wel?
1: Nee, dat mag nog wel meer.
0: Oh, kunnen mensen zich nog aanmelden?
1: Zeker,
0: van joh, ik wil best meehelpen met dit of dat. Waar kunnen ze dat doen?
1: Deze een oproep. Ze kunnen mailen naar ze kunnen een berichtje achterlaten op kunstroutebunschoten.nl.
0: Oh, prima, prima, prima.
1: Ja.
0: Is het nou, want het is echt, elk jaar komt dat weer terug. Moesten jullie nou deze week, want ik kan me voorstellen dat er steeds meer kunstenaars de weg weten te vinden daar. Moesten jullie nou ook mensen teleurstellen omdat het te veel zou worden? Of vol is vol? Of?
1: Nee, sommigen waren te laat met aanmelden. Maar we hebben eigenlijk tot nu toe nog niet dat het te vol is geworden. Maar we zitten op het randje.
0: Nou, en dan wordt het toch een keer zaterdagavond. Wanneer ben jij nou een tevreden mens? Wat voor gevoel wil jij zelf hebben zaterdagavond over dit geheel?
1: Nou ja, het gevoel is nu al goed eigenlijk. Als ik zie hoe het de kunstenaars inspireert en hoe het nu al met elkaar verbindt. En dat je samen naar iets moois toewerkt en dat zij kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn en hoe hun visie is op lichaam en geest. Ja, ik ben nu al tevreden, maar ja, helemaal blij word ik als iedereen natuurlijk een hele leuke weekend heeft gehad en leuke ontmoetingen heeft.
0: Nou, ik wens het jullie absoluut, jij en al de helpers die je hebt, maar ook zeker de kunstenaars en ga weer verder met waar je mee bezig was. Want ze staan volgens mij in Drommen voor de deur om te komen. Dus ik wens jullie heel veel plezier. En
1: ja,
0: dankjewel voor dit gesprek.
1: Ja, bedankt. Doeg.

0: Bless My Soul was dat. Sean Lee, Angels of Libra.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, Klaas, goedemorgen. Daar zijn we weer met z'n allen.
2: Ja, ook goedemorgen.
0: Ja. Ja. Nou ja, het is hier echt ook een goede morgen. Ik zie wel wat wolken, maar ik zie ook blauw. Het is droog, maar ja, jij gaat nu zeggen hoe het verder gaat.
2: Ja, maar het blijft droog vandaag, hoor.
0: Oh, echt? Dus. Oh, dat is fijn. Ik had nog niks gehoord vanmorgen, dus ik hing helemaal op jou.
2: Ja, nou ja, het blijft droog, maar er zijn wel wat wolkenvelden. Het wordt niet zon overgoten en de temperatuur is niet echt om over naar huis te schrijven, hoor. Een graad of 18, 19.
0: Nou, is dus toch prima. Trek je toch een vestje aan, ja.
2: Iets aan de frisse kant. Maar morgen staat wel weer wat regen op het programma. Trouwens, überhaupt, dus de komende periode, daar worden droge dagen afgewisseld met wat regenachtige dagen. En die regenachtige dagen, die zijn niet al te regenachtig, hoor. Dan is het een paar uur, en dat is morgen ook geval, is een paar uur valt er wat lichte regen en dan klaart het weer op.
0: Mm-hmm.
2: En richting weekend is vooral zaterdag is een mooie dag met weer een graad of 20 en overwegend.
0: Kijk,
2: droog.
0: En dat horen we graag, want het is open monumentendag. Dus mensen gaan lekker op fietsje naar al die monumenten kijken.
2: Ja, ja. Niet al te veel wind, dus het is een heerlijke fietsdag. Maar het is wel mooi dat die niet op zondag wordt gehouden, want zondag is een mindere dag. Dat is een van de regenachtigste dagen de komende periode. Dus er kan het plaatselijk 10 mm vallen. Er zijn flink wat buien, er kan onweer bij zitten. En de temperatuur, ja, die blijft ongeveer hetzelfde.
0: Ja, ik luister altijd heel goed hoe jij het zegt. Er kan 10 mm vallen, maar dat hoeft dus niet.
2: Nee,
0: het kan ook 3 zijn.
2: Ja, precies.
0: Ja, maar precies.
2: Zo is het weer nog eenmaal. Laat het nooit precies in de vingers kijken. Hè?
0: Nee, precies. Maar hoe ziet het er met een beetje slagen om de arm voor volgende week uit, Klaas, vanaf maandag?
2: Ja,
0: blijft het zo? Of?
2: Ja, nou, ja, maandag en dinsdag dat zijn weer prachtige dagen met vrij veel zon en temperaturen die weer behoorlijk omhoog krimpt. We gaan richting 23, 24 graden. Dus het is best wel warm voor september. En daarna wordt het weer minder. En nou ja, hoe regenachtig het dan wordt, dat moeten we even afwachten.
0: Ja, dat is weer een heel stuk verder. Dan hebben we jou al lang weer een paar keer gesproken.
2: Ja, maar ik moet wel even zeggen van er valt voldoende regen om alles een beetje fris groen te houden. Maar het grondwater, dat is nog helemaal niet goed.
0: Ja,
2: en
0: dat,
2: de scheepvaart op de Rijn, dat houdt ook niet over. En daar wordt nog niet echt aan gewerkt.
0: Nee, er moeten nog weken overheen gaan. Eer dat weer een beetje, misschien wel maanden, dat weet ik niet.
2: Ja,
0: maar
2: er wordt van alle kanten gezegd. Ja, het hangt ervan af. We hebben dus een hele regenachtige periode nodig met stortbuien of stortregens. Maar daar komt het voorlopig niet van.
0: Nee. Nou ja, we doen het met wat we krijgen, Klaas. En morgen horen we jou rond 9:30 heel graag weer terug. En misschien heb je dan nog weer nieuwe dingen te melden. We gaan het zien morgen. Dank je wel voor nu. Dag, Klaas.
2: En een mooie dag toegewenst.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken.

Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis, maar dat je er weer bent.

0: Ja, ik vind het een beetje bluesachtig. De Dijk was dat en goed je weer te zien. In 2021 geschreven door Huub van der Lubbe, uiteraard zou ik bijna zeggen, en Jan Robijns. Deze week staat in het teken van de Landelijke Week van Lezen en Schrijven, waarin aandacht wordt gevraagd voor iets wat voor veel mensen vanzelfsprekend lijkt, maar dat toch niet voor iedereen is. Goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de digitale wereld. Aan de telefoon Elfriede van Nuenen. Zij is taaltrainer bij Kunstenhuis IDEA in Soest. Goedemorgen Elfriede.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik kreeg het draaiboek en ik zag daar cijfers. En ik wil, jij weet ze waarschijnlijk ook, maar ik wil het je toch niet onthouden. Want ik schrok daar toch ook wel van. Het blijkt dat in Amersfoort 12% van de inwoners tussen 16 en 75 jaar beperkte basisvaardigheden heeft in lezen en schrijven. In Baarn is dat 9%. In Eemnes zelfs 17% en in Soest 5%. Ik vind dat best veel.
1: Ja.
0: Toch?
1: Is dat ook?
0: Ja,
1: en maar daarom is die week van lezen en schrijven er ook. Omdat het gewoon best veel grote percentages zijn. Terwijl heel weinig mensen daar eigenlijk van weten.
0: Ja, eigenlijk zou die week niet eens moeten hoeven te bestaan. Hè? Maar helaas is dat dus wel zo. En dan denk ik, dan ga je denken aan wat kunnen de oorzaken zijn. Maar de oorzaken bij iemand van 16 en iemand van 75 kunnen totaal verschillend zijn natuurlijk.
1: Ja, zeker. Nee, het is heel divers. Sowieso moet je eigenlijk ook onderscheid maken tussen mensen die in Nederland geboren zijn inderdaad. En NT2'ers, zoals wij ze noemen. Dus mensen die Nederlands als tweede taal leren. Want ook daar zitten vaak mensen bij die in hun eigen land
0: nog
1: geen scholing hebben gehad. Maar in Nederland is het inderdaad vaak, zeker bij oudere mensen, dat ze bijvoorbeeld op school erbuiten vielen. Weet je, toen was het van, je bent dom, dus ga maar naar een
0: school. Precies. Toen waren de BLO-scholen. Nu heb ik het echt over de jaren 50, 60. BLO.
1: En dat is nog veel gebeurd. Maar sowieso zijn deze mensen ook vaak heel slim in het camoufleren van dat ze het niet kunnen. Dat is ook waarom ook voor ons als bibliotheek het best moeilijk is om ze te bereiken. Want mensen schamen zich natuurlijk daarvoor. Je schaamt je ervoor dat je niet goed kan lezen en schrijven. Dus je verzint smoesjes.
0: Ja.
1: En vaak zijn ze zo creatief daarin dat daar gewoon mensen dat helemaal niet beseffen. Ook de mensen om hen heen niet. Maar misschien een partner wel.
0: En daar word je volgens mij ook heel knap en vaardig in. Maar dat zou wel betekenen dat die percentages, dat die eigenlijk misschien nog wel hoger zijn. Want er zijn mensen waarvan wij het dus nog steeds niet weten.
1: Ja,
0: en weet je, het is moeilijk. Je kunt niet functioneren in deze maatschappij. Maar dan kijk ik even naar, zeg maar, de pubers. De kinderen, hè, tussen, rond de 15, 16. Dan denk ik, je zou toch denken dat ze basisvaardigheden hebben geleerd. Zowel qua lezen als qua schrijven op de basisschool. Hoe anders is de basisschool dan vroeger? Bestaan er nog dictées bijvoorbeeld?
1: Dat durf ik niet precies te zeggen, want ik zit zelf niet in het basisonderwijs.
0: Nee, snap ik, maar dat zou eigenlijk wel goed zijn.
1: Ja, maar wat vooral het probleem is, denk ik, is dat kinderen natuurlijk heel veel op schermen zitten tegenwoordig. Dus alles gaat snel. Ik zag toevallig vanochtend ook nog even een filmpje. Ze scrollen op die telefoon, ze kijken even snel een filmpje, ze lezen bijna niet. Terwijl vroeger was het natuurlijk veel makkelijker. Je pakte een boek, want er was helemaal geen tv.
0: Nee, precies.
1: Er was wel tv, maar ik weet nog van mijn jeugd alleen op woensdagmiddag.
0: Ja, die jeugd heb ik ook gehad hoor. Woensdagmiddag en zaterdagmiddag. Ja, klopt. Ja. En ook niet iedereen had tv, dus dan ging je bij buren kijken met een heleboel kinderen. Maar dat klopt.
1: Het is een sociale bezigheid. En tegenwoordig is het inderdaad, ik denk dat die schermen, maar dat is ook niet onbewezen hoor, maar ik denk dat die geen goed doen. En daarnaast is er natuurlijk ook heel veel in het nieuws geweest over het hele leesonderwijs. Dat kinderen vooral technisch leren lezen. Van hoe vind je je signaalwoorden en hoe is die tekst opgebouwd. En niet over de inhoud.
0: Niet begrijpend lezen, hè? Dat is ook een vak. Begrijpend lezen,
1: En ook daar kritisch over nadenken. En daar misschien eens over praten met elkaar. Van goh, ik heb dit boek gelezen. Wat vond je daar nou van?
0: Ja.
1: Het wordt niet leuk gemaakt. Ik denk
0: nee,
1: dat
0: precies. En de boeken zijn misschien ook niet leuk genoeg om ze te interesseren. Maar dat schrijven, dan denk ik, al die kinderen van 15, 16, 17, dat gaat nog verder, denk ik. Als je ziet hoe zij bijvoorbeeld appen, heel veel met afkortingen van woorden. Dan denk ik, eigenlijk is dat dus ook helemaal niet goed. Want het moet snel, dus je gaat alle klinkers weglaten. En dan denk ik, dat moet ook misgaan, hè?
1: Ja, daarom, ja. Ja. Nee, dus wat dat betreft zou inderdaad in het onderwijs veel meer aandacht moeten worden besteed aan schrijven. Want het is ook voor alle vakken van belang natuurlijk. En wat je later ook gaat doen, je moet, nou zeker hoger opgeleide, moeten toch altijd verslagen schrijven. Dus ja, het is heel belangrijk dat daar, dat daar veel aandacht aan wordt besteed. Ja.
0: Nou ben jij taaltrainer, onder andere bij het kunstenhuis IDEA in Soest. Wat voor mensen krijg je daar? Wat doe je met ze en voor ze? Want die moeten wel zelf natuurlijk die drempel over, hè? Om bij jou terecht te komen.
1: Ja, nou dat is vaak het lastige. Dus wat wij veel hebben, ik werk dan inderdaad voor de bibliotheek van Soest, Zeist en Bilthoven. En in Bunnik hebben we ook een inloopsprekertaal. Daar kunnen dus mensen altijd binnenkomen met vragen over taal. Maar in de praktijk zijn dat veel meer die NT2'ers, dus die anderstaligen die de taal willen leren, dan inderdaad die laaggeschoolde, de laaggeletterden. Ja. En we proberen wel zoveel mogelijk ze te vangen, vandaar dat we vandaag ook een taalwandeling aanbieden, zodat ze niet per se die bibliotheek in hoeven, maar we verzamelen gewoon bij de bibliotheek en gaan van daaruit wandelen en praten over taal. Wat is taal nou voor jou?
0: En dat is toch heel erg laagdrempelig, ja. En misschien willen ze dat dan wel.
1: Ja, nou precies. Dus we hopen ze zo te vangen. En verder veel in het netwerk. Dus ook bijvoorbeeld bij de huisarts contact leggen. Nou sowieso Bibliotheek Eemland heeft een heel groot aanbod. Maar wij in Soest ook. Dus er is heel veel. Maar inderdaad om ze te vangen is best wel lastig.
0: En wie of wat moet daar verandering in gaan brengen? Is dat de overheid? Zijn dat ouders? Zijn dat scholen?
1: Ik denk dat het heel veel mensen om deze mensen heen, die moeten merken van hé, er gaat daar iets niet goed. En dat je dan leert om het gesprek te voeren, want dat is natuurlijk heel moeilijk. Je gaat niet zomaar zeggen van goh, je kan ook niet goed lezen. Dus om dat op een respectvolle manier te doen, dat gesprek. Ik denk dat daar ook in de bibliotheek en de Stichting Lezen en Schrijven een goede grote taak voor ligt. Om mensen te leren om het gesprek aan te gaan. Want bij de huisarts loopt het bijvoorbeeld ook fout dat mensen hun bijsluiter niet kunnen lezen en dus hun medicijnen verkeerd innemen.
0: Ja, precies.
1: Op het werk gaat het mis, want als je niet goed kan lezen, heb je ook moeite met alle apps.
0: Kortom, dus er is een hoop werk aan de winkel. Nou, ik vind het heel fijn dat deze week bestaat. Ik dank jou voor je nadere uitleg en ik wens jou in ieder geval succes met mensen te bereiken die dit nodig hebben. Dank je wel.
1: Ja, en mochten de mensen luisteren, kom vooral naar de bibliotheek en we helpen graag verder.
0: Heel prima. Dank je wel, Elfriede.
1: Oké, graag gedaan.

0: Een plaat die niet zo lang geleden uitkwam in mei van dit jaar. Read All About It, dat was McDo en Chill Covers. Elke donderdag hebben we een gesprek met afwisselend twee leefstijlcoaches over alles wat met leefstijl te maken heeft. Inmiddels zijn we al een stuk wijzer in alle onderwerpen die aan bod komen. Maar wist u dat een gezonde leefstijl ook kan werken als medicijn? Nou, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Leefstijlcoach en voedingsdeskundige Lisette de Jong is op dit moment in Engeland op een Lifestyle Medicine Congress. En tussen alles door heeft ze toch even tijd voor een gesprek hierover. Lisette, goedemorgen.
1: Ja, good morning.
0: Ja, good morning. We gaan toch maar even verder in het Nederlands.
1: Ja hoor, dat wil ik doen.
0: Jij zit op dat congres. Voor wie is dat congres bedoeld eigenlijk?
1: Ja, het is een congres van de British Society of Lifestyle Medicine. En daar komen heel veel Britse artsen, maar ook leefstijlcoaches en andere gezondheidsprofessionals.
0: Ja.
1: Waaronder dus mijn collega Daphne Blankenstein en ikzelf.
0: Oh, jullie zijn er allebei. Aha, dat is leuk. Ja. Ja. En, maar wat hoop jij uit, ik weet niet hoeveel dagen dat is, wat hoop jij daar voor jezelf en je praktijk uit te halen? Nieuwigheden, nieuwe dingen?
1: Ja, zeker. Er zijn een aantal presentaties over darmgezondheid, over de vrouwen in de overgang, over PCOS, andere hormonale stoornissen.
0: En
1: hoe je dat in de praktijk kan aanpakken. Dus dat is heel interessant. En daarnaast zijn er ook verschillende lezingen over ontwikkelingen van lifestyle management, leefstijlgeneeskunde en leefstijlcoaching. Eigenlijk over de hele wereld. Dus in Europa.
0: Ja. Nou ja,
1: het oversteken, want het verkeer komt hier van twee kanten.
0: Oh, je loopt op straat, ja, ook nog.
1: Dus dat gaat dus ook
0: ik hoop dat we het nog redden.
1: In het vakgebied. En dat is dus ook heel leuk, want je hoort dan ook, zeg maar, hoe ze het in Azië aanpakken, hoe ze het in Noord-Amerika aanpakken.
0: Dat is voor jullie ook interessant om te weten.
1: Leefstijlcoaching, ja zeker.
0: Maar nu even vanuit de mensen die dat hebben. Stel, ik noem er maar twee, hè, hoge bloeddruk, diabetes 2. Is het niet zo, dat is dan in samenspraak met artsen natuurlijk altijd, door een gezonde leefstijl, dat bijvoorbeeld je bloedsuikergehalte naar beneden gaat. En ik meen begrepen te hebben dat als het een half jaar onder de 6 zit, dat je dan medicatie kunt gaan afbouwen. Klopt dat? Of zo loopt het weer niet?
1: Daar durf ik geen harde uitspraken over te doen. Maar wat wel zo is, als je dus inderdaad meer gaat bewegen. Bewegen heeft ook al een direct effect. En gezonder gaat eten. Dus meer vezels, minder koolhydraten, snelle suikers. Dan kan dat wel effect hebben op inderdaad je bloedsuikergehalte. Dus dat je minder hoge bloedsuikerpieken hebt door de dag heen.
0: Maar stel,
1: en uiteindelijk kan dat ertoe leiden ook. Als je dat dus, en er zijn ook echt verhalen over van mensen die dus met diabetes, die ook echt medicatie moesten, die echt drastisch hun leefstijl hebben aangepast, dat die minder medicatie nodig hebben op een gegeven moment. Of zelfs zo helemaal zonder kunnen.
0: Ja,
1: die verhalen zijn ook. Geldt niet voor iedereen, hè, maar het kan echt grote effecten hebben als je je leefstijl aanpast.
0: Nee, maar dan krijg je dus de vraag van, stel je hebt diabetes gehad. Ik neem dat nou maar even als voorbeeld. Diabetes 2, hè, hebben we het dan over.
1: Ja.
0: Dan heb je geen medicatie meer. Blijf je, als je dat één keer gehad hebt, wel gevoelig om dat weer terug te krijgen? Want dan denken mensen, oh, het gaat nou weer goed met me. Oké, we kunnen de teugels wat laten vieren. Ja. En voor je het weet, zit je dus weer aan de medicatie. Dat
1: je
0: is
1: moet
0: ook niet goed.
1: Inderdaad, wel die gezonde leefstijl moet je wel vasthouden. Want

0: Anders dan uiteindelijk ga je weer terug naar af, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is wel belangrijk. Maar het is wel, ja, ik vind het wel indrukwekkend dus om te zien dat is echt wat leefstijl zo'n effect kan hebben.
1: Ja.
0: Je gezondheid, dat je dus medicatie niet meer nodig hebt. En bloeddrukverlagers is ook zo'n verhaal.
1: Nou, je zegt
0: dat
1: het
0: mensen
1: nu.
0: Mensen op een gegeven moment afvallen en hun leefstijl veranderen. Dat hun bloeddruk omlaag gaat. En soms dat die zo ver omlaag gaat. Dat ze dus de hele bloeddrukverlagers niet meer nodig zijn. Nou ja, dat is toch fantastisch.
1: Maar hoge bloeddruk, nou ja, je noemt het net zelf al. Hoge bloeddruk, stel je krijgt ineens hoge bloeddruk en na een paar weken moet je terugkomen. Het is nog steeds een beetje hoog, maar er is allerlei stress. Er is iemand overleden, je bent gescheiden, je moest verhuizen. Hoe snel moet je dan aan medicatie sowieso? Want kan het niet zijn als je stress echt vermindert van dat soort zaken, dat het vanzelf goed komt? Of worden er erg snel medicijnen gegeven?
0: Nou, ik denk niet dat medicijnen te snel worden gegeven. Want ik denk juist dat bloeddruk is iets, dat wordt ook wel eens een beetje een sluipmoordenaar genoemd. Je kan heel lang met een hoge bloeddruk rondlopen. En die bloeddruk is ook schadelijk, hè, voor je bloedvaten in je hele lijf. Dus in je hartje, maar ook je hersenen, overal. Zonder dat je door hebt. En vaak pas als je klachten begint te krijgen, dan loop je er eigenlijk al veel te lang mee rond. Dus ik denk sowieso niet dat die medicijnen te snel worden voorgeschreven bij een hoge bloeddruk.
1: Mm-hmm. Maar ook daar geldt het voor. Op het moment dat het allemaal goed gaat en een hele tijd goed blijft gaan, dan wordt dat aangepast en verminderd. Ja, hoe fijn is dat? Dat je dus eigenlijk zelf kunt bepalen of je misschien minder medicatie moet nemen. In hoe gezond je leeft en beweegt ook.
0: Ja.
1: Ik vind dat wel fantastisch.
0: Je hebt er zeker invloed op. En dat is ook nog wel een dingetje, dat is ook wel interessant om te vermelden. Wij, Daphne en ik, doen natuurlijk allebei het poolprogramma, hè?
1: Ja.
0: 2 jaar te vliegen.
1: Mm-hmm.
0: En wij hebben dus mensen die ook afvallen in die 2 jaar tijd. Echt hun leefstijl aanpassen. En soms zie je dus ook dat mensen ook bijvoorbeeld als ze diabetes hebben, ook daadwerkelijk hun medicatie moeten aanpassen. En dat hebben ze, zijn zich niet altijd van bewust. Op het moment dat je afvalt, dat dan ook de hoeveelheid medicatie die je nodig hebt, even los van dat je ook gezonder wordt, ook verandert.
1: Ja, precies. Want dat gaat ook naar gewicht
0: aan,
1: en zo.
0: En dan
1: ja.
0: voelen ze zich ineens een beetje duizelig of wat dan ook. Of ja, maar je krijgt misschien nu wel te veel medicatie voor wat je weegt.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een ding. Maar dat is eigenlijk natuurlijk een heel goed teken. Dus alleen wel iets om alerter te zijn.
1: Nou zeker, maar ik neem aan als je dat hebt bij beide, hè, als je die voorbeelden nou even neemt, hoge bloeddruk en diabetes 2, dat je met regelmaat 1 keer in de paar maanden even wordt gecheckt op je bloedsuiker of op je bloeddruk. Ja. Dat lijkt mij wel, tenminste.
0: Zeker,
1: door de praktijkassistenten. Ja.
0: Ja, dat gebeurt ook. Ja hoor,
1: ja. Nou, jij gaat straks, want het is natuurlijk bij jullie een uur vroeger. Het is nu bij jullie tegen 9. Ja, dus je bent op weg eigenlijk naar het congres.
0: We zijn op weg. Ja, Daphne die loopt voorop.
1: Ja.
0: Die doet de route, want ik kan niet en met jou praten. En
1: nee, dat is waar. Dus. Dat vind ik toch wel iets. En denk eraan, je moet nu eerst rechts kijken, hè, als je oversteekt.
0: Ja,
1: want voor je het weet lig je onder een dubbeldekker.
0: Ja, klopt. Ja, die rijden hier ook rond.
1: Hey Lisette, dus, ik wens jullie allebei hele goede dagen. Ik hoop dat jullie veel ervan opsteken. En nou ja, we spreken elkaar een van de volgende weken weer. En dankjewel dat je voor ons even tijd had.
0: Dankjewel. En ik vermoed dat Daphne volgende week wel wat leuke dingen gaat vertellen. Over,
1: dat denk ik ook.
0: Wat we geleerd hebben deze week.
1: Is goed. Oké, dag Lisette.
0: Fijne dag. Doeg.
1: En zo is dit uurtje Eemland 1 actueel alweer voorbij. Voor het geval u wat later inschakelde, van 12 tot 1 wordt dit programma herhaald. Maar het is ook terug te luisteren op onze site eemland1.nl. En morgenochtend om 9 uur de vrijdageditie. En die doen we, zoals altijd, samen met de collega's van Nieuwsplein 33. Voor nu wens ik u, ook namens technicus Menno Mooi, alvast een heel goed weekend. Het zijn de Open Monumentendagen, dus misschien bezoekt u een monument waar u nog nooit bent geweest. En na het nieuws, straks van 10 tot 12, is het tijd voor Spakenburgs Goed. Dag.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Diana Birch heet deze dame. Valentino. Zo heet hij blijkbaar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Ik heb een vreemd verzoek van Gino Graus. Die zegt, ik wil je kussen. Wat moet je nou met iemands kussen? Nou ja, goed. Niks aan te doen. Gino, doe je best, hè. Je kunt er wat van. Je mag vaste kussen wel lenen, hoor.

Dekkers Kabaal Radio. Mag je rustig zeggen hoor. Ja. Bruno Mars, 24K, Magic. Dekker Radio gaat verder met iets rustigs. Hé, eindelijk. Eindelijk doet hij het. Andrea Bocelli met Marco Borsato. Mooie combinatie en een mooi lied. Because We Believe.

mooie beeldspraak hè, van Rob de Nijs. Inmiddels alweer een wat nummer van wat lang geleden, 2014. Ja, ik heb het opgezocht. En Loop in het licht. Ik vind het mooi bedacht. Dekker Radio gaat naar andere Nederlandse artiesten. Die heet Lisa de Graaf. Maybe it was love, vraagt ze zich vertwijfeld af. Ongetwijfeld. Je luistert naar het programma Dekker Radio met Merro Dekker.

0: late.
1: Music Radio. Met de muziek van gisteren.
2: Zeg maar gerust eergisteren. 2010 is toch alweer ver achter ons. House am See met Peter Fox.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Mooi nummer, hè? 2010. Peter Fox, Haus am See. Oké, moet even opschieten. We naderen alweer de bodem van het uur. En dat doen we met Huey Lewis en de News. Ja, zo heet die groep. En een van die grote hits van ze was deze, Power of Love. Tot aan de

0: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het virus wordt overgedragen door besmette muggen. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen te ontdekken, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye is veel moderner dan de AWACS-toestellen van de NAVO die nu worden gebruikt. Persoonlijke berichten op sociale media van premier Jette worden met enige regelmaat geschreven met behulp van AI. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. Deskundigen in de krant noemen het slecht voor zijn geloofwaardigheid. Het weer, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen wat regen bij 19 graden.

uit Duitsland heet High Life. En dat is een hitje uit 1984. Toen draaiden we hem al bij Unique FM in Amsterdam. En dat was een heel leuk hitje, vonden wij. En nou, mooi zomerplaatje toch? Bekker Radio deel 2. We gaan door met deze. Accentuate the positive. Paul McCartney. En daarna Beth Hart. En A Wonderful World.

0: Beth Hart heet deze dame. En A Wonderful World. Nou, die hebben ze er wel van gemaakt. Goed gezongen, hoor.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, even naar Amerika. De Bee Gees. En deze

Zo, het volle pond heb je gekregen. Ik heb hem helemaal uitgedraaid. Spirits Haven't Flown. De Bee Gees bij Dekker Radio. En een Nederlandstalige artiest, Peter Schaap. Kennen we die nog met deze? Adem, mijn adem. Leuke muziek.

gehoord, hè? Ik heb hem ook lang niet gedraaid, deze van Peter Schaap. Adem, mijn adem. Ja, dat is een mooie tekst trouwens. Wekker Radio. Nou, het schiet alweer op, dit uurtje, hè? Jongen, jongen. Michael McDonald heb ik voor je met James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè? Oude herinneringen aan vroeger. Toen dit een grote hit was. Titel... Jamo, be there. Wat zou dat betekenen? You must be there. Dat is eigenlijk de slang daarvan. Ook die hoor je in Dekker Radio.

0: mooie hit voor Rupert Holmes uit het eind van de jaren 70. De Escape heette het eigenlijk en kreeg de bijtitel de Piña Colada Song. Nou, die hebben we vaak gedraaid hoor.
1: Oude munt.
0: En dit stel,

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden en dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour.
2: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

De opening programma bond voor vandaag is van de Golden Earring. Een van de meest succesvolle bands in Nederland natuurlijk. 1982 kwam het uit. The Devil Made Me Do It. En ik zeg een hele goede dag. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van programma bond. Jan Berg is de naam en ik ga ze weer voor u draaien. Komende uur. Zo ook deze hedendaagse muziek van Lost Frequencies. Live It All.

0: Een lekkere hedendaagse muziek van Lost Frequencies. Ping Ping, Live It All, de titel van de plaat. Tijd om terug te gaan in de tijd, zoals we dat altijd zeggen, met wat we dan ook weer noemen.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1962 met Ricky Valens. Dit is Sealed With A Kiss.

0: Ricky Valens, terug in 1962, zielte de Kiss niet de meest bekende uitvoering van het nummer wat we hebben. In de jaren 70 hebben we nog een veel bekendere uitvoering gehad van Brian Hyland, weet je wel?
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: We gaan het weer succes met Take That. Patience, geduld. Moet je af en toe hebben in het leven.

0: Ja, een beetje geduld moet je hebben op zijn tijd natuurlijk. Patience, dit was muziek van Take That. 2006 gingen we daar wel weer voor naar terug.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2023, de Nederlandse band Chef Special. The Speed of Light. Nou, ze nemen een aanloop en ze geven gas en dan... komen ze op die Speed of Light. Dat was tenminste in ieder geval wel wat ik in gedachten had. Alleen het plaatje wil niet starten. Soms heb je daar een beetje pech mee. We gaan het nog een keer proberen. Chef Special dus. 2023 Speed of Light. Mannen, kom op. Gas geven en gaan.

0: Jazeker, de mannen van Zeg Special 2023 muziek, de Speed of Light. En ze gingen natuurlijk ook als de brandweer toe. I got real tears running down my face. Toen we ze eenmaal hadden opgestart, wilde ik zeggen. Maar ze denken, weet je wat, we beginnen gewoon nog een keer. En daar gaan we echt niet aan beginnen. We gaan hedendaagse muziek weer draaien.
1: Achter het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Victoria Eamon, Slow and Easy. Muziek anno 2026 uiteraard.

0: Jazeker, de muziek van Victoria Eamon, Slow and Easy, de titel van deze plaat. Hedendaagse muziek, anno 2026.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Zeker in de Bond-verzameling in 1993 met Rod Stewart, Ruby Tuesday.

0: Mooie uitvoering, Rod Stewart, even terug naar het jaar 1993. Ruby Tuesday, we kennen dat natuurlijk van de Rolling Stones.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. 1979, deze van The Sweet. Het is Funny Funny.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam wil bezuinigen door 2500 banen te schrappen. Dat is 15% van het totaal. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Europese Centrale Bank heeft de rente met een kwart punt verhoogd tot 2,5%. Zo hoopt de ECB de prijsstijgingen af te remmen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Het eindverslag moet begin volgend jaar klaar zijn. Het weer. Het is overwegend droog. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt 19 tot 21 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bon.

Ja, vannacht, zo is maar net. Deze Ken Laszlo uit 1986. En fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de Bonte Muziekverzameling. Benson Boone anno 2026 hier zo. The Time of My Life.

0: dear.
1: Inderdaad, ook deze muziek komt er hier vandaag voorbij. De hedendaagse muziek van niemand minder dan Spencer Benson Boone en The Time of My Life. We gaan lekker terug in de tijd.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: 1966, de Spencer Davis Group en Gimme Some Lovin'.

0: Zeker de muziek van de Spencer Davis Groep was dat. Kimmy Some Lovin'. Even lekker terug in de tijd met deze muziek hier in de Bonte Muziekverzameling. We hebben ze voor u, de lekkerste plaatjes op een rij. En we proberen altijd weer ons best daarvoor te doen. We gaan trouwens naar het jaar 2001, zie ik in mijn lijstje staan.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Faithless, We Come One.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: De muziek van Faithless uit 2001. We Come One was de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. En we hebben ze, de lekkerste en ook nieuw werk hierop.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Dit is de band No Promises. Siren, de titel van de plaat.

0: Een leuke hedendaagse plaat van No Promises Siren, de titel van het nummer.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Ja, en of het ook gezellig is. Muziek hier zo van Gold One, Bruno Mars en Jason Mraz. This is

Bold One, Bruno Mars en Jason May. This is my love, muziek uit 2012. En als ik op de klok kijk, zie ik dat het hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. U heeft er weer naar geluisterd, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag heb ik het weer met heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com en stel er eens wat daarvoor open staat. Voor de alvast rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuke activiteiten uiteraard. En ik ga u nu vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er tenslotte nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1977. Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. Dans gerust mee. Daar nog een nieuw werkje van Michaela Brica. Weer vliegen door in de regen. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft de groetjes. En heel graag weer tot de volgende bond maar weer.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai. Een programma van Eemland 1 in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
3: Welkom bij De Duurzame Draai, het programma over duurzaamheid. Ik ben Annemarie en samen met Henk, Noelle en Tessa maken we vandaag weer een programma vol duurzame initiatieven van Baren, Soest en Bunschoten. We spreken wethouder Prakke, horen wat er in Bunschoten gebeurt met de isolatieaanpak en onze technicus Menno vertelt wat hij heeft ervaren tijdens de verschillende verbouwingen in zijn eigen huis. Ook blikken we vooruit naar dinsdagavond 29 september met Aart Houwing en hebben we het over afvalvrije scholen in Soest en omgeving. Leuk dat je luistert!

0: Je hoorde natuurlijk Earth, Wind and Fire. Ik hou ervan. En weet je wat er ook in september speelt? De Rabo Club Support. Want heb jij een rekening bij de Rabobank, dan kun je stemmen op clubs en verenigingen in jouw regio en zo helpen aan een extra bijdrage. Je hebt wel 3 stemmen. En ook Baarn Duurzaam doet dit jaar mee, voor meer groen in Baarn. Dus breng je stemmen uit, het kost je niks en het helpt om jouw favoriete clubs en verenigingen. Tijd voor een gesprek. Bij ons aan tafel zitten klimaatburgemeester van Soest Tessa Koenderink en Rob Kleinegris van het Soeste initiatief VANG. Misschien heb je het wel eens gehoord, afvalvrije scholen. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Tessa gaat met Rob in gesprek over dit mooie initiatief en de projecten die zij op scholen draaien. Ik ben best wel benieuwd om hier meer over te horen. Tessa.
1: Ja, fijn om hier te zijn. En leuk Rob, om jou tegenover mij te zien in de studio.
2: Ja, dankjewel.
1: Van afval naar grondstof is de stichting waar jij voor werkt en waar jij de initiatiefnemer voor bent. Kun je iets meer vertellen over de missie van de stichting?
2: Nou, de stichting dat heeft natuurlijk een... wij gaan dus echt van afval naar grondstof. En wij we hebben verschillende punten waar we dus mee bezig zijn. En dat is ook de zorg voor de planeet Aarde. Onze eigen woon- en leefomgeving in goede conditie houden. En dat vanaf de grond, we zijn dus begonnen echt op de scholen, zeg maar.
1: Waarom nou, daar per se? Wat vond je daar belangrijk aan?
2: Nou, het was dus zo. Ik heb vroeger in het wijkbeheerteam gezeten. En daar zagen we dus op scholen dat ze hadden dus afvalcontainers. En er werd alles in gedaan, zeg maar. Dus er stond zo'n container van de een of andere afvalverwerker. En daar werd alles in gedaan. Er werd dus papier in gedaan, er werd plastic in gedaan. En wat wij ook toen tegenkwamen, ontzettend veel sappakjes. Ik heb het toen we begonnen in Soest, dat is zo'n 14 jaar geleden. Toen hadden we 1,4 miljoen sappakjes op alle scholen. Nou, dat is een enorme berg. En toen zeiden we, nou, daar moeten we toch vanaf. En toen zijn we overgegaan naar de dopper. Hmm. Dus een fles water. Nou ja, dat is al ontzettend veel gezonder dan een sappakje. Want we hebben de kinderen laten uitrekenen hoeveel suikerklontjes er in een sappakje zaten. He, dus dan, dat was dan ook een educatie erbij, zeg maar. Dus de kinderen gingen kijken, zoveel gram suiker erin. En hoeveel weegt dan een suikerklontje? En dan uitrekenen hoeveel suikerklontjes er in een sappakje gaan. Nou, dus ja, dat is dus niet gezond, want er waren wel kinderen bij die namen 3 sappakjes mee per dag.
1: We gaan nu een beetje de details in, hè? Maar ik hoor je eigenlijk 2 elementen al heel mooi aan elkaar verbinden. Namelijk gezondheid, hè? En ook de leefomgeving en ook hoe dat weer met elkaar samenhangt. Ja. En dat is, als ik het een beetje mag samenvatten, voor jou heel erg de aanleiding geweest om je op dit thema te focussen in... Nou ja, de duurzaamheid. Er is natuurlijk genoeg te doen. Wij praten samen ook wel eens over klimaat en het klimaatvraagstuk. En dit is jouw speerpunt geweest.
2: Ja.
1: Kun je kort vertellen hoe op de school, wat doet de stichting? Je noemde net al mooi in detail de programma's om ze bewust te maken. Hoe zijn jullie gekomen tot van afval naar grondstof? Hè, dat er minder afval op scholen en beter bijvoorbeeld geselecteerd wordt? Beter gescheiden wordt?
2: Dat is, je moet dus de mens niet het vingertje voorhouden van je moet dit en je moet dat. Nee, je moet iets bedenken waar het voor hun aantrekkelijk wordt, vrolijker wordt. Nou, en waar worden ze vrolijk van? Als ze minder moeten gaan betalen.
1: Oh ja.
2: Dus dan is dan zo. De scholen die betaalden voor zo'n container om het af te voeren. Nou, er waren scholen bij, een hele grote school, die betaalden toen al €2500 om per jaar om dus het afval af te voeren. Nou, dan hebben we dus bedacht van oké, een school die staat niet op een bedrijventerrein. Die staat gewoon tussen de waar de woningen staan. En waarom zou de afvaldienst van de gemeente ook niet de scholen kunnen bedienen? Nou, en dat hebben we toen zo in elkaar gezet. De scholen die kregen dus ook de containers, net als de huishoudens. En dan hoefden ze niet meer die grote posten betalen voor het afval.
1: Afvoeren. Dat is de mooie motivatie voor de school, kan ik me voorstellen. En ja. hoe motiveer je dan de kinderen? Want die zullen daar geen oog voor hebben van wat nee. er wordt betaald voor afval.
2: Nee, precies.
1: Hoe breng je die kinderen daarbij?
2: Dus de kinderen kregen dan een milieules. Hè, en dat werd dan verzorgd door een docent, acteur, bioloog. Dat is Koos de Vuilnisman, was dat. Hè? Dat is Theodor Braaksma. En die verzorgde dan de milieueducatie. En daar ging het dus echt om het kringloopverhaal, zeg maar. Dus het werd dus uitgelegd van het kringloop. Hè? Dus de lente, de zomer, de herfst, de winter, hoe het allemaal draait. En dat het dus ook, ook aan je eigen lichaam moet enzovoort enzovoort. Mm-hmm. Hè? Dus echt het kringloopverhaal. Werd dus daar verteld. En daar hoort geen rommel bij.
1: Nee. Mooi. Het kringloopverhaal, hè, dat noem jij heel erg goed. Van, hey, we hebben maar beperkte middelen op de aarde. En als we daar veel te veel van uithalen en veel te veel aan stuk maken. Ja. Dan lopen we natuurlijk op een gegeven moment komen we in de min.
2: Ja.
1: En als we gewoon precies eruit halen wat we er ook weer aan terug kunnen brengen en in kunnen herstellen, dan is er die kringloop mooi gesloten en kunnen we prima met elkaar leven. Dus ik vind dat een heel mooi uitgangspunt wat op scholen natuurlijk het vertrekpunt moet zijn voor de jeugd. Kunnen scholen zich nog aanmelden voor zo'n milieueducatieprogramma en daarmee dus het kringloopverhaal vanuit jullie meekrijgen?
2: Nou, graag. Want hoe meer ziel, hoe meer vreugd. En hoe meer wij dus ook kunnen educatie geven van hoe wij dus moeten omgaan met onze leefomgeving, zeg maar. Dat is heel belangrijk.
1: Wat ik mooi vind is dat jij niet alleen eigenlijk vertelt hoe het moet aan de jeugd, maar dat jullie ook zelf de handen uit de mouwen steken. Dus er is bijvoorbeeld straks in de Klimaatweek op 7 november Soesterberg ruimt op. Jullie hebben een Europese conferentie of iets dergelijks rondom afval. Dus het is veel breder dan dat. Waar kunnen mensen nog iets hierover terugvinden op jullie website? Wil je die nog voor de luisteraar nog even noemen?
2: Ja, dat is heel eenvoudig. Gewoon achter de computer en tik in Moeder Aarde Gezond. En dan kom je op onze website.
1: Moeder Aarde Gezond. Nou, dat lijkt me een prachtig uitgangspunt. Ja. Mooi dat je er bent en dat je voor onze regio zoveel oppakt. Want dit is een vrijwillige taak die je met veel verve uitvoert. Dus dat vind ik echt helemaal te gek. Dank je wel.
2: Nou, graag gedaan.

0: Heel toepasselijk was dit Jamiroquai met Emergency on Planet Earth. Nou, de volgende onderwerp. Hij is geen nieuwe wethouder in Baren, maar hij heeft wel een nieuwe portefeuille met onder andere duurzaamheid. Daar willen we meer over weten. Noelle sprak met Hugo Prakke over zijn ideeën.
1: Goeiedag allemaal. Ik ben hier bij Hugo Prakke in het gemeentehuis in zijn nieuwe kamer. Hugo, dankjewel voor de uitnodiging dat we even langs mochten komen.
2: Fijn dat je er bent.
1: Ja, en nou ja, we zijn natuurlijk van de duurzame draai. Ja. En jij hebt een nieuwe portefeuille gekregen. Waaronder de met mooie titels als klimaatneutraal en circulair en ook de natuur. Maar ik dacht, laten we maar met punt 1 beginnen. Klimaatneutraal en circulair. Wat houdt dat in voor ons, voor Baarn?
2: Ja, nou ja, wat je zegt, dat klopt helemaal. Het is een nieuwe portefeuille, dus ik ben ook nog een beetje aan het zoeken van wat gaan we daar nou precies op doen en hoe gaan we die invulling doen. Dus we hebben ook wel afspraak gehad bijvoorbeeld met Baarn Duurzaam, dus om goed na te denken over wat zijn nou onze doelen. Maar ik vertaal hem in ieder geval, daarom heb ik het ook klimaatneutraal en circulair genoemd. De ambitie vanuit het Baarns Klimaatakkoord is natuurlijk om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. En in 2050 helemaal klimaatneutraal. Dus dat is de opgave die wij niet als gemeente willen, maar die we als Baren en alle inwoners en ondertekenaars ook van het klimaatakkoord willen. En dus dat gaat eigenlijk over klimaatneutraal. Doelstelling. En daarnaast hebben we inderdaad circulair. Nou, de doelstelling is in 2050 dat heel Nederland eigenlijk al het afval weer op een of andere manier weer wordt hergebruikt. Dus naar een nul afval in 2050. Nou, dat is ook de doelstelling dan van Baren. Dus ik dacht, nou, dat is mooi om daar, vind ik ook een positievere benaming dan te praten over, nou, we moeten iets met het afval. Nee, de opgave is, het zijn gewoon grondstoffen die we op een andere manier heel goed weer kunnen gaan hergebruiken.
1: Ja. Ja. Oh, wat goed. Nou ja, dat is
2: En dat is niet eenvoudig, hè? Dus ik weet de doelstelling hebben naar nul, terwijl we nu nog op iets van 130, 140 kilo restafval per inwoner zitten. Dus daar hebben we nog een hele lange weg te gaan. Ja. Ja.
1: En wat kunnen we als Baarnse inwoners zeg maar morgen doen? Als we echt, weet je wel, het zijn altijd kleine stapjes
2: die uiteindelijk een groot verschil maken. Ja, en als gemeente zelf gaan we dat ook niet bereiken. Nee. Dus daar hebben we alle inwoners voor nodig. Dus iedereen kan in zijn of haar eigen omgeving eigenlijk kijken, hoe kan ik aan die, nou, als het gaat over klimaatneutraal, dus wat kan ik zelf doen als het gaat over bijvoorbeeld isoleren? Nou, daar hebben we ook allerlei subsidies voor, om je daarbij te helpen om dat te doen. Maar je kunt natuurlijk ook kijken van, goh, ik wil van het gas af. Nou, dan zijn we nu ook in het Eemdal bezig met of collectief of individueel. Maar mensen kunnen natuurlijk ook kijken. Uiteindelijk is het ook elke, als je de stroom die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken, is natuurlijk altijd zo'n slogan. Dus ook kijken van, goh, kan ik misschien net even iets minder lang douchen. Apparaten gewoon uitzetten s'avonds. Dus het zijn altijd kleine dingen. Vroeger had je natuurlijk de slogan, beter milieu begint bij jezelf.
1: Ja, ja.
2: Het is niet zo dat gaat iedere inwoner dat klimaatprobleem zelf oplossen, maar je kunt wel, hoe klein ook, een bijdrage daarin leveren. En daar helpen we mee als daar iets voor nodig is.
1: Ja. Oh ja, nou weet je wat ik zelf tegenwoordig doe, vind ik zelf wel heel knap. Ik heb bedacht van je stand-by, je apparaat stand-by laten aanstaan. Is eigenlijk gewoon heel dom. Hè?
2: Heel dom.
1: Dus je bent een dief van je eigen portemonnee.
2: Nou, dom is niet het goede woord.
1: Nee, maar het is niet slim. Dus nu heb ik mezelf aangeleerd dat ik inderdaad s'avonds gewoon tv uit, modem uit, nou ja, lampen. Ja. En dan dat natuurlijk alles gaat uit. En dan maar neem nu ook de tv daarin mee.
2: Ja.
1: En dat is echt perfect. Dus, ja. En dan ook de hele dag. Want ja, ik bedoel, meestal kijk je alleen s'avonds. Dus ik vind het ook wel echt, ik denk, nou, volgens mij, misschien is het 2 cent per dag of zo, maar alle kleine beetjes
2: zelf. Dat is eigenlijk in feite zelf de boodschap. Ja.
1: Ja, helemaal goed.
2: En daarin kunnen dus inwoners, maar ook ondernemers, een bijdrage leveren.
1: Ja, dat is waar. Ja. En een ander item in jouw portefeuille is de natuur in brede zin. En daar ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar, van wat dat dan voor jou, wat dat dan gaat. Inhoud.
2: Ja. Nou ja, dat is ook nog wel wat ik al in het begin zei, de zoektocht. Het bijzonder was dus dat we eigenlijk in het vorige college, en ik weet niet hoe het daarvoor zat, maar er was geen portefeuille natuur. Dus bij deze coalitiebespreking hebben we ingebracht, dat is eigenlijk wel, dat is best gek dat dat niet is, dus daarom dat die portefeuille natuur is benoemd. En dat loopt natuurlijk wel dwars door biodiversiteit, als het gaat ook in de openbare ruimte, waar mijn collega Simon Bremmer ligt. Maar het gaat ook over, wat ook in het coalitieakkoord staat, wel over de landgoederen. We weten allemaal dat de landgoederen het zwaar hebben. Dat de natuur het op de landgoederen. We hebben natuurlijk geen eigen gronden, maar of het nou Staatsbosbeheer is of het is Pijnenburg. En dat is wel wat er in het coalitieakkoord ook staat. Daarin met hun te gaan zoeken hoe we daar invulling aan kunnen geven. Om dat gewoon tot in lengte van jaren in stand te houden. En eigenlijk is het heel logisch dat zo'n groene gemeente als Baren met zoveel natuur, dan is het de portefeuille. Maar ik heb nog niet een antwoord op de vraag, goh, wat zou ik nu over 4 jaar bereikt willen hebben? Want dat is volgens mij nu even met elkaar te bedenken. Ja. Nou, wat zou dat dan natuurlijk zijn?
1: Ja. Nou, je was er natuurlijk bij toen we met Baren natuurlijk groen gingen fietsen door ons mooie Baren.
2: Superleuk. Ja.
1: En dan zag je ook wel van als je bewoners de ruimte geeft en een kans om mee te werken aan het in stand houden van de natuur, of het zelfs uit te breiden in Baren, dan dat daar echt wel heel wat mensen zijn die daar heel enthousiast over zijn. Dus dat is denk ik ook goed.
2: Ja, ook daar kan dus elke inwoner kan daar een bijdrage aan leveren.
1: Ja, want we waren, en ook nu ook natuurlijk met de vleermuiskasten, dat er mogelijkheid is om vleermuiskasten op te hangen. Dus dat je dat kan aanvragen.
2: Ja.
1: Nou ja, dat zijn natuurlijk wel kleine ondersteuningen ook aan die natuur die gewoon heel goed zijn.
2: Ja, maar natuur is natuurlijk heel breed, dus terecht ook de vraag. Maar het gaat ook over de waterkwaliteit die we met elkaar hebben. Dus kijken naar de eem. Het gaat inderdaad over het bomenbestand om te kijken van, goh, hoe gaat het nou met onze beuken en alle andere soorten. Maar het gaat inderdaad ook over de biodiversiteit die bij jou in de straat is. En hoe kunnen we misschien meer tegels eruit. Hè? Het bekende tegelwippen wat in heel veel gemeentes gebeurt. Tegels eruit, groen erin. Nou, ook al die bits helpen. En je ziet gewoon natuurlijk dat afgelopen zomer ook de warmte. En je ziet gewoon dat die klimaat, of de opwelming van het klimaat, gewoon enorm veel impact heeft. En juist vergroening, meer natuur, ook voor verkoeling kan gaan zorgen.
1: Oké. Okay. Nou, Hugo, onze 7 minuten zijn alweer voorbij.
2: Dat gaat snel.
1: Ontzettend bedankt en leuk dat je dit wilde vertellen aan ons. En graag tot de volgende keer.
2: Graag gedaan en van harte welkom.
1: Oké, bedankt.

0: Dit was Patti Smith met People Have the Power.
1: Hallo allemaal. Ik heb vandaag weer eens een interview met Evert. En Evert is energiecoach in Bunschoten. En Evert is, nou, die weet natuurlijk een heleboel. En vandaag gaan we het speciaal hebben over isoleren. Zo van, goh, wat kun je eigenlijk allemaal in je huis isoleren? En waar is dat eigenlijk goed voor? Dus Evert, brand los.
2: Brand los, ja. Ja. Ja, ik denk dat iedereen ondertussen wel tot ontdekking gekomen is om je woning te isoleren. Dat gaat schelen in je gasgebruik. En tegenwoordig met die warmtepompen ook in het energiegebruik van elektra. Dus ik denk dat we een stap verder zijn nu als we 10 jaar terug. Mensen zijn echt bewust geworden van dat gebeuren. Vroeger betaalde je misschien 20 cent voor een kuub gas. Maar tegenwoordig is het iets van 1,5 euro geworden. Dus men wil ook wel. En isolatie kan op een heleboel mogelijke dingen. Vroeger had je iets van vloerisolatie. Ach, het is onder de vloer altijd warm. Waarom zou je dat isoleren? Maar dan zijn we tot ontdekking gekomen dat het toch echt wel interessant is. Want er gaat echt heel veel warmte, ook die vloer, uit. De meeste warmte overigens gaat het dak uit. En dat is...
1: Warmte stijgt.
2: Die warmte stijgt. Dus ja. Dat is als je ergens op moet gaan beginnen nog, pak dan het dak aan. Dan is het niet altijd de makkelijkste oplossing. Omdat hierboven heb je al je spullen staan, je vakantiespullen, je winterspullen. Nou ja, je moet aan die binnenkant isoleren. Jongen, jongen, wat een gedoe. Doe het gewoon. Pak het een keer aan. Kost je een paar arbeid. Maar je hebt er straks ook echt plezier van. Want echt, die warmte blijft in de hele woning ook langer zitten. Maar ook voor zomers. Want hetzelfde geldt ook andersom. Als het heel warm is, sorry. Als het heel warm is, dan komt ook die warmte naar binnen. En als dat goed geïsoleerd is, scheelt het heel stuk. Begin daarmee. Ja. Het mooiste is natuurlijk aan de buitenkant.
1: Ja.
2: Buiten isoleren. Maar als je een woning alleen hebt, kan dat prima. Maar als je in een rijtjeswoning zit, ja, dan moet de hele buurt mee gaan doen. En waarom is dan de buitenkant warmer? Dat is een beetje technisch. Dat heeft te maken met het douwpunt. Op het moment dat je de binnenkant gaat isoleren en je doet het niet goed. Dus let op met isoleren aan de binnenkant. Dat is levensgevaarlijk als je het niet goed doet. Want dan kan zo je dak eraf rotten. Maar dan krijg je het douwpunt, verplaats je namelijk tussen je dakbeschot en je isolatie in. Vocht. Nou, vocht vreet door. En zeker weten bij 3-4 graden rond die tijd en zeker eronder, dan is je dak zeik en zeiknat.
1: Ja, precies. Ja, dat zijn, maar dus het is ook niet als amateur. Ik bedoel, je hebt toch wel ook wel een beetje verstand ervan nodig.
2: Precies, precies. Precies.
1: Ja, zelf
2: maar vroeger, voorheen was het zo, je moest een origineel bedrijf in huren. Of in, hè, dat was ook zo. En dat, ja, dat kost ook geld. Je krijgt subsidie voor, als het ook zo gebeurt. Maar tegenwoordig kun je zelf ook subsidie krijgen als je alleen de materialen aanschaft en het zelf doet. Dus ik waarschuw maar even, als je dat gaat doen, let op hoe je het doet.
1: En ja, precies. Dus ja. Maar het is inderdaad, de warmte stijgt en daar verdwijnt het natuurlijk ook.
2: Maar goed, er zijn meerdere mogelijkheden natuurlijk.
1: Ja, precies, want vaak heb je ook, ik bedoel, kieren.
2: Ja.
1: Dat is ook wel een, hoe heet het? Een dingetje.
2: Ja.
1: Dat je dus met, dat kieren dicht natuurlijk ook echt een heel goed idee is. Omdat daar natuurlijk ook letterlijk veel warmte doorheen vertrekt. Ja.
2: Ja, dat is ook, daar zijn we ook al in begonnen. We hadden toen zo'n papiertje van waar je dan kon zien van, joh, wat zijn de acties om dat zelf op een snelle manier te doen. Kost niet zoveel, klaar. Maar kieren is ook wel, ook daar moet je mee opletten. Want op het moment dat je dus alle kieren dicht zet, en dat zijn vaak oude woningen, die hebben ook geen ventilatie. Ja. Dan zet je ook de ventilatie dicht. Dus ook dat zijn dingen, mensen doen dat nu ook wel, hè, alles dicht zetten. Maar let op dat je wel per dag gewoon zo nu en dan even al die deur of ramen even openzet. Even allemaal frisse lucht erin. Ik heb namelijk altijd, als ik een bezoek breng, neem ik ook altijd een CO2-meter mee. En dat is ook heel grappig om dat mee te maken. Als je dat ding er neerzet, dan staat hij ergens op 400-500. Nou, toppie, hè? Toppie. Ja, toppie. En je zit een poosje en dan zie je dat ding gewoon 500, 600, 700, 800. En wat is hier aan de hand? En dan blijkt het ook dat er ook geen ventilatie in zit.
1: Goh, ik geloof dat er dan hier ook niet van die goede ventilatie is. Hè? Want ja. Evert heeft hem mee. En we zitten er nu even naar te kijken. Hij staat al op 700.
2: Ja, dat precies. Ja,
1: we zitten hier met z'n drieën en het raam dicht. Dus dan loopt het al snel, loopt het op.
2: Ja.
1: Ja, het is echt, het is heel, ik vond dit ook, het is voor mij ook een eye-opener geweest. Zo van ongelooflijk ook, als je een kaarsje aanzet of zo, of met meerdere mensen in een ruimte. Dan schiet hij door het dak en moet je eigenlijk iets openzetten.
2: Ja. Ja. Het leuke is, soms laat ik hem staan. Dan zeg ik, joh, laat ik hem even een nachtje staan. Want ze hebben s'avonds een verjaardagje van een man of 12 of 13. Nou, en dan het leuke is, dat boven de duister die piepen. Ja, dat is echt zo leuk. Dan iedereen in de zaal zit te kijken, wat gebeurt er allemaal. Maar de volgende dag komt die man dat ding terugbrengen. Hij zegt, ik heb er niet besteld, want dan wil ik hem ook hebben. Ja. Top toch? Je zit met 708. We maken ons te druk.
1: Ja. Rustig blijven. Kieren, dak hebben we gehad. De vloer hebben we natuurlijk al even gehad.
2: Ja, vloer is wel een dingetje ook precies.
1: Ja,
2: zelf,
1: ja.
2: Je hebt twee mogelijkheden. Hè?
1: Ja.
2: De vloer, de grond met korrels. Dat zal een adviseur ook zeker adviseren.
1: Mm-hmm.
2: Want het is makkelijkst om dat spul eronder te spuiten en klaar.
1: Ja.
2: Ik hou zelf liever van de onderkant van die vloer te isoleren. Maar goed, ruimte hebben.
1: Je moet in de kruipruimte kunnen. Want dat moet wel kunnen.
2: Ja. Dus 55 centimeter ruimte moet er zijn. Dat is een gegeven die we hebben. En dat, ik heb ook altijd een duimstokje bij me. En dan kunnen we zulke dingen meten. Maar wat er ook absoluut interessant geworden is. Dat zijn dat dubbelglas. Ja? Mensen zijn heel enthousiast over het dubbelglas. Want ze waren in 1970, 1980 kwam dat al een beetje op. En hartstikke blij.
1: Mm-hmm.
2: En nu zeg ik. Ja, het wordt tijd dat het dubbelglas gaat vervangen. En ja, dan is het even rondkijken, hoe kan dat? Maar ook zit subsidie op. Moet je niet om de subsidie doen, maar je krijgt het resultaat ook zichtbaar. Als je dubbel glas waar je had en je zit ergens voor het raam, voel je toch een soort koude stralingsarm, ondanks dubbel glas is. Maar heb je tegenwoordig de HR++, dat zegt de triples nog veel verder,
1: mm-hmm.
2: is ook een stuk duurder. Maar als je het HR++ hebt, dan merken mensen gewoon, ik voel geen kou meer in mijn nek. Kijk, en dan zijn we op de goede weg.
1: Okay.
2: Er zijn twee dingen. Warmte?
1: Ja.
2: Warmte?
1: Ja.
2: Hè, behoud je binnen?
1: Ja.
2: En? Ja. Het comfort.
1: En ook de warmte buiten. Want zo'n HR++ glas heeft dat ook een soort. Want ik voel, weet je, ik voel nu af en toe aan mijn raam. Denk ik, goh, ja, als je dus geen zonwering aan de buitenkant hebt, dan.
2: Ja, dat scheelt ook. Ja, scheelt ook.
1: Ja.
2: Het mooie is ook, als het goed is, dan krijg je de condensatie aan de buitenkant. Dat is heel grappig. Mensen die bellen wel eens op. Nou ja, die bellen wel eens op. Ja, ik heb nou dubbel glas. Maar volgens mij is het nou helemaal niet goed. Ik vind het wel prima. Maar ik heb nou het idee dat die lek is. Want er zit de isolatie, de condens aan de buitenkant. Heel mooi om te zien.
1: Ja, dat is een goed teken dus.
2: Goed teken.
1: Oké, dat moeten we zo houden.
2: Ja, mensen ook weer gerust.
1: Ja, interessant. Dus inderdaad. En die subsidie is ook oké. Vanaf 3 vierkante meter kan je subsidie krijgen voor HR++ glas. Dus als je dubbel glas hebt, dan moet je dat echt wel proberen.
2: Neem het mee. En er zijn een heleboel plekken nog. En zeker die oudere woningen, die hebben dat allemaal wel. Maar dat is zeker te doen. Maar goed, er is heel veel te doen op dat gebied. Wij komen ook met een heel vragenlijstje. We beginnen ook altijd met wat is je energiegebruik en het gasgebruik enzovoort. En aan de hand daarvan kun je al een beetje landelijk zien. Is het een dubbelhuis, enkelhuis, van hoe is het gebruik hier? Dat geef je al zelf al meteen een goed opstapje om verder te praten en diepte te gaan wat mogelijk is.
1: Ja,
2: dus super mooi te doen.
1: Leuk. En het is zeker maatwerk. Dat blijkt ook alweer.
2: Ja.
1: Evert, ontzettend bedankt weer voor deze kennissessie.
2: Ja.
1: En dankjewel voor deze isolatieles. Energy use causes CO2. CO2 causes the greenhouse effect. The greenhouse effect causes global warming. But the trees and the forest.

0: Op dinsdagavond 29 september organiseert Baarn Duurzaam een avond over saldering, zonnepanelen, stroom en de toekomst. Jouw toekomst misschien wel. Daarover vertellen die avond drie experts, allemaal vanuit een andere invalshoek. Aart Houwink van Bijzonder Baarn vertelt over netcongestie en de belasting op ons net. Allard Goedkoop van Soester Energie gaat in op wat je als bewoner zelf kunt doen. En Jacob Malenstein van Wat Piek vertelt over technische mogelijkheden, zoals batterijen en slimme laadpalen. Het klinkt als een mooie avond. Bij mij aangeschoven Aart Houwink. Welkom.
1: Hallo.
0: Hi Aart. Vertel eens. Die salderingsregeling die gaat stoppen in januari. Dus mensen met zonnepanelen die denken, joh, wat gebeurt er? Wat heeft dat concreet voor mij?
1: Ja, nou, misschien goed om even te vertellen wat nou eigenlijk die salderingsregeling is. Hè? Want misschien weet niet iedereen dat precies. Maar die salderingsregeling die zorgt ervoor dat wanneer jij met je zonnepanelen stroom maakt die je niet direct zelf gebruikt, maar aan het net teruglevert, dat je die mag salderen, dat je die mag wegstrepen tegen stroom die je op een ander tijdstip uit het net gebruikt. En dat is financieel voordelig. Maar het is eigenlijk ook wel een beetje een bijzondere regeling. Het is bij wijze van spreken, als jij, aardbeien in je tuin kweekt en je hebt op het top van het seizoen te veel aardbeien en die breng je naar de groenteboer en je spreekt met die groenteboer af dat hij jou in een heel laag deel van het seizoen weer een bakje aardbeien voor dezelfde prijs teruglevert. Dat is eigenlijk ook heel gek. En dat is de reden, een van de redenen waarom de overheid nu heeft besloten dat die salderingsregeling moet eindigen.
0: Ja, mooi verhaal. Dat is wel heel concreet inderdaad, aardbeien in de winter. Want die zijn niet te betalen. En dan die avond, die gaat over de vraag, wat kun je nou zelf doen? Maar wat is volgens jou iets wat nou iemand met zonnepanelen al nu kan gaan doen?
1: Ja, ik denk dat het allereerste en het allerbelangrijkste is dat je eigenlijk zoveel mogelijk van de stroom die je zelf opwekt ook zelf op dat moment dat het opgewekt wordt het beste kan gebruiken. Nou, en wanneer wek je op? Nou, dat is natuurlijk vooral in de lente, zomermaanden en de vroege herfst. En dat is vooral op het midden van de dag. Nou, zomer is natuurlijk langer dan dat. Dus dan wek je stroom op. Ja, en hoe kan je die nou het beste zelf meteen gebruiken? Dan is het het goedkoopste, het voordeligste. Nou, daar zijn een heleboel dingen voor te bedenken. Je kunt op een ander moment je afwasmachine aanzetten. Namelijk als jij zelf stroom maakt en niet pas 's avonds laat. Je kunt
0: eerder koken.
1: Je kunt op een ander moment gaan koken, maar dat is toch wat ingewikkelder,
0: oh,
1: denk
0: toch
1: ik.
0: Wel.
1: Maar je kunt natuurlijk ook denken aan, als je die hebt, je elektrische auto opladen op het moment dat je daar zelf stroom voor maakt. En als je die hebt, ook bij het gebruik van je warmtepomp rekening houden met het moment waarop je zelf stroom hebt. Of je airconditioning. Dus bij allerlei apparatuur die we hebben, kunnen we nadenken over wanneer het handigste is om die aan te zetten.
0: Ja, en dan denk ik wel, we roepen van we hebben een piek. Hè? Maar die piek geldt dan eigenlijk niet voor mensen die zonnepanelen hebben. Want die doen dan zelf opwekken op dat moment, op die piek.
1: Als jij zelf opwekt en die stroom meteen zelf gebruikt, dan gaat die stroom niet het elektriciteitsnet op. Neemt dus ook geen capaciteit weg en doet dus ook niet mee aan, zeg maar, netcongestie veroorzaken. Nee. Want dat is natuurlijk een ander onderwerp wat problemen geeft op dit moment.
0: Nou ja, maar in het kader van alle informatie die tot iedereen komt, dat vind ik wel een mooie koppeling eigenlijk. Hey, en we zijn, of jullie zijn die avond met drie experts, hè? Vanuit allemaal een andere invalshoek. Wat is nou zo interessant op die avond? Want ja, iemand die heeft zonnepanelen en denkt, nou, misschien heb ik er wel baat bij om die avond te komen. Wat gaan we horen? Wat gaan we meemaken die avond?
1: Waarom moet iedereen komen?
0: Ja.
1: Nou ja, om te beginnen, ik zal dus wat vertellen, toch ook over netcongestie en het verband daarmee met die salderingsregeling. Ik zal ook wat vertellen over de achtergrond van die salderingsregeling en hoe dat gegaan is en waarom die bestaat en waarom die nu weggaat. Maar belangrijker is natuurlijk, en wat kan je daar nou zelf aan doen? Hè? Dus wat Allard gaat doen is eigenlijk veel beter dan ik het net heb gedaan. Vertellen wat je gewoon als huishouden zelf kan doen aan het op een slimmere manier op het goede moment stroom gebruiken.
0: Ja.
1: En dat zijn die voorbeelden die ik een beetje gaf, maar daar zijn er natuurlijk nog meer van. En wat er natuurlijk ook bij hoort, is de technische kant. En dat is wat Jacob gaat uitleggen. En je kunt ook, als je een laadpaal hebt, je laadpaal, als je een warmtepomp hebt, je warmtepomp. Als je een batterij hebt, je batterij, die kun je allemaal ook zo regelen dat die voor jou het gunstigste resultaat opleveren.
0: Ja, nou, ik vind het klinkt allemaal heel interessant. En zijn er nou nog andere dingen waarvan je zegt, ja, kom naar Lokaal O?
1: Nou, ik denk dat het gewoon een onderwerp is. Hè, de manier waarop wij met onze energie omgaan en de manier waarop we ook niet alleen voor onszelf het meest voordelige plaatje kunnen maken, maar ook kunnen bijdragen aan de manier waarop we als Baren en eigenlijk natuurlijk groter Utrecht-Nederland op een verantwoorde manier die energietransitie zo snel mogelijk kunnen laten verlopen. Nou, dit zijn allemaal onderwerpen die daarmee te maken hebben.
0: Ja, heel mooi. Nou, als je nu denkt van dit gaat over mij en hier wil ik meer over weten en ik wil er ook bij zijn, dan kun je naar Baren Duurzaam en op de website onder het kopje actueel kun je aanmelden voor deze avond. Want we willen natuurlijk wel weten hoeveel mensen er gaan komen. En of het ook allemaal wel past daar in Lokaal O. Want anders gaan we uitwijken naar de bibliotheek wat mij betreft. Dus meld je aan. Aart, ik wil je hartelijk bedanken voor dit interview.
1: Jij bedankt.
0: En ik zie je in ieder geval de 29e. Ik ben erbij.
1: Zeker.
0: Dankjewel.

0: ruimte zweven.
1: Ik heb hier in de studio twee mannen met verstand van techniek. Henk en onze technicus Menno. En allebei weten ze het nodige over een duurzaam huis. Henk gaat met Menno in gesprek over zijn eigen huis. Wat heeft hij allemaal aangepakt en wat heeft hij daarover geleerd? Luister jij mee, heren?
2: Ja, ik begrijp dat jij je huis hebt verduurzaamd. Kun je daar iets over vertellen? Wat voor huis heb je eigenlijk?
3: Nou, we hebben een hoekhuis hier in het Eemdal. En dat is een eensgezinswoning geworden. In 2001 hebben we het van een kleiner huis met één anderhalve slaapkamer hebben we het naar een eensgezinshuis met drie slaapkamers gebracht. Ja. Dat was de eerste stap eigenlijk in het duurzaamheidsproject. Ja. Want,
2: je hebt een puntdak op je huis?
3: Ja,
2: klopt. Okay, voor het beeld, hè?
3: Ja, zeker.
2: Ja, mooi. Vertel eens, wanneer ben je daarmee begonnen en waarom?
3: Nou, in 2001 gingen we dus een grote verbouwing doen door een verdieping op het huis te laten zetten. En toen hebben we meteen gevraagd om dat zo duurzaam mogelijk te doen, zeg maar. Qua isolering van de muren en van het glas. Want al het glas is vervangen in het huis. En bijna al het glas.
2: Wat soort glas heb je er nu in zitten?
3: Ja, HR++. Ze is toen meteen erin gezet. Ja, dat zit er nog steeds in. Dus dat is al 25 jaar geleden.
2: Ja, en de muren geïsoleerd, hoe heb je dat gedaan?
3: Dat zijn van die blauwe platen die ertussen geschoven zijn in de spouwmuur. Want ze moesten een stuk gaan metselen. Dus,
2: Oké, dat was het nieuwe stuk.
3: Ja, het hele nieuwe stuk en een stukje naar beneden ook. Want ze hebben het hele dak eraf gehaald. Hele dak.
2: Dak is ook geïsoleerd?
3: Ja.
2: Vloer ook geïsoleerd?
3: Nee, dat is een later project geweest. Toen deed de gemeente Baarn iets met van die balletjes onder je huis laten spuiten. En dat zijn van die kleine, hoe heet dat? Piepschuim balletjes.
2: Ja.
3: En daar ging de hele buurt gingen ze langs een bedrijf wat gesponsord werd door, of tenminste wat gesubsidieerd werd door de gemeente Baarn. En omdat wij altijd water onder ons huis hebben in het Eemdal, dachten we dat wel een goed idee was. Want dat water is 's winters koud en zomers ook koud, dat is wel een voordeel. Maar
2: ja, het werkt goed tegen vocht. Hè,
3: Dus dat was de volgende stap.
2: Ja.
3: En dat beviel meteen, want we gingen echt minder stoken. Dat weet ik niet meer precies. Maar je merkt ook aan je blote voeten, zeg maar, als je door de benedenverdieping loopt. Ja. Helaas konden we geen vloerverwarming krijgen, omdat wij een hele mooie, dikke eiken pakket hebben. En een beetje zonde is. En dan was de volgende stap dat we, ik liep tegen mijn pensioen en zo. En toen zeiden we, we willen wat groots doen. En toen hebben we gekeken naar naar zonnepanelen en een warmtepomp.
2: Ja, en hoe is dat afgelopen?
3: Nou, dat is in 2022 geweest. En we hebben verschillende mensen benaderd erover. En dat ging moeizaam in eerste instantie. Toen is er iemand van Duurzaam Baarn erbij gekomen. En die heeft ons advies gegeven. En die heeft ook wat mensen in de omgeving genoemd die eventueel dat zouden kunnen doen. Want wij wilden dat graag iemand uit de omgeving laten doen. Dat hebben we in 2022 hebben we dat gedaan. Dus er is een warmtepomp hybride gekomen. Want de gasketel deed het nog heel erg goed. En...

0: De zonnepanelen, 25 ja. zonnepanelen, want ondertussen reken ook elektrisch. Dus dat hebben we ook meteen
1: elektrische auto, opgepakt. Ja. Wat goed. Ja. En dus, die warmtepomp, hè? Daar heb je natuurlijk wel van gemerkt dat die geïnstalleerd werd in je kosten.
0: Ja, in de kosten. We zijn 66% minder gas gaan gebruiken. Dus van 1200 kuub naar 400 kuub per jaar. Dus dat is echt een winst.
1: Substantieel, ja.
0: En een leuk bijkomend voordeel was eigenlijk dat wij hadden nogal een warme zolder. Ondanks de isolatie werd het zomers, als de zon de hele dag op stond, werd het heel warm. En grappig genoeg kregen we, ik zei dat al tegen die installateur. Ik zei, volgens mij krijgen we dan ook een koelere zolder. Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord, zei hij.
1: Nee.
0: Maar het is echt zo. Dus we hebben geen airco meer op de zolder staan zomers.
1: Oh, dat is veel.
0: Misschien 1 of 2 dagen als het extreem weer is. Maar deze zomer hebben we het 1 dag aangehad. Dus, nou, dat zegt
1: en die zonnepanelen, zijn die voldoende om je warmtepomp te bedienen?
0: Nou, we spelen Kiet. We gebruiken geloof ik nu nog 1000 kilowatt per jaar. Dat we dus betrekken van Stedin. En daar, de rest, die andere 6000, die komt voor de auto en voor de warmtepomp en alles komt allemaal van de zonnepanelen. Ja,
1: ja, mooi. En weet je ook wat het je allemaal gekost heeft bij elkaar?
0: Ja, dat is met subsidies en zo, dat was wat ingewikkeld. Maar ik denk dat het iets van €16.000 was.
1: Ja,
0: dus 25 zonnepanelen en een warmtepomp en een warmteboiler. Voor de warmwater. Want warmwater zit voor 80%. Er wordt nog iets met gas gedaan. De laatste 5 graden wordt nog bijverwarmd. Ja. Zeg maar.
1: Okay. Nou, even heel in het kort een heel avontuur. Dank je wel, Menno.
2: Nou, heren, bedankt. En wil u ook nou een energiecoach aan huis hebben van Baarn Duurzaam? Dat kan heel makkelijk. Dan komt bijvoorbeeld Henk of een van zijn collega's langs bij u. Dit was weer de Duurzame Draai voor deze maand. Dank je wel voor het luisteren en tot volgende keer.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
2: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
4: Eemland 1. Hey boys, hier komt hij dan. 1,

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rock All Over Ears. Mijn naam is Wim den Heijer. We gaan beginnen met ZZ Top en waarom. Ja, nadat Dusty Hill in 2021 is overleden, is nu ook Frank Beard overleden. De enige bandlid zonder baard, maar wel baard heten. En afgelopen zondag trad ZZ Top weer op na het overlijden van de drummer Frank Beard. Dit als een eerbetoon. De nieuwe drummer is Michael Modan en is zelf door Frank Beard voorgedragen als zijn vervanger. Daarom vier nummers van ZZ Top. Eerst hun allergrootste hit. Give Me All Your Lovin', dan Legs, Pearl Necklace en Furless Boogie.

verder met de Hollywood Vampires. Ja, opgericht in 2015 en ze bestaan uit Alice Cooper, Tommy Hendrickson, Joe Perry en Johnny Depp. En soms wat gastoptredens zoals bijvoorbeeld onder andere Jeff Beck. De volgende nummers zijn 5 to 1 Break on Through en Welcome to Bushwalkers.

Verder met Samantha Fish. Ja, ze is 37 jaar, komt uit Kansas, USA. En haar genre is bluesrock, rock en blues. En zo goed als ze kan spelen, zo goed ziet ze er ook uit. De volgende nummers waren Runaway en Rusty Razor.

Je luistert Eén Land Eén. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land Eén.

0: We gaan naar de Amboy Dukes.
1: Ja, opgericht in 1964 in Detroit.
0: En een van de leden was Ted Nugent. En later zijn ze als doorgaan als begeleidingsband van Ted Nugent. En van de originele Amboy Dukes, ja, de meeste leden zijn ondertussen overleden. Maar Ted Nugent is er nog steeds en still going strong. Het volgende nummer van Amboy Dukes, dat heet Baby Please Don't Go.

0: rock and roll.
1: Inderdaad, want dit zijn de Beach Boys met een cover van Buddy Holly, Peggy Sue.

De twee vrienden, Dan Auerbach en Patrick Carney, oftewel de Black Keys, uit Ohio, opgericht in 2001. Met het volgende nummer, Run Right Back.

De Black Oak Orchestras. Ja, de naam is heel simpel, want de band heet ook Black Oak Orchestras. Het is een Southern Rock band uit de gelijknamige plaats die ik net noemde. En 1973, Jim Dandy.

Als laatste nummer van dit uurtje gaan we naar Bad Tölz in Beieren. De Heimatdamisch, die we natuurlijk ook kennen van The Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Dit keer zingen ze een nummer van Michael Jackson, Billie Jean.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
1: Deze renster staan volledig achter een kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Wil de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
1: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
0: Van Wil overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
0: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Land 1.

0: Goddag. Shoot. Oh.
1: Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Fijn dat jullie er zijn.
2: Hey, hallo. Fijn dat jullie er zijn.
0: Het moet allemaal nog een beetje ingeregeld worden, vriend.
3: Dat doen we normaal altijd gewoon voor de uitzending. Wat gek.
0: Ja, maar dat is ook helemaal niet Des Jeroens en Peters.
3: Jij staat een partij hard, jongen. Dat is echt niet normaal.
0: Ja, maar jij staat zacht.
3: Ja, ik sta zacht inderdaad, ja.
0: Hoe kan dit nou weer?
3: Ja, dat heeft een gameknop, dat heb je. Ja, kijk, ik word al beter.
0: Ja, lekker.
3: Ja.
0: Jij bent sowieso goed.
3: Ja, nou, jij bent beter.
0: Ja,
3: jij
0: heet Peter. Ik ben Peter, dus ik ben beter. Maar jij bent Jeroen, dus jij bent...
3: Ja, daar moet je het mee doen.
0: Ja.
3: Welkom. Weekend Jeroen en Peter, aflevering...
0: 654.
3: Ja, en wij zijn er klaar voor. Denken
0: ja,
3: we?
0: Nu wel.
3: Nu wel. We doen een gok. En wat heb je trouwens? Een gok.
0: Ja. Nou, dank je. Ja. Ja, maar jouw gok mag. Hij is een beetje bruin, jouw gok.
3: Zo.
0: Ja, ja. Maar zullen we het daar later over hebben?
3: Later.
0: Ik vind het tijd voor een plaatje.
3: Ja, graag.
0: Even kijken. Ik heb een speciaal plaatje uitgezocht.
3: Ja?
0: Want
3: die staat je al op 12 seconden. Daar staat hij scherp, dat bedoel je?
0: Hij staat scherp, ja.
3: Oké.
0: Precies. Ik start gewoon een plaat op. Zullen we dat doen?
3: Die gaan we bellen?
0: Nee.
3: Nee, gaan we niet bellen?
0: Nee, maar luister maar eens. Dit gaat juist over een misverstand.
3: Oh.
0: En welke Elvis-nummers komen aan de bod?
3: Oh, ga kijken.
0: Dat moet jij aan het eind van deze
3: Heartbreak Hotel.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ja, maar nog meer, hè?
3: Ja.

0: Calling Elvis.
1: Calling
0: van
1: Elvis.
0: We bellen
1: met Elvis.
0: Van het album On Every Street. Ja. Gisteren, precies 35 jaar geleden gereleased. Het laatste studioalbum van de Dire Straits.
1: Ja.
0: Ken je ze nog, de Dire Straits?
1: Ja, ik vind het. Weet je, ik ga ze eigenlijk meer waarderen de afgelopen jaren.
0: Ja, hè? Dat heb ik ook.
1: Toen ze, laat me zeggen, gewoon Dire Straits waren, toen had ik zoiets van, nou, die Mark Knopfler ik wel een beetje zat. Maar ik zie af en toe wat live dingen dat ik denk, god, kan die gast spelen.
0: Ja, nou, weet je? Brothers in Arms was natuurlijk, opkomst van de CD was hun moment.
1: Ja, maar hun hadden ook drie dubbel D kwaliteit. Hè? Je had AAD, ADD en DDD. En hun hadden gelijk op DDD. Ja,
0: digitaal opgenomen, digitaal geprocessed en digitaal
1: remastered.
0: Remastered.
1: Ja.
0: Ja, en dat maakte het enorm populair, de Dire Straits. En daarna zijn ze gaan toeren. 256 concerten, weet ik veel. Ja. Heel veel concerten. En waren ze elkaar eigenlijk zo spuugzat dat On Every Street hun laatste
1: Latest Trick was het eigenlijk.
0: Ja, precies. Oh, wat leuk. Ja, precies. Ja, ja. Jij hebt als het goed is meegeschreven. Welke Elvis-nummers heb je gehoord?
1: Ik zei al Heartbreak Hotel. Ja. Return to Sender.
0: Ja.
1: En dan wordt het een beetje lastig.
0: Ja. Baby Don't Be Cruel.
1: Maar dat is Don't Be Cruel, hè? Not Baby Don't Be Cruel. Don't Be Cruel.
0: Ja, precies. Ja. Heel goed. Ja. Nou ja, dat dus. En dat waren de Dire Straits.
1: Ja.
0: Maar ja, dat betekent wel dat Weekend Jeroen en Peter de aflevering van 9 september volledig geopend is.
1: Volledig.
0: Nog niet volledig.
1: Maar jij zei 9 september, het is 10 september vandaag. Maar ja, maakt dat uit?
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Nee, dat was eigenlijk gewoon het introotje naar, wordt het niet eens tijd voor een plopje?
1: Hey, wat een leuke fles wijn zie ik hier. Ja. Is de Final Countdown fles is dit.
0: Sorry, welke fles is dit?
1: De Final Countdown. Oh, je hebt gewoon vormgeving eronder.
0: Ja.
1: Zo. Het is een high voltage monastrel. Dat betekent dat een volle monastrel is, mensen.
0: Ja.
1: Wat kunnen we hiervan zeggen?
0: Weet ik niet.
1: Het is een fles die, zeggen, het klinkt een beetje als klei en kleisteen grond die samenkomt in een wijngaard. Waar oude monastrel wijnranken bij elkaar komen. Op eigenlijk voorzichtig geselecteerde vaten. Het is druif bij druif. Het is een wijngaard der wijngaarden. Ja, het komt bij elkaar. Ja. En dat alles bij elkaar klinkt deze wijn toch als, ja, ik kan niet anders zeggen, de Final Countdown.
0: De Final Countdown. Ja. En wat gaan wij met deze wijn doen?
1: Openmaken.
0: Ja, ja. Precies. En dat betekent dat ik de vormgeving wegschuif. Ja. Want dit moet eventjes volledig en correct in de eter.
1: Precies.
0: Het openen van een klassieke wijnfles met kurk.
1: Met kurk.
0: Ja, ik zet jou eventjes helemaal open.
1: Ja. I'm lifting. Komt-ie, hè?
0: Oh, wat mooi.
1: Hij is open hoor, mensen.
0: Ja, en nou willen we het inschenkmomentje ook even hebben. Ja. Heb jij deze al geproefd? Want ik dacht dat jij zei dat je deze nog niet geproefd had.
1: Deze heb ik nog niet geproefd. Deze is voor mij ook nieuw.
0: Daarom dacht ik, die moeten we toch even samen soldaat maken.
1: Kan ik onken?
0: Onk.
1: Ja, dat is 1. Komt de tweede.
0: Wat een heerlijke onk.
1: If you onk, you onk, zeg ik altijd.
0: Niemand onkt zoals jij. Mag ik dat even gezegd hebben? Ja, dankjewel.
1: Laat hem smaken. We doen even een kleine chin-chin.
0: Even een kleine proost. Proost, vriend.
1: Full-blown monastrel, wat ik zeg.
0: Hij ruikt ook krachtig.
1: Ja, dat heb ik voor gewaarschuwd.
0: Ja, lekker.
1: When you take the high-voltage monastrel, then...
0: Even spannend muziekje erop, hoor.
1: Komt-ie, hè? Even een slokje.
0: Oh, lekker dit zeg.
1: Hij voelt krachtig, maar hij is wel smooth.
0: Ja, ja, je moet hem een klein beetje lucht erbij laten.
1: Ja, ik denk als hij zometeen een beetje uitbezinkt is, dat hij lucht erbij is, dat hij geacclimatisation is.
0: Dat laatste, wat achterin zit, nog een klein beetje een scherpje.
1: Maar hij heeft meer aan de voorkant nu nog dan aan de achterkant. En dan krijgt hij toch die volle smaak.
0: Ja, precies. En wij houden van de achterkant, hè? Maar wij houden ook van de voorkant.
1: Ja.
0: Precies, wij zijn gewoon liefhebbers.
1: Wij tuffen het niet uit, toch?
0: Wij spugen er niet op, niet
1: ik
0: vaak
1: kan
0: op.
1: Ik kan het zeggen, dus... Nee. Ik zeg, laat het aftellen maar beginnen. Want dit is... Ja, dit is wel lekker hoor.
0: Dit is lekker. Nou, weet je, dan heb ik nog van mijn vakantie uit Denemarken een kleinigheidje voor erbij. Oh, maar dat gaan we gewoon even als de plaat straks loopt.
1: Ja.
0: Ik heb Deense crackertjes erbij.
1: Ja.
0: En natuurlijk ook Deense kaas.
1: Oh, dat ik zijn weet, crackers. Ik
0: dit
1: denk,
0: zijn
1: wat
0: crackers.
1: Dat is een grote kaas.
0: Dit is blauwschimmelkaas. Hou je daarvan?
1: Ah, we gaan het gewoon proberen, toch?
0: En anders heb ik een roomkaasje speciaal voor jou. Want ik dacht dat jij niet van een blauwschimmelkaasje
1: hield. Weet je, ik probeer het gewoon.
0: Jij gaat het gewoon proberen.
1: If you don't try it, you won't know before you die it.
0: Precies. Hey, wij gaan luisteren naar de Final Countdown.
1: Nou, ik zou zeggen, we're leaving together.

0: Uit Zweden.
1: Wat een heerlijk wijntje.
0: Ja, en wel een lekker kaasje heb je meegenomen.
1: Ja, uit Noorwegen.
0: Dit is Noorse kaas. Even kijken hoor, we maken geen reclame. Dit is Danablu 50+. Ja, ik ben, jij kent mij, ik ben niet zo erg van de schimmelspul.
1: Nee.
0: Maar het is wel grappig, waarom staat het alles in het Nederlands op de kaas?
1: Omdat ik hem wel gewoon in Nederland heb gekocht. Maar,
0: ja, nee, dat is een goede vraag. Ja,
1: dat is een goede vraag. Maar ja, daar zit een heel verhaal achter. Daar zal ik je nu niet mee lastigvallen.
0: Dat hoeft ook
1: niet.
0: Dat
1: is te lang.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel benieuwd of dat roomkaasje er eigenlijk ook lekker bij smaakt. Dus zou die nog even met het mes terug kunnen komen?
0: Ja, ik ga hem nu openmaken. Dit is deze ken ik wel. Dit is wat je standaard bij een barbecue, barbecue basic, zeg
1: barbecue,
0: maar.
1: Barbecue, barbecue me.
0: Ja, barbecue everybody.
1: Ja.
0: Even kijken hoor. Ik maak hem ook even voor je open ondertussen, dus doe vooral je ding.
1: Oh, dat vind ik lief.
0: Kijk, want het is echt zo'n klotenpapiertje is het.
1: Nou. Hey, de luisteren geen kinderen meer, hè? Nou, na 8 uur.
0: Ja, mag van mij best mogen kinderen luisteren. Weet je wel, als ze echt wat willen leren en snel volwassen willen worden, denk ik dat wij het programma zijn waar dat gewoon kan, toch?
1: Ja, zeker.
0: Praat in de microfoon, hoor het mensen ook.
1: Ja, nou, ik was eigenlijk meer van plan. Ik was gefocust op het smeren van mijn...
0: Voor het betere smeerwerk,
1: ja,
0: zeg jij.
1: Die crackertje is echt wel 100% Noors.
0: Ja, lekker.
1: Gesmokkeld
0: ja,
1: uit Noorwegen.
0: Ja, lekker. Lekker.
1: Alleen het beste is goed genoeg voor
0: Ja, je bent uit de EU-zone, ben je vertrokken. Heb je dit meegenomen? Weet je, zo ben jij. Lekker, man. Goed bezig. Ja, dat klinkt goed, hoor. Lekker, hoor. Nou, mensen genieten mee van jouw knikkeren.
1: Even kijken of dit ook bij de wijn past.
0: Ja, dit past zeker bij de wijn. Lekker wijntje, hoor. Echt, ik neem ook een slokje.
1: Oh, weet je waar dit een beetje naar smaakt?
0: Nou?
1: Waar dit me een beetje aan doet denken?
0: Nou? Happy birthday! Jappa dappa dappa da, jappa dappa dappa da, jappa dappa
1: dappa da, jappa dappa dappa da. Want het is tijd voor de jarige vriend.
0: Ja.
1: Het is de 10e vandaag. Sommige mensen denken dat het de 9e is, maar dat is niet zo. Het is de 9e maand.
0: 9e maand en daar de 10e dag van. Ja.
1: Precies.
0: Ja.
1: En zou jij zo vriendelijk willen zijn te beginnen met de jarige?
0: Zeker. Vandaag jarig. Ik heb geen idee hoe oud hij wordt, want daar moet hij iets breder voor worden getrokken. Ja, daar gaan we. José Monserrate Feliciano Garcia, oftewel José Feliciano, 81.
1: 81 jaar, jongetjes.
0: Ja.
1: En Donald George Powell, oftewel Don Powell van Slade, is 80.
0: Barrymore Barlow van Jethro Tull is 77.
1: En Joe Perry, we kennen hem van Aerosmith, is
0: precies,
1: 76
0: precies.
1: Geworden.
0: Pat Mastello van Mr. Mister, The Broken Wings, 71.
1: En direct daaronder met 70 jaar is John Moylett van de Boomtown Rats.
0: Ja, beter bekend als Johnny Fingers, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja,
1: wat weet jij dat goed?
0: Ja. Carol Decker, oftewel Carol Decker van T'Pau, The China in Your Hand.
1: En
0: 69.
1: Ja, de volgende vind ik moeilijk, dus daar struikel ik al over voordat ik eraan begin. Mere Slobhan Derde Faye.
0: Ja, en daarom hebben ze het maar genoemd.
1: Shakespeare's Sister.
0: Ja.
1: Oftewel Slobhan Faye, oftewel Bananarama. En die is 68 geworden.
0: Dat bedoel ik. Ruud van den Berg van Huub Hangop. Jeetje, dat is een tijd geleden. 66.
1: En Robin Goodrich van Bush, 61.
0: Oh, Bush. Oké, okay. Daar kunnen we straks wel eens wat van draaien. Vind ik wel leuk. Yves Seegers is 55 geworden vandaag.
1: En onder Yves Seegers vinden we James... Nance.
0: Ja.
1: Die is 53 geworden.
0: Ja, dat was wel leuk. Afgelopen week heb ik naar een documentaire zitten kijken over muziek uit de 90's, Eurodance. Het ging over 24/7.
1: Oh, wat leuk.
0: En waar zij dus Nance, onderdeel van is.
1: Onder andere.
0: Ja, en hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Was interessant om dat te zien. Ook hoe ze genaaid werden in die tijd al. Dus dat was mooi. Maar we gaan verder. James Dean.
1: Niet goede manier, neem ik
0: Nee. Drew Hill, 50 geworden.
1: En Mikey Way, niet te verwarren met Milky Way, van My Chemical Romance, is 46 geworden.
0: Oh, lekker Chemical Romance. Heb ik zin in. Matthew Johnson van One True Voice is 41.
1: En Ashley Lauren Monroe, oftewel Ashley Monroe, is 40 geworden.
0: Giovanni Sade is vandaag van de Barry Smooth Squad 37.
1: Ja, precies. En wat doen wij altijd na de jarigen?
0: Ik weet het niet.
1: Nee?
0: Nee, kan je dat... Oh, wacht even. Is het daar tijd voor?
1: Het is hier tijd voor.
0: Doe je dat dit het item is van de jarige in de biz?
1: Dit
0: de jarige
1: is het item.
0: Die... naar binnen glijden. Oftewel de porno-jarige.
1: Mais oui, mon ami. Het is de tijd voor september 10. En het is tijd voor de porno-jarige bij Wieke, Jeroen en Peter. Het hoogtepunt en het dieptepunt van dit programma. Alles in één.
0: Alles in één.
1: En,
0: one size fits all.
1: Dit is het item waarbij wij aan de hand van een fotootje, een naampje en een geboortedatumje eventueel gaan proberen te bepalen welke van de dames en heren uit de bies de meeste films gemaakt heeft.
0: Ja, en jij mag beginnen.
1: Ik mag beginnen als ik me niet vergis.
0: Ja, want vorige keer was het een landslide overwinning voor mij.
1: Nou ja, landslide. Volgens mij herinner jij het je positiever dan het daadwerkelijk was. Maar ik scroll een beetje naar beneden, want ik heb het idee dat ik in de internetgeneratie moet zitten. Ja. Ik moet in de generatie van Evelyn Stone van 33... En,
0: of Carmen Caliente, die toch een breedbek gezichtje trekt.
1: Oh ja, zeker. Ja. Maar wat dacht je van Eloise, please? Hè, dat, alleen de naam wordt je al vrolijk van.
0: Ze heeft wel een soort kettingtje om met daarin dat te zeggen van hou me vast.
1: Ja. Ik word al bang van Lady Asiari.
0: Ja, dat vinden wij, dat schrikken we.
1: En de
0: Holy
1: eerste,
0: Fox nog aan toe.
1: De eerste Jeroen-klikker is Holy Fox. Die laat ik even voor jou. Hoogblond. Ja. Oh kijk, nog één Kiki Rainbow.
0: Ja, maar dat is zwaar op de hand hoor, deze. maar kijk eens naar Caitlin.
1: Ja, Caitlin.
0: Die kijkt in de lens dat ik denk van
1: alleen
0: daar draait er een bokkel van.
1: Ja, zeker wel.
0: Maar ook dat geldt ook voor Barbie Griffin. Hallo.
1: Ja, ik vind het moeilijk. Ik ga gewoon voor Barbie Griffin. Het is een beetje een jeroentje, maar ik doe het gewoon.
0: Met toch twee hele films.
1: Ja, ik weet niet zo goed wat ik hierop moet zeggen.
0: Nou, ik ook niet. Het valt mij ook vies tegen, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik scroll nog even door de boven waar jij niet geweest bent. Dat ik denk van, misschien zit er nog een beetje dat ik denk van, weet je, heb ik wel eens gezien. Bijvoorbeeld een Astrid Shea. Maar dat wordt lastig allemaal. Dus ik kijk ook even. Ik had wat met Caitlin, dat ik dacht van, dat vind ik wel wat.
1: Ja, dat is een beetje...
0: Alessandra Mia kijkt een beetje als een soort Tex-Mex. Dat je enkele namen blijven lastig natuurlijk in de biz. Dat weten wij. Maar ik ga voor Holy Fox.
1: Ja, dat was een no-brainer.
0: 54 films. Nou,
1: dat laat ruimte voor verbetering.
0: Dat laat zeker ruimte voor verbetering. Ik zet hem gewoon even voor je terug.
1: Ik denk dat ik moet voor All or Nothing gaan.
0: Alles of niets.
1: Alles of niets.
0: En daarom ga je voor...
1: Dasha.
0: Echt waar?
1: Russische. Ja, Russische. Zo'n nondescript foto.
0: Ja.
1: Durf ik het? Ja, ik durf het.
0: Jij durft dat.
1: 32
0: films.
1: Ik heb nu al verloren.
0: Ja, je hebt nu al verloren inderdaad. Nou, weet je, dan doe ik met je mee. Weet je, dan ga ik ook voor single names only. Dan ga ik voor Caitlin. Die keek al heel interessant. Misschien is het ook zo.
1: Drie films.
0: Caitlin, van jou hadden we meer verwacht.
1: Ja, zeker.
0: Ik ben teleurgesteld in de...
1: Ja. Godverdorie, wat een slechte score vandaag.
0: Een hele slechte score
1: geen
0: voor ons.
1: Geen eentje boven de 100.
0: Maar ook, weet je... Ze, ja,
1: geen het is, prijzen.
0: Geen prijzen gewonnen. Het is echt...
1: Even kijken.
0: Dan pak ik bijvoorbeeld deze. Die Jamie Tyler. Weet je,
1: dat mocht je willen, vriend.
0: 72 films. Had je vandaag mee gewonnen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Wat hadden we nog meer waarvan we zeiden van nou... Soms kijk ook dat ik echt denk, ja, ik zou mijn hond er nog vanaf trappen, zou ik zeggen. Dat klinkt heel heftig natuurlijk en dat is het ook. Ik ga voor Kiki Rainbow, zullen we die eens doen? 9 films.
1: Ik wil ook nog eentje hebben.
0: Ik doe alleen nog Quinn Waters.
1: Nee, jij hebt je kans gehad.
0: Quinn Waters had je mee gewonnen hoor, met Quinn Waters.
1: Ja,
0: 83 films.
1: Ik doe nog even eentje buiten mededinging ook gewoon mee. En dat gaat worden Lexi Rippa.
0: Lexi Rippoff, ja.
1: 19 films.
0: Het is een slechte dag in de porno.
1: Voor de porno-biz. Ja. En daarom moeten we ook maar gewoon gauw vergeten.
0: Vergeet die al.
1: Ja, laten we dan maar gewoon naar de muziek gaan. Je had het al geroepen dat je er zin in had. En dat vind ik ook niet raar. Want My Chemical Romance. We hebben één nummer wat we daar helemaal geweldig van vinden.
0: Draai maar stuk.
1: En...
0: Ja. Je klikt nu op die end. Hè? Zullen we het nog een keer opnieuw doen?
1: Hey, ja, klik op The Black Parade.
0: Ja. Nog een keer, dat is raar zeg.
1: Wat gaat hier
0: mis? Doe de bovenste is. Die ja? Nee, hoger.
1: Welcome to The Black Parade.
0: Nee. Ja, wie?
1: Ja, kijk, daar dit is hij.
0: Ja.
1: Het ging even moeilijk, maar we hebben het daarmee eerder verdiend.
0: Ja.
1: Vijf minuten en meer. The Black Parade van My Chemical Romance.
0: Geniet. When I was

0: En zo horen platen te eindigen, vind ik.
1: Ik ben het helemaal met je eens.
0: Gewoon niet staand, maar met een mooi afsluitend einde.
1: Gewoon een trommeltje.
0: Een trommeltje. Gewoon dat wat langzaam wegveet. Ik hou daarvan.
1: Ja.
0: Daar zouden we ook een keer een lijst van moeten maken.
1: Beste fade-out platen.
0: Wegveden.
1: Wegveden. Ja, precies. We fade to grey.
0: Ja. Ja.
1: Toch? Ja. Ja. Ja.
0: Heb je, nou ja, dat had ik misschien eerder moeten zeggen. Dan hadden we ons erop voor kunnen bereiden.
1: Dat hebben we niet gedaan. Maar nee. Dat is ook Weekendje Groene Peter. Hè? Voorbereiding is not in our name. We do what we do. En we do it wel.
0: En dat is het. En wat ik ook wel doe, is op de radio nummers horen en dan denken, hé, die ken ik eigenlijk helemaal niet.
1: Nee.
0: Maar dat kunnen we wel in de uitzending gebruiken. Zo, ook deze. Dit is een lekker bedje.
1: Ja.
0: Zo'n achtergrondje waar je een beetje overheen kunt praten. En blijkbaar is dit bekend geweest.
1: Ja.
0: Dit is namelijk van de Simple Minds. Zo klinkt het ook hoor, maar ik kende het niet. Dus we gaan het lekker op de achtergrond neerzetten. En mocht je ergens denken van ik herken dit, dan hoor ik dat graag.
1: Ja,
0: je.
1: Laat het ons weten.
0: Ja, maar het geldt ook voor jou hè?
1: Team from Great Cities.
0: Ja, dat weet ik, want jij kan het zien.
1: Ja, ja,
0: mensen
1: ja.
0: Thuis niet hè?
1: Nee. Maar je vraagt het aan mij ook.
0: Ja, maar niet van kun jij voorlezen wat er staat, maar meer van herken je de muziek?
1: Ja, nee, ik heb dit wel eens gehoord. Volgens mij heb ik dit laatst ergens op Radio 2 een keer voorbij horen komen.
0: Oh, dat kan. Ik heb het niet op Radio 2 gehoord.
1: Oké.
0: Nee, ik heb het op Kink gehoord.
1: Oh ja, dat mag ook, hè?
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook soort Radio 2.
0: Nou, dat is ook zo. Het is voor oude mensen. Het is voor mensen een beetje kaal, een beetje onze leeftijd.
1: Ja.
0: Je hebt trouwens een baardje.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dat denk ik altijd.
0: Ja, nee, maar ik was vandaag op mijn werk aan het praten. En ik was de enige niet-baardige.
1: Misschien moet je ook eens laten staan.
0: Ja, maar iedereen heeft zijn baard al laten staan. En dan denk ik, ja, als iedereen het doet, waarom moet ik het dan nog doen?
1: Jij scheert je elke dag?
0: Nee, zeker niet. Nee, om de dag meestal.
1: Ja, ik één keer in de 3 weken.
0: Oeh. En wat doe jij er verder aan je baard laten staan? Want dat klinkt ineens heel aantrekkelijk.
1: Ja, niks. Dus dit laat ik staan 3 weken. Dan komt mijn teerbeminde in de tondeuze.
0: Ja.
1: En dan gaat ze eigenlijk van voor naar achter, van links naar rechts. En dan alles tegelijk, behalve mijn wenkbrauwen. En dan doet ze met een ander ding dan. Maar dat is het.
0: En zijn baard, je baard, doet ze die ook een beetje
1: bijwerken? Ja, dat is gewoon alles vol.
0: Oh?
1: Gewoon, ik ga dan zitten. We zijn net klaar met douchen. Dan legt ze een handdoekje neer voor me. Dan ga ik zitten op dat handdoekje. En dan begint zij met scheren. En dan is eigenlijk, daarna spoel ik me af gelijk onder de douche. Het is super simpel.
0: Nou ja, dat klinkt heel erotisch.
1: Is het niet?
0: Dat is het niet, nee.
1: Maar het is gewoon zoals het gaat in Huizen Janssen Bignani.
0: Ja, ja. En, maar gaat jouw baard er dan ook helemaal vanaf?
1: Ja.
0: En dan ben je weer een weekje,
1: een paar dagen. Ja.
0: En dan begint het weer langzaam. Maar heb je dan niet dat het hier enorm jeukt?
1: Nee.
0: Beetje, en voor de mensen thuis, ik wijs nu op de lager dan baardgebieden.
1: Nee, heb ik niet. Nee.
0: Want ik word echt na dag 3, 4 word ik al.
1: Maar dan moet je even heen. Als je dit, laat maar zeggen, 2, 3 keer gedaan hebt, heb je daar geen last meer van. Dat is gewenning. Dan is dat getrut ook een beetje over van je.
0: Nee, dat geloof ik niet.
1: Jij stamt ook af van de Vikingen. Dit moet jij gewoon voor jouw voorouders moet je dit gewoon doen.
0: Ja.
1: Ik ben ook wel jaloers omdat ik denk, misschien wil ik een keer naar zo'n barbier.
0: Ja, dat lijkt me wel voor jou.
1: Dat ze zo scheren en zo, weet je. Een beetje
0: tuttelen.
1: Ja.
0: Beetje olietje erop. En ja. Beetje,
1: baardolie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je dat niet?
1: Nee,
0: baardolie, baardvet.
1: Nee.
0: Want alle baarddragers die ik ken, die hebben dat.
1: Nee, heb ik niet. Nee.
0: Nou, tenminste, alle baarddragers die ik beter ken dan gemiddeld collega's.
1: Ja. Ja. Nee, ik heb dat niet.
0: Waarom niet?
1: Mijn baard is nog niet zo lang dat ik dat soort dingen erin hoef te smeren. Ik kleur ook niet mijn baard. Ik heb een soort grijs, peper- en zoutachtige toestanden qua baard.
0: Het houdt wel een beetje het midden tussen ik weet het niet en goh, wat is het eigenlijk?
1: Ja.
0: Daar tussenin zit.
1: Maar dat houdt het spannend. Ja, dat kan je het ook zien.
0: Ja,
1: houdt het een beetje interessant.
0: Maar heb je dan nooit de behoefte om je baard wel te laten staan? Dat je zegt, nou, scheer alles er maar af, behalve de baard.
1: Nou, af en toe maak ik wel eens een grapje. Weet je, dan scheer ik gewoon, als ik dat zelf doe, dan scheer ik gewoon een soort van pratende kut.
0: Ja?
1: Dat soort... En dan zeg je, helemaal niks. Nee, maar dat vind ik dan weer grappig. Of gewoon alleen een snor. Dat is helemaal verschrikkelijk.
0: Jij kan wel zo'n porno-snor hebben.
1: Dat kan ik heel goed hebben. Ja,
0: vind ik wel wat bij jou.
1: Ja. Ik word wel eens genoemd ook. Ik ben de kalende Ron Jeremy.
0: Ja, ja
1: dat
0: precies.
1: Is eigenlijk een beetje... Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. En dat doe ik mezelf niet tekort.
0: Nee,
1: zeker niet.
0: Nee,
1: eigenlijk niet. Nee, ja, gewoon nee
0: zeggen.
1: Kun jij
0: ook
1: wat
0: Ron Jeremy kan?
1: Ik kan nog meer wat Ron Jeremy kan.
0: Ik denk dat er één ding is wat Ron kan dat jij niet kan.
1: Ik kan wat Ron ook kan.
0: Nee,
1: ja.
0: Dat geloof ik niet.
1: Nee. I can do the rock. Do run, run, run, run. Do run,
0: ik wil het
1: run,
0: niet eens weten. Ik wil het niet eens weten, vriend. Hé, hey, maar, nee, maar serieus. Ik vind jou wel iemand om een baardje te laten staan. Ja, nou, maar een beetje zo'n pratende kut. Niet zo'n
1: Nee, ik heb dat bij mijn Timmerminder wel eens over gehad. Die vindt het kriebelen bij het zoenen. En bij andere activiteiten. Dus ja. die vindt dat... Nee. Bij Yatzee bedoel ik dan natuurlijk, of Rummy Cup. Dat je denkt, dat een ranzigheid weer. Maar nee, tijdens het Rummy Cup zegt ze, nee, ik ben blij dat ik niet heb.
0: Geen baard voor jou. Nee. Oké, nou ja, goed, weten we dat ook. Ja,
1: want ja, je weet, ik kan likken als lastig. Het zei dat hard.
0: Bij ons thuis is er ook een veto op baard en baardhaar en snor en snorhaar. Dus daar heb ik ook niks tegen in te brengen.
1: Nee.
0: Maar goed, als er dan, nou ja.
1: Misschien is ze ook wel eens weg.
0: En dan laat ik hem ook staan. Maar ja, dan na 3-4 dagen, dan begint hij hier zo te jeuken.
1: Maar moet je doorheen. Weet je,
0: nee, daar geloof ik geen reet van.
1: Be a man.
0: Nee, daar
1: stand
0: geloof ik
1: up for yourself.
0: Van. Nee, daar geloof ik
1: stand
0: geen
1: up.
0: Elke keer als ik dan dat laat staan, dan jeukt het weer. Dus nee, daar kun je mij niet in overtuigen.
1: Manpower. Huis en bureau.
0: Ik ben nog jong. Ik behoor
1: je bent ouder dan mij, man.
0: Ik behoor nog een beetje tot de jonge generatie. Ik behoor nog een beetje tot de youth of the nation, zeg maar.
1: Ja.
0: P.O.D. zong er al over.
1: Echt waar?
0: Laten we er anders eventjes
1: even leuk.
0: Naar gaan luisteren. Dat is een plaatje, een beetje uit mijn tijd. Maar ja, ik ben toch nog jong.
1: En ja, ja.
0: Ja, dat spreekt mij niet aan.
1: Daarom, weet je.
0: Met een basje.
1: Ja.
0: Beetje gewoon sfeer zetten, noemen we het. Ja. Jeugd op de achtergrond.
1: We are, hè. Ja.

0: Even een jeugdig blokje hier bij Weekend Jeroen en Peter. Want zo zijn wij ook. Dit is toch het meest jeugdige programma van Eemland 1 op de donderdagavond tussen 8 en 10.
1: Zeker. En ook op de vrijdagavond tussen 7 en 9.
0: Dat meen je niet.
1: Ja.
0: Oh, man.
1: Wij zijn
0: twee keer het jongste programma, hè?
1: Dat zijn wij gewoon. Dat maak je nergens anders mee.
0: Dat is zeldzaam.
1: Ja. Wel leuk dat je Musical Youth draaide met Past the Dutchie. Was mijn allereerste singeltje.
0: Weet ik.
1: Ja.
0: Het is een stukje nostalgie.
1: Nostalgie.
0: Ja, precies. Ja. En wij van Weekend Jeroen en Peter, wij zijn breed georiënteerd. En wij zijn niet alleen gericht op je jeugd.
1: Nee.
0: Maar ook een stukje historie.
1: Historie.
0: En daarover gesproken, ik stond in de Pekingtuin afgelopen zaterdag.
1: Ja.
0: Daar kwam een leuke gast langs. Ik denk, misschien is het wel wat om die af en toe in Weekend Jeroen en Peter. Dat was iemand van de historische kring Baarne. En die kon zo leuk vertellen. Daar heb ik verder helemaal niks over voorbereid. Dus dat had leuk geweest als ik die er nou bij zou trekken. Ja, want dan zou jij zeggen van, goh, wat leuk. Dat heb ik dan weer niet gedaan. Maar misschien een ideetje voor een volgende keer.
1: Die Michel van Ginsen, heet hij nou? Die man, die doet dat toch ook tegenwoordig? Hoe heet hij nou? Even kijken.
0: Ik weet niet wat je bedoelt met die doet dat nou ook tegenwoordig.
1: Ja, hij staat bij mij onder Michel van Baarn RTV.
0: Ja?
1: Hij zit ook in de politiek. Maar wat hij ook doet tegenwoordig is dat hij gaat van wat stond daar vroeger voor gebouwen en zo in Baarn. En dan heeft hij een heel verhaal over nou, bijvoorbeeld een gebouw wat er vroeger stond, wat daar de functie van was binnen Baarn.
0: Ja, ja, ja,
1: heel leuk.
0: En dat Michel die doet dat?
1: Ja.
0: Maar dit doet dat niet op de radio?
1: Nee, maar dat zou hij misschien wel kunnen doen. Want hij heeft natuurlijk wel een achtergrond hier ook bij RTV Baarn. Hij staat in mijn telefoon Michel RTV Baarn.
0: Nou ja, precies. En als iemand in jouw telefoon staat met Michel RTV Baarn...
1: Dat
0: zegt wel wat.
1: Dat zegt wel wat.
0: Dan sta ik als Michel RTV Baarn in jouw telefoon bijvoorbeeld.
1: Nee, jij staat als Peter BBF.
0: Hartje, vriend.
1: BFF, sorry.
0: Ik was er even naar aan het vissen, maar dan...
1: Maar je krijgt hem ook. Weet je, you get what you deserve. Ja, en jij verdient veel.
0: Ja.
1: Jij verdient zoveel.
0: Net zoveel als jij vindt.
1: Ja.
0: Net zoveel als jij.
1: Ja. Maar leuk voor de luisteraars. We hebben net afgesproken dat op 18 maart...
0: 18 maart. Schrijf de luisteraars ook even mee.
1: Doen wij een uitzending vanuit Spanje.
0: Nou, 18 maart kon nog wel eens lastig zijn, want dan zitten we misschien in het vliegtuig op het moment dat
1: Ik heb net gekeken. Wij rennen dat.
0: Wij rennen dat?
1: wie wil make it?
0: Wij gaan dan op
1: live
0: tijd die kant
1: uitzenden.
0: Op. En dan gaan we van 8 tot 10 gaan wij...
1: live uitzenden.
0: Oh?
1: Ja.
0: Even voor mij, hoe laat zouden we dan vliegen?
1: Waarschijnlijk rond een uurtje of 4.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan landen we rond een uurtje of 6, 6:30.
0: Ja?
1: Ja.
0: Op Alicante?
1: Ja, dan gaan we rijden.
0: Ja. Yeah.
1: Dan zijn we 7:30 bij mij.
0: Ja.
1: Zetten we alles aan.
0: Ja.
1: En draaien.
0: Oké. Okay. Waar eten we dan ergens? Dat vind ik altijd belangrijk om te weten.
1: Dat doen we toch al van tevoren? Ik neem aan dat jullie gewoon met
0: mij... Als we vliegen?
1: Ja, maar jullie gaan met mij toch mee de lounge in? Of niet? Wat zit je nou?
0: We hebben niet allemaal lounge toegang, vriend.
1: Nee, maar ik neem jullie mee.
0: Oh, kan dat?
1: Ja, ik regel dat.
0: Kan dat met 3 personen?
1: Dat regel ik.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Gewoon lounge access voor 3 personen en dan knabbelen we wat in de lounge.
1: Ja.
0: Ik neem er even een wijntje op, vriend.
1: Hey, niks is te gek voor jullie. Weet je, niks is te gek. Was wel leuk. Ik was vorige week in Spanje en mijn ouders zitten daar nu. Dus in dat huis, hè, we hebben het vaker over gehad. Dus ik zat daar en mijn ouders kwamen op maandag. En die heb ik even mee het eten genomen. Maar even goed mee het eten genomen, zeg maar. Ik heb mijn moeder en vader zien kijken van... Ik weet niet wat er met die jongen aan de hand is. Maar dit wisten we ook niet van hem. Dus we gingen naar een van mijn favoriete restaurants. Dus ik kom daar binnen en beginnen. Ah, Signor Jansen! Ik zeg, nou, ik zit tegen mijn moeder. Ik zeg, nou, ik weet niet hoe die kent dat ik ben hoor. Maar al die opens, zo, hey! Genom! Weet je, hartstikke leuk. Dus ik hou daarvan.
0: Thuiskomen.
1: Ja, thuiskomen. Ja. Dus er komt gelijk als zo'n mannetje komt eraan lopen. Die zegt, quattro personas vino. Ik zeg, ik zeg si, cava. Ik zeg, para me cava.
0: Ja.
1: En para tu, cava. En si. Nou, we hebben ook allemaal cava. Dus iedereen cava. Met een bubbeltje begonnen we.
0: Ja.
1: En toen kwam er een wijntje kwam er langs. En wat ze daar doen, dan schenken ze een wijntje in, weet je wel. En dan moet je zo kijken. En dan gaan ze eerst gaan ze het warm maken met zo'n doek er langs heen, weet je wel.
0: Ja.
1: En allemaal toestanden.
0: Ja.
1: Weet je, hoop bullshit bingo. Maar ik hou ervan.
0: Ja, precies, jij gaat er goed op.
1: Ik ga er heel goed op.
0: Ja.
1: Dus ik heb mijn moeder echt zien kijken. Zo van...
0: Dat doet hij anders nooit.
1: Ik weet niet wat die gozer aan het doen is, maar Ze heeft echt met volle verbazing zitten kijken hoe ik daar, laat me zeggen, zo van...
0: Hebben wij ook inspraak in het restaurant waar wij gaan eten?
1: Nee, totaal niet. Ik heb dit helemaal uitgedokterd.
0: Het hele plan is
1: het
0: al dicht.
1: Het hele plan is klaar. Als het gaat om knaagwerk,
0: ja?
1: Ja, ben je nu al de sjaak. Ja, ja. You will go places. Weet je, wij gaan eten in een restaurant. Dan krijg je gewoon een hete steen. Ja, ja? Dan leggen we een stuk vlees op.
0: Kijk,
1: hete steen, hè?
0: Ja, hete steen.
1: Hete steen, en vlees erop.
0: Ja, precies.
1: Maar het is dan niet een steen die nog van onderkant verwarmd wordt. Hij blijft gewoon heten. Dus er zit geen vlammetje onder.
0: Nee.
1: Nee.
0: Het is gewoon, net als jij, gewoon heet van zichzelf.
1: Hete steen. Gewoon fucking brick.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: En,
1: ik ben gewoon de brickmaster.
0: Dat is één dag.
1: Ja.
0: En gaan we ergens nog een keer een patatje eten? Of zit dat niet in het assortiment?
1: Nou, kijk.
0: Je hebt twee dagen. Heb je nu al
1: lunch dingetje? Mag jij best een patatje. Weet je, zo ben ik ook weer. Ja. Maar dan gaan we ook echt gewoon... Dan gaan we naar de patatterie gaan we.
0: Oh,
1: ja, ja.
0: Godverdurie.
1: Zo heet het ook, hè. Dat is heel Spaans.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat zit in Gavia. En dan zeg ik para me fritas. En dan krijg ik gewoon patatjes. Je hoort, mijn Spaans is echt heel goed, hè.
0: Ja, daar is niks mis mee.
1: Ik heb geoefend op para me. Mag ik?
0: Ja.
1: En dan het ding.
0: Para me cava.
1: Ja,
0: precies.
1: Para me vino tinto.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, ja, prima. Ja,
0: helemaal. Nou, dat is helder.
1: En als jij zegt para tu. Para tu. Dat ben jij.
0: Het gaat helemaal goed komen in Spanje. Ik maak me daar geen enkele zorgen.
1: Nou.
0: Alleen de uitstapjes misschien, dat daar nog wat variatie in zit. Of is dat ook al dichtgetimmerd?
1: Daar mag je alles mee doen wat je wil. Ik kan gewoon overal nee op zeggen. Nee, dat gaan we nog uitzoeken. Maar dat wordt gezellig. Ik neem aan, kijk, Sybrand die wil toch een eetje met zijn bal in het zand.
0: Ja, zo is Sybrand.
1: We kunnen hem ingraven. Dat lijkt me echt leuk. Sybrand ingraven.
0: Tot zijn nek zo. Die reclame van,
1: ja, van de, Trivago.
0: Trivago.
1: Ja.
0: En dan met Sybrand.
1: Ja.
0: Ja. En dat hij dan wel zo zijn armpje... Nee, ook nee, gewoon ook niet zijn armpje.
1: Nee, hij
0: gewoon
1: niks.
0: Nee, gewoon helemaal klem.
1: Helemaal klem.
0: Lijkt me wel leuk.
1: Ja.
0: Maar kan dat? Zitten we dicht genoeg bij het zand om Sipi in te kunnen graven?
1: Nee, zeker.
0: Want dan gooi ik een schepje in mijn handbagage,
1: heb
0: hoor.
1: Ik? Jij denkt dat ik geen schep heb? Wat is dit? Dat is, hallo?
0: Ik denk dat jij geen schep hebt.
1: Ja. Nee, ik heb een schep.
0: Heb jij nu al een schep?
1: Ja, para mee
0: schep.
1: Shovolo.
0: Waarom heb jij een schep daar? Ik geloof er geen reet van.
1: Ja, ik heb natuurlijk ook een tuin.
0: Ja, met kunstgras.
1: En steentjes.
0: En kunstgras.
1: Ja, maar ik heb ook steentjes. In die steentjes staan de planten. En die moeten geschept worden, vriend.
0: Ja, maar dan heb je zo'n schepje.
1: Hallo.
0: Dat is geen schepje waar je Sip mee gaat begraven.
1: Hé, jij bent lekker bezig die hele dag. Ja, maar ik heb ook steentjes. In die steentjes staan de planten. En die moeten geschept worden, vriend.
0: Ja, maar dan heb je zo'n schepje.
1: Hallo.
0: Dat is geen schepje waar je Sip mee gaat begraven.
1: Hé, jij bent lekker bezig die hele dag.
0: Oh mijn god, dit gaat helemaal niks worden. Ik heb er dus enorm veel zin in.
1: Ja.

0: Rosie van Claw Boys Claw. Ik vond het weer eens tijd om die te draaien. Ik hoorde hem, moet ik dat eerlijk vertellen, ook op de radio. Dat was volgens mij in hetzelfde uur als dat ik Theme for Great Cities van Simple Minds hoorde.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, oh, lekker. Ik vind het zo, hoe die, dat, oh, dat.
1: Het is zo laid back. Het
0: kalmeert me zo.
1: Het is laid back.
0: Het is een lekker laid back nummer.
1: Het is tranquilo. Ja, zoals maar, wij zouden zeggen, precies. Wij Spanjaarden.
0: Ja, jij, omdat jij dan in Spanje komt, daar heb ik dan weer geen last van. Maar dat, ook daar gaan we veranderingen aanbrengen. Maar over tranquilo gesproken. Weet je hoe laat het is?
1: Het is alweer tijd dat we gewoon de wissel gaan doen. Precies. Dat ik aan die kant ga zitten, ja, aan deze kant.
0: Het is alweer tijd voor dat we richting het tweede uur gaan denken. En,

0: Heb jij een klein tipje van het sluier? Wat jij denkt te gaan doen dit tweede
1: uur? Ja, we gaan echt beginnen met een plaat. Van toch wel een gitaarvirtuoos.
0: Virtuoos,
1: ja. Oh, ja. Maar die niet zingt.
0: De gitaarvirtuoos die niet zingt.
1: Ja. Maar hij speelt ook andere instrumenten.
0: Mm-hmm. Dus Dave Grohl kunnen we afstrepen.
1: Ja. Maar dit is dat ga je zo wel merken.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben reuze benieuwd. Ik heb er zin aan. Straks de tweede uur van Weekend Jeroen en Peter. Met een uuropener van Jeroen. Van epische proporties.
1: Episch. Epic. Epic.
0: Ja. Jeetje. Epic. Ja. En verder. Nou ja, goed. Verder, voor de rest gaan we het wel horen.
1: Ja, komt goed. We moeten door.
0: Als het goed is, komt de oude man ook nog even langs.
1: Ja, we moeten door.
0: We moeten door.
1: We moeten door.
0: Het is de tijd voor. Dankjewel. Tot zo.

0: Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolo Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
1: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
0: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Get to Friends, Mike Oldfield.
1: Ik vind het zo'n meeneurie plaatje.
0: En dat is het ook zeker een meeneurie plaatje. Maar welkom bij het tweede uur van bijna Weekend Junior op Peter hier op 1-1. We zijn nog bij een heel uur hier op 1-1. En het is natuurlijk jouw start van het weekend hier op 1-1. Had ik al dat we zijn 1-1 gezegd? Station
1: nee.
0: Call?
1: Nee.
0: Wij zijn dus 1-1, Peter.
1: Sorry, welke zender zijn wij?
0: Eemland 1.
1: Eins. Eemland 1.
0: Eemland1.nl. You can listen us everywhere. We're live broadcasting here from the station of the power station here in Baarn. It's on the Streelpeil.
1: Vind jij ook dat wij een tikje zacht staan?
0: Een tikje zacht? Ja. Nou, we hebben een redelijke uitslag, maar je kan ons wat uitleggen.
1: Ja, dank je. Ja, vind ik fijn.
0: Ja, dat dacht ik al. Dus dan doen we dat. Weekend Jeroen en Peter, dus jouw vrijdagavond en donderdagavond feuilleton hier op Eemland 1. En we hebben nog een uur lang gezelligheid voor je. Straks rond de klok van 30:30 zal onze grote vriend Sybrand Verwer aanschuiven.
1: Ja. Oftewel
0: geluidsknutselaar van beroep. En die gaan we zo meteen hier treffen. Peter, vraag aan jou. Dan zijn we weten gelijk of we het behandeld ziet. B&B voor liefde. Ja of nee?
1: Dat ligt eraan wat precies de vraag is.
0: Kijk
1: doorsippen?
0: Je het? Volg
1: nee,
0: je het?
1: Nee, nee.
0: Oké, dan gaan we het er ook niet over hebben.
1: Dat mag wel.
0: Nee, hoeft
1: want
0: niet.
1: Want jij woont in de buurt van een B&B vol liefde grootheid, heb ik mij laten vertellen.
0: Is dat zo?
1: Niet? Was het Boer zoekt vrouw? Jij woont toch ergens waar je die lekkere...
0: Oh, ja, nee, in Denia. Ja, dat is inderdaad Thomas. Die is mijn buurman, zeg maar zo'n beetje.
1: Ja.
0: Dat is de buurgemeente van waar wij wonen.
1: Is dat de reden ook dat je het erover wilt hebben? Of, of is er iets voorgevallen waarvan je denkt dat...
0: Nee, zeker eigenlijk... niet. Maar weet je, ik weet niet of jij Fred mee hebt gekregen van B&B voor Liefde dit jaar. Nee, niet. Daar hoef je het ook niet over te hebben. Je moet erbij zijn geweest, zeg maar.
1: Ja, oké. Okay. Ja, maar de mensen thuis wel, hè? Dus misschien kun jij mij voorlichten alsof ik iemand thuis was.
0: Nee, dan moet je echt bij zijn geweest.
1: Okay.
0: Dat duurt te lang.
1: Te lang.
0: Een
1: stukje context.
0: We moeten door.
1: Ja.
0: We moeten door, mensen. Dus,
1: ik zal het gaan volgen. Ja. Als je me volgende keer iets van tevoren...
0: Nou, het is afgelopen. Het seizoen. Ah. Dus ik zou zeggen, leuk dat je luistert.
1: Bedankt.
0: Bedankt. We zullen het nooit vergeten. Wat we ook niet zullen vergeten is wat je net hoorde. Mike Oldfield. Mike Oldfield, muziekvirtuoos, ik zei even. Hij speelde hier in dit geval gitaar. Maar hij is begonnen op zijn 20e in 1973 met Tubular Bells.
1: Tubular Bells.
0: En Tubular Bells had je part 1 en part 2. Kan je dat herinneren, Peter?
1: Alleen part 2 eigenlijk.
0: Ja. Dat heeft, weet je waarom het part 1 en part 2 was?
1: Nou, vertel het mij.
0: LP had een kant A en een kant B. Dus part 1 staat op kant A en part 2 staat op kant B.
1: Ja, natuurlijk.
0: En eigenlijk is het, als je hem op CD zou luisteren...
1: Tubular Bells.
0: Eén Tubular Bells.
1: Ja.
0: Het is maar één nummer. Hè, dus het, is ook, het duurt ook gewoon lang.
1: Ja.
0: Dus dat.
1: Maar ik vind het wel heel jammer dat je het erover hebt en dan niet een klein stukje laat horen. Want dat is perfecte achtergrondmuziek, perfecte overheenpraatmuziek. En waarom spelen wij dan geen Tubular Bells?
0: Nou, ik vind dat je helemaal gelijk hebt. Nou, weet je, dan doen we dat toch even een klein beetje van dit zo op de achtergrond.
1: Oh, ik krijg gelijk Bassie en Adriaan vibes.
0: Of The Exorcist. Is dat ook in gebruikt, hè?
1: Is dat ook in gebruikt? Ja. Ja. Bassie en Adriaan deed het beter.
0: Dat vind ik ook. Dus
1: ja, dat geldt voor alles.
0: Ja, dat geldt eigenlijk voor alles inderdaad.
1: Ja.
0: Ik wil je nog even van iets... dat zullen we maar gelijk behandelen. Dan hebben we dat maar ook gehad.
1: Ja, precies. We zijn zo druk.
0: We zijn druk mensen. 22 oktober. Wat heb jij staan in jouw agenda?
1: 22 oktober. Dat vind ik leuk dat je het vraagt. Want normaal ben jij niet zo geïnteresseerd in mij. Dus... even kijken, 22 oktober. Dat staat, staat echt een heleboel. Herfstvakantie.
0: Ja.
1: Anita Usson, vraagteken.
0: Ja.
1: Met je rondje naar Marillion.
0: Nou kijk, met je rondje naar Marillion.
1: Ja.
0: Dus ik dacht van nou, is het niet leuk om iets te draaien van Marillion?
1: Omdat we 22 oktober naar Marillion gaan?
0: Ja, je kan het niet.
1: Ja, nee, ja? Snap ik volledig.
0: Ja?
1: Meer ledig dan vol.
0: En dan mag jij kiezen. Wil je er iets horen van met Fish of wil je iets horen met Steve Hogart? Je mag echt kiezen.
1: Toch Fish.
0: Fish, oké. Dan heb ik van het album Clutching at Straws heb ik deze. Het is The Wall with Circles.

0: Zo, Peter.
1: Wat een lekkere bak herrie.
0: Lekker, hè?
1: Oh, man. Wij zijn toch wel van de generatie die dit weet op waarde weet te schatten.
0: Ik denk het wel.
1: Dit is lekker. Dit is uit onze jeugd.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ik word hier echt heel blij van. Ja. Ook omdat ik herinneringen heb natuurlijk aan Anneke van Giersbergen in niet alleen de Paleistuin, maar
0: de
1: ook
0: speeldoos.
1: De speeldoos. Ik ben daarna nog een keer met mijn vrouw ook naar dezelfde tour geweest. Want ik zeg tegen mijn vrouw, dit ga jij ook leuk vinden.
0: En wat zei ze?
1: Dit vind ik leuk.
0: Oh, nou, kijk, daar is goed, goed ingeschat.
1: Ja, dat had ik goed ingeschat. Ja.
0: Lekker, man.
1: Dit is Basti en Adriaan, realiseer ik me nu.
0: Ook. Ook, zijn meerdere dingen van Bastien.
1: Zowel Tubular Bells als Sirius.
0: Ik weet niet wat ik heb vandaag, maar ik heb vandaag een zwak voor mensen die heel veel muziekinstrumenten kunnen spelen, maar niet zingen. En dat geldt hier ook voor. Tuurlijk, dit is wat je op de achtergrond hoort, is Alan Parsons. We hadden net natuurlijk Mike Oldfield met Two France. En wat hadden we? Tubular Bells op de achtergrond even.
1: Tubular Bells. Ik vind hem een fijn woord, Tubular.
0: Tubular Bells. Ja. En je hebt natuurlijk ook de bekendste van Mike Oldfield. Dus denk
1: Tubular Bells.
0: Nee, de Moonlight Shadow, toch?
1: Oh. Ja, maar dat is met...
0: Met zang.
1: Ja. Ja, maar het is niet Mike Oldfield natuurlijk die zingt.
0: Nee, daarom. Maar hij heeft dat album geproduceerd. Dus.
1: Ja.
0: En dat heb je natuurlijk ook met deze persoon. Alan Parsons en de Alan Parsons Project. Allemaal verschillende zangers. Bijvoorbeeld wat je nu hoort is Sirius van het album Eye in the Sky.
1: Ja, wie is daar hier de zanger dan eigenlijk?
0: Van dit nummer niet. Maar bijvoorbeeld op dit album staat ook Don't Answer Me. Dat is natuurlijk ook een hele bekende. Maar wat hier ook op staat, en dat is wel een hele fijne, die hoor je ook niet heel vaak, is ook de titeltrack van het album Eye in the Sky. Nou, en weet je wat wij gewoon gaan doen?
1: Nou,
0: Laten we gewoon lekker doorgaan, maar Eye in the Sky.
1: Hoor je? Lekker!
0: Schuif we gewoon automatisch erin.
1: Wat goed voor jou.
0: Leuk, hè?

0: verdomme grappig, hè, Peter. Ik zit er nou net over na te denken. Ik denk, je hebt een aantal meer van dit soort artiesten. Ik denk, nou, misschien kunnen we een beetje in die trend blijven, zeg maar.
1: Ja, maar met name dan ook de categorie die niet zingt.
0: De categorie die voornamelijk dus niet zingt. Kijk, ja? Michael heeft ook wel eens gezongen. En Alan Parsons misschien ook wel. Maar die niet zingt. En daar kwam ik deze ook tegen. Denk, oh,
1: overigens,
0: dat is...
1: overigens over dit laatste nummer. Wat ja? Voordat we daar overheen skippen.
0: Ja.
1: Dit is, de zang is Eric Woolfson.
0: Okay.
1: En dat is een van de medeoprichters van Alan Parsons. En weet je wat zijn contract was voor Alan Parsons? Wat hij gedaan heeft voor
0: nee.
1: Alan Parsons?
0: Nee.
1: Carl Douglas met Kung Fu Fighting.
0: Everybody was Kung Fu Fighting.
1: Dat is ook van zijn hand.
0: Wat leuk.
1: Hij zingt het niet, maar deels management, meegemanaged.
0: Hij heeft meegemanaged.
1: Meegemanaged, ja.
0: Gemanageerd.
1: Dat was ook zijn rol bij Alan Parsons. Dat heeft hij daarna. Was zijn, dit zijn volgende meesterwerkje.
0: Wat leuk.
1: Ja,
0: leuk. Man. Zullen we nog zoiets doen?
1: Ja.
0: De volgende is ook wel heel bekend. Laten we gewoon eens even luisteren. Weet je het al? Jawel, kijk even op het scherm.
1: Oh,
0: ja.
1: Lekker.
0: Ja. Oftewel, Philip Oakley samen met Giorgio Moroder. En The Together in Electric Dreams.
1: Lekker.
0: Oftewel, Giorgio Moroder. Van de synthesizer. Ja, dit is ook fantastisch.

0: Je blijft me verrassen, vriend.
1: Ja.
0: Hoe kom je er toch op? Hoe haak je aan elkaar?
1: Hoe kom je er vanaf? Dat wordt ook al eens gezegd.
2: Ja.
1: Dus dat. Hij is in de studio, mensen.
2: Ja, maar veel excuses.
1: Ja, nee, leuk dat je bent, Sybrand. We zaten even in het kopje van producers. Van
2: ja,
1: mensen
2: ik heb
1: die...
2: een stukje meegekregen.
1: En ik heb er nog eentje voordat we zo meteen naar jou gaan.
2: Ja.
1: Ik ben benieuwd wat je van deze vind ik zo gaan spelen. Het is van Vangelis. Die heeft samen Van Galis.
2: Van Vangelis,
1: ja. Zat ook onder andere in...
2: Aprodigy Child, samen met Demis Roussos.
1: Ja. Deed hij toen Rain and Tears?
2: Dat wordt gezongen door Demis Roussos.
1: Demis Roussos, inderdaad.
2: Ja, die leeft niet meer. Er is trouwens een hele...
0: Nee, dat vertel je me nu.
2: Ja, dat wist ik ook niet.
0: Gewoon even zo tussen neus en lippen door.
2: Er is in Nederland een Demis Roussos museum geweest.
1: Is dat zo?
2: In de buurt van Nijkerk. Dat was een of andere...
0: Oh,
1: dat is waar ook, ja.
2: Zijn we er geweest, of niet?
1: Nee, daar zijn we niet geweest.
2: Nou, dat is inderdaad, daar zijn we samen niet geweest.
1: Ja,
0: dat was memorabel. Toen we
1: er niet zijn.
2: Dat zijn we 3 jaar geleden dat we daar niet waren.
1: Nee, precies.
0: Nou, ik herinner nog als de dag van gisteren.
2: Ik heb het gevoel.
1: Nee, dus ja, we hebben nog zo'n artiest, dus wat ik zei...
2: Vangelis.
0: Van wat?
2: Van wie?
1: Van wie?
2: Vangelis.
1: Vangelis. Ja. En dat is deze.
2: Ach, Find My Way Home. Samen met wie ook
1: John weer? Anderson.
2: John, en die was weer van Yes.
1: Ja. En er stond op het album...
2: Yes.
1: Ja, Yes.
2: Ja.

0: Ach, wat is dit toch een fijne plaat. John en Vangelis met I'll Find My Way Home. Ja. En het is net als laat maar zeggen, Klein Duimpje. Die vond ook altijd de weg weer terug door de broodkruimeltjes en te volgen. En de steentjes te volgen die hij had toen hij door zijn ouders het bos in werd geleid. Wie kent het sprookje niet? Wie is daar niet groot mee geworden?
1: Precies.
0: Toch?
2: En dat doe ik zo lief tegen jou en dat doe jij zo naar tegen mij.
1: Deed hij naar tegen jou?
0: Deed naar tegen jou.
2: Hij deed naar tegen mij.
0: Nou, wat deed ik dan?
2: Ga maar eens goed over nadenken.
0: Nou.

0: Hey, jullie zitten allebei toch een beetje in de IT-lalerij, hè?
1: Ja.
0: Met,
1: ja.
0: Met computers.
2: Ja, ja. En, daar doen wij iets mee.
0: En chips.
2: Chips.
1: Ja, ja. Chips.
0: Ja, Jeroen, jij weet natuurlijk als geen ander het best duurste bedrijf van de wereld. Dat is nu vliegen jou.
3: Nee,
0: weer?
3: Is Nvidia.
0: Nvidia.
3: Nvidia. Ja.
0: En is dat net iets ASML of een andere bedrijf?
3: Nee, kijk, Nvidia maakt de chips. ASML maakt de machines om die chips te maken.
0: Ja. Dus die hebben elkaar nodig.
3: Die hebben elkaar nodig.
0: Dat zijn matties.
3: Ja, dat zijn matties van
0: precies,
3: elkaar.
0: Ja. Het gaat goed. Ik was laatst bij Albert Heijn en daarna ook nog bij de Jumbo. En daar lagen chips in de aanbieding.
3: Meen je niet?
0: Maar het gaat dus gewoon heel goed met de chips. Moet je maar eens luisteren.

0: met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Dat meldt het CBS.
1: De stijging komt
0: onder meer doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals in koelkasten, computers en auto's.

0: De afgelopen 6 jaar is de omzet verdubbeld naar 46 miljard euro.
1: Zoveel money!
0: Nederland speelt een belangrijke rol in de wereldwijde chipindustrie, met ASML als de belangrijkste leverancier van chipmachines. Maar ook andere bedrijven zijn flink gegroeid. Chips worden bijna nooit volledig

0: werkgelegenheid in de chipindustrie is verdubbeld. Het aantal mensen dat in deze sector werkt
1: steeg vorig jaar naar 43.000.
2: 43.000!
0: Nederland is met onder meer ASML een belangrijke speler op de wereldwijde markt.
1: Niet vet. Licht verteerbaar.

0: Sommige mensen kennen het in de versie van onze grote vriend Milo, onze Belgische vriend. Peter kent hem goed, begreep ik, Milo.
1: Ja, zeker.
0: Leuk.
1: Je kent hem niet.
0: Ja. Sinterklaas.
1: Jammer dat je nou doet alsof jij hem niet kent.
0: Nou ja, ik ken hem natuurlijk wel, maar kennen. Weet je, jij bent echt, weet je, als je Milo zeker belt, die zegt, do you know Peter from England One? En dan zeg je van...
1: Nou ja, als ik ook in een quiz zit en ik mag een hulplijn inschakelen, dan is Milo de eerste waar ik aan denk.
0: Ja, daarom.
1: EO.
0: EO. Milo.
1: Ja, precies.
0: Where you go, Milo.
1: Ja, maar geef je me daarom die dobbelstenen of was daar een andere reden voor?
0: Nee, ik heb daar natuurlijk dubbelzinnige redenen voor. En dat is natuurlijk dat het tijd is voor het alonbekende, veel geprezen onderdeel uit bij de Microtune, Peter, het dobbelspel.
1: En het dobbelspel betekent dat ik... drie keer gaan gooien met een dobbelsteen.
0: Zeker. Speter.
1: En de eerste dobbelsteen is de minutendobbelsteen. En die gooit verrassend een 3.
0: Een 3.
1: Vervolgens een 1.
0: Een 1.
1: En dan de rode. De magische rode dobbelsteen.
0: Ja, mag Siebrand ook gooien?
2: Ah, toen mag
0: je
2: die. Ah, nou.
1: De rode.
2: En dat wordt de 3.
1: Dan dus hebben we 3 minuten 13.
0: 3 minuten 13? 3 minuten 13. Dat, ik denk dat we daar veel platen op gaan scoren. Ja. Ik heb hier even een lijstje voor me. Peter, jij kan met me meekijken.
1: Ja, precies. De eerste
0: Abba,
1: die ik...
0: SOS zien we staan.
1: Ja, precies. Dat wilde ik zeggen, maar je was me voor. Alessia Cara hier.
2: In Popquiz komt die wel eens langs. Hè? En noem een artiest en een titel die van voor naar achter hetzelfde blijft.
0: Ja, dat is Abba
2: SOS. Abba met SOS.
0: Ja. Met SOS, ja. Ja. Albert Hammond en I'm a Train, I'm a Train, I'm a Train, I'm a Train.
2: Ja, een beetje plat is.
1: America, System Golden Hair.
2: Oh, mooi plaat. Mooi. Dat is mooi hoor. Dat is mooi.
0: Britney Spears met Crazy.
1: Ben Howard, The Wolves.
0: Bad Candy, Spin Around.
1: Even kijken Bad hoor.
0: Candy. Ja?
1: Christina Aguilera, ja. What a Girl Wants.
0: The Cats en Scarlet Ribbons.
1: Cocktail Trio natuurlijk. Wie heeft de sleutel van die?
2: Oh, die is leuk. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien?
1: Ja?
0: Ja,
1: ja ik denk dat er staat alleen wie heeft de sleutel van de J.
2: Hey, je hebt van de jukebox gezien.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat staat er niet.
2: Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien?
0: Vind je die leuk?
2: Moet je gewoon een stukje draaien. Ja. Hey, hey. Je spinnik, luister. Ja. Wat er gebeurt.
3: Hey.
2: Weet je hoor?
3: Hey.
2: Ja.
3: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
3: Dat kan niet. Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: hè. Onder het kopje, wat is dat lekker, hè? The Golden Years van David Bowie. En eigenlijk geschreven, we hebben het net even opgezocht ook, of het inderdaad klopte, voor Elvis Presley. Maar Colonel Tom Parker zei van, nee, dit is niet een plaat die wij voor Elvis zouden willen uitbrengen. Heeft hij aangeboden in 1975. Hij overleed natuurlijk in
1: 16 augustus.
0: Ja. De dag van, mijn vader is altijd jarig op, altijd, maar die is standaardjarig op 16 augustus.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Meestal is die jarig op 16 augustus.
0: Heel vaak is, dat wel het geval. Dus daar herinner ik me aan dat Elvis inderdaad overleden is. Dus dat.
1: Ja.
0: Jij hebt Elvis natuurlijk actief meegemaakt. Hoe was het in die tijd, Siebrand?
1: Ging een beetje langs mee. Jij was natuurlijk een groot artiest.
0: Ja, maar je had niet zoiets van, want...
1: Nou, eigenlijk pas later, want zoals jullie weten is hij geboren op 8 januari 1935.
0: Ja.
1: En 8 januari is onze zoon geboren.
0: Ja,
1: dus ja, dat is wel een soort, dat is een hele connectie. Ja. En ik weet wel dus inderdaad, die 16 augustus 77, want toen liep ik stage vanuit de MTS in Vlissingen. En ik liep stage, heel logisch, in Zandvoort.
0: Ja.
1: Want ik had al mijn stageadressen van de MTS, ik had het zelf geregeld. Moet je zeggen, hoe kom je nou terecht bij een hotel in Zandvoort?
0: Hoe kom je nou terecht bij een hotel in Zandvoort?
1: Nou, met de trein. Want het voordeel is van die trein, die stond dus helemaal midden in het dorp. En dat was dan lopen naar het hotel waar ik toen stage liep.
0: Maar je had natuurlijk wel een stukje hotelgeschiedenis ook.
1: Ja, omdat, dat klopt.
2: Wat dan?
0: Ja, in het prachtige Zeeland.
1: Ja, dat klopt. Ik heb in een hotel gewoond, dus ik vond het wel leuk. En bij dat hotel in Zandvoort, dat waren twee hotels van de firma Bouwers.
0: Ja.
1: Niet geheel onomstreden figuur was meneer Bouwers. Er hoorde een dolfinarium bij.
0: Ah.
1: Dus ik heb met dolfijnen gezongen, zonder gekheid.
0: Ja.
1: Hoorde een bowling bij en het eerste casino in Nederland hoorde er ook bij.
0: Nee, niet.
1: Ja, en als je wel eens foto's of filmpjes ziet van het circuit in Zandvoort, je moet wel weten. Maar dan zie je altijd op een gegeven moment een shot richting de kust. Dan zie je een heel groot, gigantisch soort flatgebouw. Het hoogste gebouw van Zandvoort. En dat is Hotel Bouwers, waar ik dus gewerkt heb. Dus,
0: ongelooflijk.
1: Daar heb ik wat voetstappen liggen.
0: Ja, dat is ook weekendjournal, Peter. Je hoort een stukje geschiedenis van...
1: En het leuke was, en dat had ik ook wel eens vroeger gezegd, vind je het leuk om weekenddienst te hebben?
0: Ja.
1: Ik zei, wat betekent dat? Nou, betekent dat dan moet je met een pieper lopen. En voor de rest, als je maar bereikbaar bent. En toevallig wist ik dat je bij de strandtenten voor het hotel, want het stond gewoon aan de kust.
0: Ja, hier aan de kust.
1: Daar aan de kust.
0: De Zeeuwse kust.
1: En je kon dus gewoon op zijn strandtent gaan liggen. En als er iets was, dan werd je gepiept. Piep, piep, piep, piep. Dan liep je daar in het hotel. Of het ene hotel, het andere hotel. Van het dolfinarium of naar de bowlingbaan.
0: Kijk.
1: Nou, wel een leuke tijd gehad.
0: En dat doet onze Siebrand, hè?
1: Ja.
0: En hij is zo gewoon gebleven.
2: Jeetje. Dat is een stukje historie. Dat verwacht je niet achter zo'n man, hè?
0: Nee. Maar wat je ook niet verwacht, is dat het altijd is om gedachten te zeggen.
1: Had ik wel verwacht.
0: Ik vind, Peter, het is een tijd geleden. Maar sommige dingen, daar moet je gewoon zuinig op zijn. Sommige dingen zijn anthems voor het leven.
1: We gaan niet naar Zandvoort. Nee, we gaan naar Rio.
0: Tot volgende week. Dan is er weer een nieuwe aflevering van Weekendje Groene Peter.
2: Later.

0: dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus is, heeft een zwaar ongeluk gehad.
1: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant...

0: brand in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst

0: omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van twee jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland